0: jij en Nick.
1: Met Nick Velderman. Belletjes.
2: Hallo?
1: Spelletjes.
2: Schiphol, hè?
3: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: En gasten in de studio.
3: Erik Meijer.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Jij

0: Ik ben Hans, ik woon in Horen en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
1: Hi, hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziekmix.

Woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: ben Marcel uit Haarlem.
1: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
2: Ik ben Robin uit Den Helder.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Ik ben Koen uit Hello.
5: Ik ben Niels uit Purmerend.
6: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Julia en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel
6: Zes uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.

0: gebeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan de kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die twee ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Desireless met Voyage, Voyage. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege maandagochtend. But we're back and we're worse than ever. Het is 28 september. En Anne is erbij voor Redactie en Productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankje er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Allereerst Nicola even bedanken natuurlijk voor het vervangen van mij afgelopen week. Ik was niet lekker.
1: Nee.
0: Kan er best overkomen.
1: Was je helemaal ziek geworden?
0: Ik was helemaal ziek geworden.
1: Wat had je?
0: Ik had vooral enorme pijn in mijn kop.
1: Oh, ja?
0: Echt heel vervelend pijn in mijn kop. En ik was gewoon grieperig. En
2: goed in bed.
0: Maar ik hoefde niet te hoesten. En dat was wel jammer. Want dan kun je ook het hoesten niet doen als je de baas belt.
2: Nou, ik vind... Je moet altijd het hoestje doen.
0: Ja, jawel. Ik heb het hoestje geappt naar de baas.
2: Heb je hem opgenomen?
0: Ja, nee. Ik heb gewoon hoi, kug. Hoi, kug. Ik ben niet zo lekker. We kennen allemaal het hoestje.
2: Ja, en dat toch is het enige hoestje wat je doet
0: hi.
2: Als je de baas belt.
0: Hi. Goedemorgen.
2: En dan, als je de baas bent, dan weet je...
0: Ja. Weet je wat? Eigenlijk moet je meteen ophangen als baas.
1: Ja.
0: Als je het hoestje hoort.
2: Laat maar, ik weet
0: het niet. Sommige mensen hoesten ook voordat ze überhaupt iets gezegd hebben.
2: Ja.
1: Ja, ik zou dat dus doen.
0: Ja?
2: Ja, dat doen mensen echt.
1: Ja, dan zou ik die pakken.
0: Oh, vreselijk. Nou, was allemaal nergens.
2: Tuurlijk.
0: Was allemaal nergens van nodig.
2: Als je gewoon ziek, zeg gewoon, hey, goedemorgen, ik ben ziek, doei. Ja. Niks aan de hand.
0: Ja, ik voel me gewoon niet zo lekker. Maar goed, dat is achter ons. Mm-hmm. En dat is maar goed ook, want het is een belangrijke week.
1: Nou.
0: Jawel.
2: Ja, kopje er bijna.
0: Het gaat gebeuren, de NH Pub Quiz.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb met mijn grote bek iets bedacht, moet ik wel zelf bij zijn.
2: Ja, dat is wel waar,
1: ja.
0: Lullig als ik daar niet bij ben.
1: Nou, dat zou ik wel stom
0: vinden. Dan staat Nicola dat daar ook nog te presenteren.
2: Ah, mijn jongen had het al zo druk.
0: Ja. Ja. Mocht je er ook bij willen zijn, overigens... Dan moet je gewoon even naar nhnieuws.nl/samen zijn. Want er zijn nog plekken, volgens mij. En zorg gewoon dat je erbij bent. Woensdagavond, 8 uur, Zaandam. Let's go.
1: En wat gaan we doen?
0: Een pubquiz.
1: Leuk.
0: Okay. Vandaar dat het NH Pubquiz heet. Dat gaat het wel een beetje weg, toch?
1: Is ook zo.
2: Okay. En praten we daar dan wel in hele zinnen of doen we daar ook alleen de zelfstandige naamwoorden?
0: Alleen zelfstandige naamwoorden. Oh, zin in.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Fantastisch.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Kou, het is 18 graden door normaal.
3: Goedemorgen. Het is allemaal gezegd.
0: Zeg dan.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker aan de kopjes en na Sonje met Fields, part 2.

0: Neil Diamond met The Longfellow Serenade.
1: Krantenkop. Quiz.
0: Kwart over zes, hoogtijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Dit is een eenvoudig quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152... voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om je week mee te beginnen. De maandagochtend toch? Mooi starten. 3 stuks, eentje is er niet waar. Heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Rus loopt marathon van Berlijn op knalgele crocs.
1: Kop 2.
0: Picknicken is hip bij jongeren. Het is een soort gamen aan de waterkant.
1: Kop 3.
0: Wetenschappers vliegen door oog van orkaan. Nou... Een van deze 3 is dus niet waar. Maar welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Rus loopt marathon van Berlijn op knalgele crocs. Is het kop 2? Picknicken is hip bij jongeren. Soort gamen aan de waterkant. Of is het kop 3? Wetenschappers vliegen door ogen van orkaan.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar laat je het weten voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Zo simpel is het. Is het vandaag kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: De Eagles met One of These Nights.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daar net drie krantenkop gegeven en de vraag stelt welke is er niet waar. Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij ook een vroege maandagochtend. Het is even inkomen weer, toch? Ja, even de tijd nemen hoor. Rustig aan. Drie stuks dus, eentje is er niet waar. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Rust loopt marathon van Berlijn op knalgele crocs.
1: Kop 2.
0: Picknicken is hip bij jongeren. Soort gamen aan de waterkant.
1: Kop 3.
0: Wetenschappers vliegen door oog van orkaan. Nou, laten we maar eens even gaan kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Helaas voor Chantal, Olga, Marianne en Cynthia. Die klopt gewoon hoor. En ook heel fijn voor die wetenschappers natuurlijk dat ze het kunnen navertellen.
2: Ja.
0: Dit doen ze wel vaker, weet ik. Wat is dat toch eng?
2: Echt?
0: Ja, dan vlieg je door een orkaan. En dan, ja, dan is het even spannend. Behoorlijk spannend.
2: Ja.
0: Totdat je in het midden komt, is het heel relaxed.
2: Dan is er helemaal niks van.
0: En dan zie je zo'n hele soort van wand van wolken om je heen. Die eigenlijk aan het kolken is. En dan denk je, nou, dan moet ik straks weer doorheen.
2: Ja, want dan moet je wel weer uit.
0: Ja.
2: Je kan niet omhoog eruit.
0: Volgens mij wel.
2: Oh ja?
0: Tenminste, dat zou ik proberen. Maar ik weet niet, hoe hoog het vliegtuig kan. In geval. Beelden van onderzoekers staan online. Was voor de kust van Mexico. Het vliegtuig overigens heet Kermit. Dus misschien is hij er overheen gesprongen.
2: Er
0: is zelfs een Kermit knuffel in het toestel. Heel leuk. Goed, gaan we door naar John, Arnold, Els, Rodi, Dean, Lidie en Nico. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Rus loopt marathon van Berlijn op knalgele crocs. Ja, dit is toch echt gebeurd. Waarom zou je dit doen?
2: Ja.
0: Ik vind het al knap dat je een marathon kunt lopen. Je hoeft voor mij niet te laten zien dat je dat ook dan op crocs kunt doen. Of misschien is boetedoening voor wat ze allemaal in Oekraïne aan het doen zijn. Hij doet het wel vaker. Hij heeft er 2,5 uur over gedaan. Wat zeg maar op normale schoenen echt heel snel is. Heel, heel snel.
2: Ja, vind ik ook.
0: Ja. Hij had wel blaren hoor trouwens.
2: Dat begrijp ik wel.
0: Hij heeft ook het wereldrecord voor rennen op crocs hiermee verbroken. Want dat blijkt te bestaan.
2: Oké. Okay.
0: Nou, heel trots zal hij wel zijn. Succes.
2: Weet je ook niet meer wat je moet doen, hè? Als je zo vaak een marathon hebt gelopen, dat je hem dan maar op crocs gaat lopen.
0: Maar je moet dus daarna ga je dus gewone schoenen aandoen om weer normaal te kunnen lopen, zeg maar. Dus waar je ze normaal gesproken gebruikt als een soort van sloffen. Lekker zelf weten verder. Goed, gaan we door naar de kop die niet waar is vandaag. Picknick is hip bij jongeren, soort game aan de waterkant. Nee, street fishing.
2: Wauw.
0: Als je het zo noemt, dan lijkt het ook nog altijd inderdaad. Het is gewoon vissen, maar dan in een woonwijk.
2: Ah. Ja, prima.
0: Daar is ook water en je neemt je hengel mee en het komt helemaal goed. Bij nieuwbouwwijken worden blijkbaar ook meer visplekken aangelegd.
2: Tegenwoordig. Oh, leuk.
0: Niet per se bij meertjes en dergelijke. Maar gewoon voor de deur uitlopen en je hengel in het water hangen. Ja,
2: gezellig.
0: Ja, ja, nou, wat ik gezellig vind is als ik zo'n waterkant zie, ergens bij een kanaal met zo'n half open tentje. Met 2 gasten en een krat bier en een lading hengels, zeg maar.
2: Ja, vind je 2 kindjes op de brug niet leuk?
0: Ja, maar dat is dan een beetje in een dorpje-achtige. Dat vind ik dan ook nog wel leuk. Maar als je hier gewoon random in, weet ik veel, in Nieuwegein.
2: Jij wil ze gewoon liever niet zien.
0: Ik hoef ze niet te zien. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar een mooi rijtje, hoor. Hou je vast voor Paul, Gerrit, Natradde, Els, Frederik, Majori, Koos, Marcel, Gea, Gieske en Renny. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dea uit Zaandam.
2: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
3: Het is 6:30, in Zandvoort is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D. Dat meldt het Parool op basis van ingewijden. Bij de schietpartij kwam vrijdag de 61-jarige Marcel om het leven in Amsterdam dus allemaal. En dit weekend kwamen vrienden op die plek bloemen leggen. Op de fatale plek dus.
5: Zoals hoe sommige Amsterdammers ook waren, was hij gewoon een Surinaamse Amsterdammer.
6: Recht voor zijn raam.
5: Ja, dat je gewoon mensen moet kunnen corrigeren. Niet eens recht voor mensen kunnen corrigeren. Zo stond hij ook in het leven. Ook met zijn werk, maar ook lief. Altijd behulpzaam, altijd klaarstaan voor. En dat zal zeker... Ach. Dat zal zeker voor heel veel een gemis zijn.
4: Ja, volgens meerdere media ontstond voorafgaand aan de schietpartij vrijdag een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Bij een ongeluk in Den Helder zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Ze zaten in 2 auto's die s'avonds laat op elkaar botsten op de Torplaan. Wat er nou precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht door de politie. Ook goed nu met de slachtofferschade is nog niet bekendgemaakt. Onder andere een traumahelikopter werd daar opgeroepen voor de hulpverlening. En zo'n 3000 demonstranten zijn gistermiddag de straat op gegaan in Amsterdam voor de actie Stop de Oorlogskoorts. De demonstratie begon op het Museumplein en trok vervolgens door de stad. De deelnemers die protesteerden tegen de stijgende militaire uitgaven en de plannen om de Nederlandse krijgsmacht verder uit te breiden. Ook onder meer de SP, jongerenorganisaties, Extinction Rebellion en christelijke organisaties sloten zich aan. Ja, en voetballen dan nog even, want wat een avond gisteren van onze eigen Max Meerdink in Oranje. Beetje van ons natuurlijk, want de aanvaller van AZ was de grote man tijdens de wedstrijd tegen Servië. Het werd 2-1 voor Nederland. En Max maakte allebei de doelpunten, de eerste uit een penalty.
7: En ik denk, als ik het goed zie, dat Max Meerdink het gaat doen. Dat Max Meerdink de kans krijgt om hier zijn eerste te maken voor het Nederlands zelf. Dat wel degelijk. Na een half uur durft hij het aan. Een Panenka of ramt hij er gewoon in. Meerdink na een half uur vanaf 11 meter. Meerdink en hij scoort. Doet het niet met een Panenka. Dat doet hij niet. Maar schiet hem in de hoek. Keurig in het zijnetje. En hij heeft zijn eerste interland goal voor het Nederlands zelf. Dat te pakken in interland nummer 2.
4: Ja, Max Meerdink dus. En dan gaat het in dat commentaar veel over een Panenka. Dat is die penalty met het boogje. Ja. En die vierde gisteren toevallig zijn verjaardag. Die werd 50 jaar.
8: Dat soort doelpunt.
4: Dat doelpunt. Dus niet die meneer Panenka, ja. Want dat was een meneer. 50 jaar geleden maakte meneer Panenka...
8: Een rare penalty. Die struikelde, vergiste zich.
4: Precies, en dat is een waanzinnig leuke penalty geworden natuurlijk. Ja. Dat gekke...
8: Ik weet wel wat het is, maar het is zo lastig uit te leggen, Frank. Voor als je, het is in ieder geval normaal gesproken schiet je heel hard tegen een bal.
4: Ja.
8: In dit geval doe je eigenlijk... Probeer je het gras onder de bal te schoppen, om het zo maar te noemen.
4: Stiffie doe je.
8: Ja, en dan draait dat balletje zo een beetje zo met een gekke huppeltje een beetje zo het doel in.
4: Ja,
8: dus en als je keeper dan al in een hoek ligt,
4: ja, dan ziet het er vreselijk zielig uit allemaal.
8: Maar er zijn ook mensen die de Panenka hebben geprobeerd, waarbij de keeper gewoon bleef staan en hem keurig netjes in de handen opving. Want dat is dan heel makkelijk.
4: Inderdaad, of over gaat hij ook wel eens.
8: Ja,
4: ja. Nou, dat gebeurde allemaal niet. Dus gingen de dames en heren commentatoren zich allemaal natuurlijk afvragen... zou Max Meerdink het historische besef hebben gehad van 50 jaar geleden? Max
8: dat nu, en ga ik dan een Panenka maken?
4: Nou, Max dacht, ik peun hem er gewoon even in. Ja. En dat deed hij goed, zeg. He. Dat zat precies in zijn netje. Wat een penalty.
8: Nee, maar hij heeft zich in één avond extreem bewezen voor Oranje. Ja. En ja, Frank, we roepen het vaker.
4: Wij worden wereldkampioen.
8: Maar ik heb er... zelden zo ernstig in geloofd als nu. Er is iets gebeurd in dit team.
4: Ja.
8: Alle mensen waar ik een hekel aan had, zijn er opeens niet meer.
6: En de mensen, aan wie had je een hekel?
8: Memphis Depay. Niet als mensen, voor de duidelijkheid.
4: Als voetballer.
8: Fantastische kerel, maar ik vond het gewoon nooit fijn eruit zien als voetballer.
4: Koning zeg van maar. De Panenka wel, hoor.
8: Nee, prima, doe lekker. Ja. Maar, en topscorer van Oranje, vertel ik even van dat ik het niks vond.
6: Inderdaad.
8: Ja, ik weet dat niet charmant is en dergelijke. Dat weet ik allemaal. Maar ik vond het gewoon niet zo leuk. Ik genoot daar niet van. En hier geniet ik van.
4: Ja,
8: ik zie mijzelf genieten en dan denk ik... we worden wereldkampioen.
4: Ja. Fijn, Piet. Nou, daar gaat het om. Bedankt nog, Max. Pieter heeft er weer helemaal zin in. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Nou, daar kan je ook wel zin in hebben. Vanochtend misschien nog wel een buitje zo hier en daar. Maar later vandaag klaart het overal op. En dan wordt het zomer. Want vandaag nog ruim 20 graden op veel plaatsen. Dat is even een aanloopje. Maar morgen weer richting de 30.
8: Ah, joh, donderdag op.
4: Het is echt ongelooflijk.
6: Nou, wanneer de 30?
4: Richting de 30, zal ik erbij zeggen. Morgen 28 graden zomer.
8: Ja, maar ook in Noord-Holland echt.
4: Oh. Nou, in het Gooi, dat is zeker.
8: Ik zei, nou, ik ben hier niet op voorbereid. Heb jij het nieuws gevolgd dit weekend? Luister,
4: dat ben ik nu aan het doen, hè?
8: Ja. Nou goed. Jongens, ik ga vast de ventilator weer van zolder halen.

0: Dolly Parton met Jolene.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar bakker Barry uit Den Helder. Barry, goedemorgen.
2: Hey Pieter, good morning.
0: Moest je er vroeg uit vanochtend of viel het al mee?
2: Viel mee. Nee, een uurtje van half zes. Dus
0: kijk eens even.
2: Viel mee. Heerlijk wakker, hè? Ja, dat weet je toch?
0: Ja. Dan mag je gewoon van tijd tot tijd wat later aankomen dan de rest.
2: Ja, exact. Heerlijk, en dan wissel ik net even de nacht en de dagploeg.
0: En zie je iedereen nog eventjes. En juist. Dan, ja, lekker man. Hoe gaat het allemaal in de bakkerij?
2: Nou, ik zit net te vertellen. Het gaat op zich hartstikke goed. September is altijd een spannende maand. Het is een soort, voor iedereen misschien wel, maar een soort omslagmaand in bakken Nederland. Hè. Dus alle bakkers die zijn dan alweer heel druk bezig met hun speculaasassortiment. En
0: ja.
2: Dat moet dan allemaal, de R in de maand betekent speculaas in de winkel.
0: Ja.
2: En dan is het voor je gevoel ook alweer bijna kerst, zeg maar.
0: Ja, en dan begint de zenuwen een beetje toe te nemen, natuurlijk. Ja.
2: Dus dan wordt het. September is gewoon een hele belangrijke voorbereidingsmaand. En stiekem ook hartstikke druk. Maar dan hoor ik Frank net over die 30 graden.
0: Ja, dat is niet de bedoeling. Daar gaan we geen speculaas van kopen, natuurlijk.
2: Snap je? Wij als bakker doen dan weer helemaal onze hele biologische klok raakt weer op til.
0: Ja, vreselijk.
2: Want dat hoort niet.
0: Nee.
2: Dat hoort niet.
0: We willen gewoon 12 graden en regen, toch?
2: Juist.
0: Stiemen tegen de ramen. Ja.
2: Ja, bakkie speculaas erbij.
0: Wij begrijpen elkaar, Barry.
2: Ja, exact. Ja. Dus dan, goed, dat is dus even een dingetje. Maar heel eerlijk, die speculaasjes die rollen weer van de band. We hebben een nieuwe machine gekocht trouwens, Pieter.
0: Oh ja, voor wat? Voor de speculaas?
2: Ja, want je weet, wij zijn natuurlijk, dat is een beetje ons paradepaardje, speculaas.
0: Ik kan me herinneren, we hebben het wel eens over de vormen gehad, ook die je opa nog gebruikt had en dergelijke.
2: Zeker. Dus we zijn met die vormen naar Duitsland geweest. En we hebben daar met een speciale machinebouwer hebben een machine laten bouwen die veel meer aan kan. En dus ook die, het werk eigenlijk mocht precies hetzelfde als toen, alleen dan automatisch, zeg maar. Dus die speculaties zijn, is wel heel tof, die zijn in een wals, zeg maar, overgenomen. En dus we hebben nog steeds exacte vormen als toen mijn overgrootopa gebruikte.
0: Ja.
2: Maar nu dan op een mechanische wals. Ja, en het toffe is dat wij dus nu ook die speculaas landelijk mogen leveren aan Albert Heijn. Dus dat
0: meen je?
2: Ja, dat is waanzinnig.
0: Oh, hallo.
2: Ja, dus...
0: Dan kun je er genoeg maken ook in principe.
2: Nou, dat was dus wel even een dingetje dat die vraag kwam.
0: Ja.
2: Dus toen hebben we meteen doorgeschakeld. En nu staat die machine. Ja, het is natuurlijk hartstikke tof. Een mooi compliment voor ons bakkertje uit Den Helder.
0: Want daar staat wel gewoon ook netjes de familie Dunselman op vernoemd op de doosje.
2: Jazeker. Mijn broertje en ik die staan op de foto. En het zit helemaal in onze eigen verpakking.
0: Meen je dat nou?
2: Dus dat is echt heel tof. Ja, nou, dat is een mooi compliment.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En is het dan wel, neem ik aan, tenminste een beetje bij de chicere afdeling van de speculaasjes. Niet gewoon net het normale koekjesschap.
2: Nee, die grootschutter die heeft een heel speciale afdeling voor streekproducten.
0: Ja.
2: En daar liggen we tussen met onze koekjes. Dus,
0: en dat is in heel Nederland?
2: Ja, dus in heel Nederland.
0: Ja, fantastisch.
2: Zeker in heel Noord-Holland, dus van Noord tot Zuid. En dan pakken we de andere provincies er ook bij.
0: Nou, te gek zeg. Gefeliciteerd. Ja.
2: Dankjewel.
0: Wat leuk.
2: Dankjewel.
0: Ja,
2: mooie prestatie.
0: Ik wilde nog zeggen, van de laatste keer dat ik jouw product eventjes zomaar in het wild tegenkwam, was op de boot naar Texel natuurlijk. Die
2: juist.
0: Ligt helemaal voor, je glijdt uit over de tompoes als je die boot oploopt ongeveer.
2: Ja, exact. Ja, het is geen ontkomen aan.
0: Nee, dus, je kunt niet om jouw product heen.
2: Nee, exact. Nee, dat is ook supermooie samenwerking die we daar hebben. Dus we zijn heel trots dat we zo langzamerhand een beetje zichtbaarder worden in de rest van Nederland.
0: En de machine werkt ook in één keer heel goed, de speculaasjesmachine.
2: Nee,
0: dat is altijd hetzelfde.
2: Tuurlijk altijd een dingetje, hè, die machines. Dus dat moest ook allemaal, die Duitsers, die kennen speculaars helemaal niet natuurlijk. En laten wij nou ook nog eens amandeltjes erdoor doen.
0: Oh, vind ik ook ingewikkeld.
2: Ja, dat is natuurlijk een heel ding. Dus dat moest wel even uitgevogeld worden. De beste man is ook een keer of vier naar onze bakkerij geweest om te kijken van hoe doen jullie Nederlanders dat nou? En, maar hij draait nu, dus dat gaat goed.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Dat gaat goed.
0: Oké. Okay.
2: Dus, nee, ja, en verder, wat ik zeg, veel voorbereiding op het najaar. Zorgen dat iedereen fit en heel blijft. Dat is ook altijd wel spannend.
0: Ja.
2: En dan gaan we er weer een mooie paar maanden van maken. Het is gewoon een eindsprint. Ja, het klinkt zo raar, maar dat is
0: zo
2: echt
0: voelt
2: wel
0: het.
2: Wat er nu in het hoofd zit.
0: Ja. Maar die is dus eigenlijk al ingezet.
2: Die begint, is het, ja, het is zo stom. En dan is het 30 augustus, denk je, nou, een heerlijke zomer nog. En dan is het eens, dan denk je, oh, god,
0: oh, nee.
2: Alles
0: nog,
2: alle chocoladeletters hebben we alles besteld.
0: Ja, ja, ja, en dat is op 1 september, maar het is inmiddels al de 28e, met alle respect. Ja. Je bent al bijna in oktober en dan begint het echt, man.
2: Ja, en het is wel, ja, het is in de wereld ook wel weer onrustig. Laten we het, weet je, jullie hebben er ook vaak genoeg over, maar het is, er gebeurt natuurlijk weer een hoop. Het is ook weer in Oekraïne, in de graantransporten is het heel heftig. Ja, ik hoorde van van onze molen, waar we bloemenmeel in kopen, dat de graanschuren in Rusland liggen zo vol. Ja. Die boeren die kunnen namelijk in feite natuurlijk ook weinig doen in die oorlog.
0: Maar die kunnen het ook niet kwijt.
2: Die hebben de beste graanjaar ooit, maar die kunnen het niet kwijt. Niemand neemt het af.
0: Nee, want,
2: dus er ligt gewoon voedsel te verrotten.
0: Maar liggen daar sancties op? Zijn er, mag jij niet uit Rusland graan gebruiken nu?
2: Nee.
0: Nee, maar wel uit Oekraïne dus.
2: Ja, exact. En maar goed, Rusland is wel ongeveer de graanschuur van Europa ongeveer.
0: Ja.
2: Dus want als het aan één kink in de kabel zit, dan gaat de hele wereld heeft daar last van. Dus, het is wat dat betreft echt een natuurproduct en zijn we afhankelijk van dat soort stromen.
0: Ja.
2: Maar dat drukt de prijs, of tenminste, dat heft de prijs natuurlijk weer op.
0: Ja.
2: Dus ik vind het heel spannend naar volgend jaar toe. Want dit jaar, je weet, we werken met langtermijncontracten vaak. Maar ja, volgend jaar moet ik toch wel weer kijken hoe het gaat lopen. En de prijzen willen wij gewoon nu stabiel houden van ons product. Want ook daar zijn in het verleden heel vroeger wel eens oorlogen over geweest voor de prijs van brood.
0: Ja, precies. Ja.
2: Het is...
0: Nee, het is gewoon even een beetje rommelig en spannend.
2: Het is rommelig, Dus, maar goed, dat mag de pret niet drukken. Want wij gaan gewoon wel weer meedoen aan de speculatiewedstrijd.
0: Nou, dat dacht ik inderdaad. Ja, ik ben heel benieuwd of je hem pakt dit jaar. Dat zou toch mooi zijn, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, goed. Barry, ik zal je ook niet langer van je werk houden, want we moeten in heel Noord-Holland en zelfs in heel Nederland inmiddels speculaas voor jou gaan eten. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met heel veel plezier, Piet.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Viva la vida. Am?
1: Ja?
0: Ik heb gisteren de schuur opgeruimd.
1: Oh, echt?
0: Ja. Was dat onder lichte dwang? Ja.
1: Heb je nog veel van die houten planken gevonden?
0: Nee, dat niet. Maar ik heb wel iets anders gevonden. En dat ga ik zo meteen aan jou geven.
1: Aan mij geven?
0: Ja. Och,

0: een ongeluk. En ineens heb je letsel en een hoop vragen.
1: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
2: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
1: Vertel, we helpen je verder.
0: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: Dit is een uittip.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
8: Jou.
7: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
9: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
10: Ik ben Ali uit Amsterdam.
11: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
12: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
13: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
14: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade dit weekend is de 37-jarige Amin D. Dat meldt het Parool. Bij de schietpartij kwam vrijdag de 61-jarige Marcel om het leven. Bij een ongeluk in Den Helder zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Ze zaten in 2 auto's die s'avonds laat op elkaar botsten op de Torplaan. Ja, en wat een avond gisteren voor onze eigen Max Meerdink in oranje natuurlijk. De aanvaller van AZ was de grote man tijdens de wedstrijd tegen Servië. Hij maakte alle

0: wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
1: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik, zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
0: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
3: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
7: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: De ontbijttafel
16: met Pieter Kok.

0: House met Rehab. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege maandagochtend. Maar we gaan een feestje van maken, deze hele week zelfs. Want woensdag is het zover, NH Pubquiz. Later nog over hebben, want we gaan weer een teamcaptain bekendmaken.
1: Ah,
0: ja, heb ik zin in. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, het is gebeurd. Ik heb de schuur opgeruimd.
2: Knap.
1: Ja, dat zei
0: en
1: je.
0: En was onder lichte dwang, want mijn vrouw wilde dat al, een jaar.
1: Na al die planken wilde ze dat al.
0: Nou, de hele tijd wilde ze dat ook eigenlijk wel. Maar goed, het was ook echt nodig.
1: Oké.
0: Plan van aanpak. Eerst alle fietsen eruit. Dan opruimen, dan alle fietsen er weer in. Nou, zo is het.
1: Prima. Fietsen eruit is een prima taak.
0: Ja,
1: zo gebeurt.
0: Dat is zo gebeurd. En dan denk je, best wel groot schuur eigenlijk. Ja. Ja. En waarom staan die fietsen allemaal zo rommelig normaal gesproken? Nergens voor nodig. Maar goed. Dus wij zijn daar een beetje aan het rommelen. En ja, ik zeg dat ik het gevonden heb, is niet helemaal waar. Mijn vrouw vond iets.
1: Ja, voor mij.
0: Nou, ik wil het aan jou geven, omdat ik denk dat jij van ons drieën hier degene bent die geen idee heeft wat het is.
2: Wat het is?
0: Nou.
1: Ga je oude meuk weggeven weer aan mij? Dat doe je wel eens.
0: Ik weet niet precies wat je hiermee bedoelt. Maar ik heb iets gevonden en weet je wat? Ik vraag even aan Frank. Kom eens even hier, Frank. Ik ga je iets geven.
1: Nu word ik gespannen.
0: Ik ga je iets geven in je hand en dan moet je niet kijken wat het is. En dan moet je hand dicht doen. Niet kijken.
1: Ja, ik kijk, hè?
0: Niet kijken. Loop maar terug naar je plekje weer. Niet kijken. En dan moet je... ben ik benieuwd of jij... En dan moet je niet zeggen wat het is. Ja, weet je wat het is?
2: Ja, ik weet wat het is.
1: Hoezo?
0: Ja, dat wist ik.
2: Meteen.
0: Nu is Anne aan de beurt. Geef hem mij
1: maar
0: van,
1: mag
0: Anne.
1: Ik wel kijken,
0: nee.
1: Gewoon?
0: Nee, het is niet vies, het is niet goor.
1: Ja, maak je geen zorgen.
0: Nee, maar dat weet ik wel. Frank, anders
1: ik
0: was Frank toch
1: spanning,
0: helemaal gek geworden. Dat snap ik. Maar je krijgt iets in je hand.
2: Oh, gaat een beetje zweten.
0: En de vraag is, even, ja precies, en dan dicht.
1: Of ik weet wat dit is.
0: Ja, of je weet wat dit is. Nee. Jij mag raden wat het is.
1: Een muntje.
0: Ja, daar doen we het niet voor natuurlijk.
2: Ik vind
0: het
2: fout.
0: Ja, ik vind muntje.
2: Ja,
0: muntje
2: vind ik
0: echt fout.
1: Ik vind hem wel groot en heel dun.
0: Hey, nou.
2: Ik vind wel dat je het goed uitlegt.
0: Ja, je legt het echt goed uit.
1: Het is geen 2 euro.
0: Nee, het is geen 2 euro.
2: Nee, het is geen 2 euro.
0: Hallo. Het is meer dan, eigenlijk is meer dan dat.
2: Ik vind
0: het
2: veel meer dan 2 euro. Hier was je vroeger echt blij mee, zeg.
1: Oh, dan weet ik denk wat het is.
0: Nou?
1: Nou, de WK, ik durf eigenlijk niet zeggen.
0: Nou, zeg maar gewoon.
1: Is het een gulden?
0: Eén.
1: Is dat een muntje?
0: 1 gulden. Ik zou je nog nooit 1 gulden geven.
2: 1 gulden.
1: Is het 2? Weet ik veel?
0: Is het 2? Dat hadden we niet eens aan. Je had geen 2 gulden munt.
1: Je hebt toch ook 2 euro munt?
0: Dat klopt, maar dat is omdat al die idioten in de rest van Europa niet normaal met geld om kunnen gaan.
1: Ik weet het niet eigenlijk.
2: Ik kon ze in een pijp doen.
1: Het is toch geen... Nee, cent is kleiner, toch?
0: Cent? Echt, soms... Kijk, we weten...
1: Ik weet het
0: nee,
1: nog
0: we
1: niet.
0: Zijn gewoon wel weer heel erg... Ik dacht al dat dit zou gebeuren, maar ik wist niet dat het echt zo erg was. Kijk maar eens eventjes wat erop
1: best
0: staat.
1: Wel heet nu, weet je,
0: ja, je mag gaan kijken. Kijk maar wat erop staat. En als je een hoofd ziet, moet je aan de andere kant gaan kijken.
1: Het is Juliana.
0: Oké, kijk maar aan de andere kant dan.
2: Het is een... Ja, het is een lang woord, maar zo
1: weet
2: lang
1: ik
2: hadden
1: veel.
2: We
1: er niet. Er staat geen woord op, er staat Nederland op. 2,5 C.
0: 2,5
2: G misschien.
0: 2,5 G hoop ik.
2: Het rijmt op vaak.
0: Okay. Ja,
2: het is een...
1: Wat?
2: Het rijmt op vaak.
0: Ja. Het is een knaak.
2: Het is een knaak.
0: Oh. Het is een Rijksdaalder.
2: Echt een lekkere
1: dat
2: knaak.
1: Dat wilde ik zeggen eigenlijk, maar dat rijmt niet op vaak.
0: Nee, maar een knaak wel.
2: Wel.
1: Nou, wat leuk bedankt.
0: Een Rijksdaalder,
1: mag
0: eindelijk.
1: Dit hebben?
0: Mag je hebben van mij.
1: Hey. Hoeveel is dat eigenlijk?
0: Ongeveer 100 euro, denk ik. Zometeen bellen met Donald Duck, of althans... Met de baas, die kennen wij, hè? Vriend van de show. Gaan we mee bellen. Gaat iets bijzonders gebeuren met Donald Duck? Hoor je zometeen hier bij de ontbijttafel. Nadat Anne nog een half uur heeft gekeken naar haar Rijksdaalder. Echt mooi ding,
1: echt
0: toch?
1: Heet. Ja, prachtig.
0: Maar wat een mooie munt, hè? Zo groot komen ze niet meer, hoor, tegenwoordig. Nee. Zometeen meer ontbijttafel. Nou, Robert Palmer.

0: Robert Walmer met Every Kind of People.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Gisteren werd bij Beeld en Geluid in Hilversum een heel bijzondere editie van de Donald Duck gepresenteerd. Namelijk eentje over de televisiegeschiedenis. Donald Duck brengt namelijk een bezoek aan een Dukstadse versie van Beeld en Geluid. Ferdy Velderhof die is hoofdredacteur van Donald Duck en was gisteren bij die onthulling. Ferdy, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Kijkt Donald vaak tv eigenlijk? Hij ligt meestal in de hangmat gewoon buiten, toch? Het is wel een beetje...
3: Nou, maar hij kijkt wel graag tv, hoor. En in Dukstad hebben we ook presentatrices zoals Chantal Gansen en zo. Dus als Nederlander herken je ook wel veel van de Dukstadse tv.
0: Ja, precies, ja. In het verhaal komt Donald Duck dus terecht in een Dukstadse versie van Beeld en Geluid. Wil je verklappen hoe Beeld en Geluid heet in deze versie?
3: Nou, het is gewoon het Dukstadse Museum van TV.
0: Oh, mooi.
3: Je herkent wel heel veel dingen. En het gaat met name over de tv-programma's uit 75 jaar Nederlandse tv-geschiedenis. Dus dat zie je vooral heel veel. Moet je denken aan Goede Eieren, Rotte Eieren, De Kwakeltjeskrant, Flikker Maastricht. Nou ja, dat soort herkenningsdingen.
0: Oh, geweldig zeg. En welke televisieprogramma's krijgen nog meer een rol? Heb je zoiets van, dit moet er echt bij. Wat mag er niet ontbreken?
3: Nou, wat we zelf ook belangrijk vonden, was dat het van alle tijden is. Dus de opa's en oma's en de ouders die meelezen, die moeten het herkennen. Maar ook moderne televisie zoals Netflix zit erin.
0: Netflix. Komt
3: ook. Ja, die komt ook aan bod.
0: Ja, oh. Ik vind het prachtig. Ik heb het idee dat de Donald Duck nog steeds ook een beetje voor mijn leeftijd gemaakt wordt. Maar misschien proberen jullie dat ook wel gewoon voor iedereen vol te houden, van jong tot oud.
3: Donald Duck is voor het hele gezin. Het begon als jeugdblad, maar ja, het is voor heel veel ouders en grootouders jeugdsentiment. Dus we proberen er ook dingen in te stoppen die voor de volwassenen leuk zijn, dat klopt.
0: Ja, directeur van Beeld en Geluid. Een man die, als je daar ooit een keer een interview mee gehoord hebt, of je hebt de mazzel gehad om hem te ontmoeten, dan vergeet je hem nooit meer, want het is een bijzondere vogel. Eppo van Nispe tot Zevenaar, zijn naam alleen al, is in deze speciale editie ook verdukt. Je had wel veel mogelijkheden ook, hè? Als je zo'n naam hebt, dan kun je helemaal losgaan, toch?
3: Dat zei ik gisteren ook tegen hem. Soms heb je van die BN'ers die daar zitten dan echt een uur over na te denken. Deze ging wat makkelijker. En mag ik het al verklappen?
0: Ja, wat mij betreft heel graag.
3: Dat is Eppo van Lispel tot Zevenaar geworden.
0: Van Lispel tot Zevenaar. Ah, mooi.
3: Ik moest er zelf heel erg hard om lachen.
0: Ja, tuurlijk.
3: Dat was voor hem ook nog een verrassing toen we het nummer gingen onthullen gisteren in Beeld en Geluid. En hij moest echt heel hard lachen en... hij zei ook zoiets van, ja, nu kan ik vredig sterven.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Wat is er eigenlijk, zijn er nog regels aan verbonden? Als je iemand wil verdukken, een Chantal Gansen bijvoorbeeld, moet je, en je hoeft niet degene die, bij wie je dat doet om toestemming te vragen, toch, neem ik aan?
3: Nee, want het is persiflage, maar we moeten het wel aan Disney voorleggen.
0: Oh, echt?
3: Jazeker. Ja, iemand moet niet in opspraak geweest zijn. Het moet wel passen bij een kindermerk als Donald Duck. Dus nou was dat in het geval van deze meneer geen probleem. En nee. Chantal Gansen is ook een nette dame. Dus dat soort zaken komen wel goed.
0: Maar is op het moment dat er Chantal Gansen wordt bedacht, dus een mailtje vanuit Nederland naar Amerika nodig, waarbij ze daar gaan kijken of het een goed idee is of niet?
3: Nou, als het echt een heel groot verhaal is, dan wel. Maar over het algemeen, we leggen alles wat we maken, wordt sowieso nog goedgekeurd. Dus dat
0: in Amerika, alles, elke Donald Duck die gemaakt wordt, wordt gecheckt in Amerika?
3: Nou, vooral in Europa. In Italië zit het hoofdkantoor van Disney en daar wordt het meeste gecontroleerd. Maar de regels komen uiteraard uit Disney Amerika.
0: Oh, wauw, oké, dat wist ik helemaal niet, joh.
3: Ja, zeker.
0: Oké. En in dit geval heb je dus het wel naar Italië gestuurd, van Lispen tot Zevenaar.
3: Ja.
0: Maar niet naar Eppo zelf.
3: Nee, dat was een verrassing.
0: Ja, die moesten dus wel gewoon zien gebeuren.
3: Precies, maar we wisten in dit geval, hij is ook een enorme stripfan. Dus we wisten wel dat dit goed zou vallen. Ja, dus hebben we genomen.
0: Heeft hij wel nog van tijd tot tijd je een appje gestuurd met zorg je ervoor dat ik er niet te dik uitzie? Of,
3: Nee hoor, nee. Nee, zeker niet.
0: Nee, oké, vanaf wanneer ligt het speciale nummer in de winkel?
3: Bij abonnees valt hij dinsdag of woensdag op de mat. En dan is hij ook te krijgen in de winkel.
0: In de supermarkt, dus het is gewoon de Donald Duck eigenlijk van de aankomende week.
3: Ja, het is gewoon een reguliere editie. Ja, klopt.
0: Nou, want reguliere editie, noem het maar regulier. Want die van afgelopen week was ook al zo'n uitgebreid ding aan twee kanten leesbare zo, toestanden.
3: Ja, dat was omdat Govert Goudglans geloof 70 jaar bestond. Ja.
0: Ongelooflijk. Wat zit er nog meer in het vat voor dit jaar? Zijn er nog tipjes van de sluier die je op kunt lichten van dingen die eraan komen voor de Donald Duck?
3: Ja, we maken 4 keer per jaar zo'n regio-editie waarin de Ducks een avontuur in Nederland beleven. En ze gaan nog naar Flevoland. Er komt nog een bijzonder kerstnummer aan. Dus, we hebben een dubbel nummer waarin we de jonge versies van Donald, van de Boze Wolf, gaan terugzien. Oh. Die noemen we zelf Donald Uck.
0: Oh, wauw. Donald Uck, charmant. En degene die je nog vergeten noemen is natuurlijk die over de radiogeschiedenis.
3: Ja, daar moeten we nog eens over hebben. Dat lijkt me ook een hele leuke. Daar wil je zelf zeker een rolletje in.
0: Nou, ik sluit het niet uit, maar ik weet niet of ik goedgekeurd word in Italië. Ik heb daar een keer op het strand gelegen en ging niet helemaal goed. Nee,
3: ben je ooit een zware jongen geweest dan?
0: Nee. Nee hoor, helemaal niet. Nee, niks van. Goed. Fijn dat we even mochten bellen. Dankjewel. Ferdy Velderhof, hoofdredacteur van de Donald Duck.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Hey Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
13: Ja, ik ben Ilse de Lange. En tegenwoordig kom ik dus uit het Gooi. Ja, het is zo.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 19:30. In Warmehuizen is het 17 graden.
16: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D. Dat meldt het Parool. Omdat hij geboren is, deze Amin D. in Somalië, staat hij in de buurt vooral bekend als Soma. Bij de schietpartij vrijdag kwam de 61-jarige Amsterdammer Marcel om het leven. Dit weekend kwamen op die NDSM-werf vrienden bloemen leggen ter nagedachtenis. Er werden ook veel herinneringen opgehaald.
18: Zoals hoe sommige Amsterdammers ook waren, was hij gewoon een Surinaamse Amsterdammer.
19: Recht voor zijn raam.
18: Ja, dat je gewoon mensen moet kunnen corrigeren. Niet eens recht voor mensen kunnen corrigeren. Zo stond hij ook in het leven. Ook met zijn werk, maar ook lief. Altijd behulpzaam, altijd klaarstaan voor. En dat zal zeker... Ach. Dat zal zeker voor heel veel een gemis zijn.
17: Nou, volgens meerdere media ontstond voorafgaand aan de schietpartij vrijdag een woordenwisseling over de hond van de verdachte. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is en bevestigt dit verhaal nog niet. Marine Fregat de Evertse is gisteren vertrokken vanuit Den Helder. Ze is onderweg naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commando-fregat, zoals Defensie dat noemt, vaart de komende weken richting de Middellandse Zee en kan later worden ingezet in de straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van het andere marineschip dat vorige week nog terugkwam in Den Helder. Een internationaal team komt later aan boord van de Evertse om leiding te geven aan de Nederlandse mariniers. Hij blijft 3 maanden weg. En wat een avond gisteren voor onze eigen Max Meerdink in Oranje. De aanvaller van AZ was de grote man tijdens de wedstrijd tegen Servië. Hij maakte allebei de doelpunten, de eerste uit een penalty.
20: Meerdink na een half uur, vanaf 11 meter, Meerdink en hij... hij scoort! Doet het niet met een Panenka, dat doet hij niet. Maar schiet hem in de hoek, keurig in het zijnetje. En hij heeft zijn eerste Interland goal voor het Nederlands elftal te pakken in Interland nummer 2.
17: Ja, later maakte Max Meerdink ook nog de 2-1. En Nederland won dus, was de eerste overwinning van de nieuwe bondscoach Xavi. Bij een ongeluk in Den Helder zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Zij zaten in 2 auto's die s'avonds laat op elkaar botsten op de Torplaan. Wat er precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. Hoe het met de slachtoffers gaat nu is niet duidelijk. Onder andere een traumahelikopter werd opgeroepen voor de hulpverlening gisteravond. En dan nog vrolijk vogelnieuws, want in Ankeveen hebben afgelopen zomer een tiental witwangsterrens gebroed. Ja, ja, de witwangsterren is een van de zeldzaamste broedvogels in Nederland. Maar we hebben er dus weer een paar. Dit sterntje maakt zijn nest op het water. Op waterplanten doet hij dat. Maar daarvoor moet de waterkwaliteit dus heel goed zijn. En net zo belangrijk is dat het water niet ieder jaar wordt opgeschoond. Waarbij de bodem wordt leeggehaald. Nou, dat hebben ze daar dus allemaal niet gedaan in Ankeveen. En dus is de witwangsterren weer terug daar.
15: Wat een leuk beest.
17: Het is een prachtig beest.
15: De witwang. En je kunt hem herkennen.
17: Dat weten weinig mensen. Aan de kleur van zijn wangen.
15: Ja, precies. Ja. Aan de witte kant. Ja. Nou, hij heeft vooral gewoon een zwart koppie. Eigenlijk bovenop. Hij heeft een zwarte pet. Het had ook de zwarte pet sterren kunnen zijn.
17: Ja, inderdaad. Hij lijkt dus inderdaad ook op de zwarte sterren.
15: Ja, maar dan met witte wangetjes.
17: Ja, dan met witte wangen, ja.
15: Piepklein vogeltje volgens mij. Wat ik zag zo op de foto.
17: Ja.
15: Of het zijn heel grote lelies geweest.
17: Nou, maar, op de foto die je bij ons online ziet op NNS zit hij met zijn kuikens. Hè?
15: Ja, dus, nee, natuurlijk. Ja, nee, die moet je niet door de war halen. Nee. Maar die zijn helemaal gespiegeld. Het zijn een soort mini-luipaardjes met snavel. Maar toch.
17: In de vorm van een vogel, ja.
15: Dat ook.
17: Maar ja, ze zien er wel uit. Ah joh, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, welkom terug en blijf voorlopig nog eventjes.
15: Ja, want het is hier hartstikke mooi toeven.
17: Tuurlijk. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
21: Ja, Pieter, goedemorgen.
15: Hoe zitten we erin, Jules?
21: We zitten er vrij bewolkt in, Pieter. Vrij ziek vanochtend. Met een paar wellicht schaarse opklaringen. Maar nu ga ik mezelf een beetje terug horen. Maar dat komt goed, denk ik. Ja, zelfs beter. En weinig zon dus. Maar ook af en toe wat regen erbij. Wat vanuit het zuidwesten komt. Is allemaal niet veel. Af en toe valt er een buitje vanochtend. Verspreid ook uiteraard. Dan is vanmiddag overwegend droog. En meer kans op wat regen is er in de loop van vanavond. En dan vooral komende nacht. Dus veel bewolking, dat is de toon. Met een zwak tot matig windje. Eerst uit het zuiden tot zuidwesten. Gaandeweg de dag zal de wind draaien naar noordwest tot noord. Blijft overigens zwak tot matig. De temperatuur is er ook een beetje naar. Want maxima die lopen vanmiddag uiteen van 17 à 18 graden op Texel aan de kust tot 20 à 21 graden in het Gooi.
15: Ja, een beetje warmer. Misschien wordt het nog veel warmer, hè? Heb ik me iets over laten vertellen voor morgen. Wordt het echt heel warm morgen?
21: Nou, heel warm is relatief natuurlijk. Maar goed, voor eind september beginnen we toch wel redelijk, ja, denk ik. Het gaat niet zomaar ineens. Vanavond en vannacht is het bewolkt met soms wat regen. Morgenochtend denk ik op buikje met vrij veel bewolking. En dan moet de zon morgenmiddag redelijk goed gaan doorbreken. En dan wordt het licht zo'n 22 tot 26 graden. En woensdag kan het eerst 23 tot 27 graden worden. Met eerste paar opklaringen, maar later ook weer wat regen. Dus vrij warm zou ik willen zeggen, maar niet extreem voor deze tijd.
15: Hoor ik jou zeggen dat het woensdag aan het eind van de dag gaat regenen?
21: Ja, kan het per buikje. Het dringt er een soort van nieuw front aan wat over gaat komen. Ja. Dus voor een pubquiz, geloof ik, hè?
15: Ja, daar ben ik ontzettend blij mee, want daar had ik wel zin in. Het moet een beetje herfstig aandoen tijdens de pubquiz, wat mij betreft.
21: Ik ga mijn best doen voor een buikje op woensdagavond.
15: Dankjewel. We spreken elkaar straks, gaan we wat verder vooruit kijken. Goed?
21: Yes, goed.
15: Tot zo. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: 2 files, eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naardenwest en Muiden, 5 minuten. En ook op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer... tussen Landsmeer en de Koentunnel, 5 minuten vertraging.

0: Years and Years, ja, met King.
1: En H. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Heeft hij daar aan meegedaan, echt waar?
4: Ja.
0: Zit hij niet te liggen?
4: Nee. Zou raar zijn als hij dat zou doen, toch?
0: Just checking. Het is bijna precies helemaal 7:45 en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Oh, oh. Twee kaartjes kunnen van jou zijn. Moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Ikzelf heb hier ooit aan meegedaan.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152.
5: Ikzelf heb hier ooit aan meegedaan.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. 088-850-5152. Ik wist het niet, maar misschien jij wel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
6: Met Jaap.
0: Jaap, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk een talentenjacht.
0: Een talentenjacht. Even kijken hoor. Nee, ik snap de denkrichting, maar hij is niet goed, Jaap.
6: Oké, fijn.
0: Volgende meter, mazzel.
5: Ik zelf heb hier ooit aan meegedaan.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Jannie.
0: Dag, Jannie, wat denk je dat het antwoord is?
7: Dam tot Damloop.
0: Dam tot Damloop, dat zou het zijn. Even kijken. Nee, is ook niet goed. Jammer, Jannie. Volgende keer beter.
7: Okay.
0: Doei, doei.
7: Doei, doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Ja, goedemorgen Pieter en Fred. Ik zou zeggen, filmfestival.
0: Filmfestival, Fred. Even kijken. Nee, is ook niet goed.
8: Oké, dank je.
0: Pas op, Fred. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Rinette.
0: Rinette, wat denk je dat het antwoord is?
9: Ik denk een demonstratie.
0: Demonstratie? Die Dario, dat zou het zijn. Even kijken. Nee hoor. Nee, het lijkt me niet echt aan demonstreren. Doe je net.
5: Ik zelf heb hier ooit aan meegedaan.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Goedemorgen met Annelies.
0: Annelies, vertel.
10: Ik denk de avondvierdaagse.
0: Avondvierdaagse, even kijken. Het is ook niet de avondvierdaagse.
10: Oké, dank je.
0: Dag Annelies, dag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo.
11: Ja, met Wilma.
0: Wilma, vertel.
11: Een pubquiz.
0: Pubquiz, even kijken. Is ook niet goed. Nee, jammer. Volgende keer beter, Wilma. Doei.
5: Ik zelf heb hier ooit aan meegedaan.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Goedemorgen met Ben.
0: Hey Ben, wat denk jij dat het antwoord is?
12: Hey. Ik dacht aan de beste zangers.
0: De beste zangers, even kijken. Nee, het is ook niet de beste zangers.
12: Nee,
0: oh, jammer Ben, volgende keer beter. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Goedemorgen met Bastiaan.
0: Bastiaan, wat is het antwoord?
13: De Elfstedentocht.
0: Elfstedentocht, dat zou zijn ook, hè? Even kijken hoor. Nee, heeft hij niet aan meegedaan? Nee. Nee, helaas. Volgende keer beter hoor, dan Bastiaan.
5: Ik zelf heb hier ooit aan meegedaan.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Goedemorgen met
0: Maria. Maria, wat denk je dat het antwoord is?
14: De Alleskunner.
0: De Alleskunner, heeft hij gedaan, hè? Eens even kijken. Oh, nee, dat bedoelde hij niet.
14: Jammer.
0: Jammer, Marja. Volgende keer beter, hoor.
14: Ja.
0: Doei, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Oh, hangt op. Te spannend, hè, snap ik wel.
5: Ik zelf heb hier ooit aan meegedaan.
0: En ja, je moet het zien als een genre, denk ik. Ik denk dat ik het moet omschrijven als een genre binnen... binnen televisie. Een genre binnen televisie. Waar heeft hij het over? Onze Dario.
5: Ik zelf heb hier ooit aan meegedaan.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
15: Met Leo, goedemorgen.
0: Leo, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
15: Hij heeft meegedaan aan zijn eigen real life soap.
0: Laten we eens even kijken of je gelijk hebt.
5: Een reality show.
0: Hey, jawel hoor, die rekening helemaal goed. Ongelooflijk, die Dario, hè? Ik wist het niet, hoor.
15: Ik ook niet.
0: Nee, maar je hebt het wel goed, Leo. Twee kaarten voor het Zuiderzeemuseum zijn helemaal voor jou.
15: Nou, dat is mooi. Dankjewel.
0: Ja. En weet je al wie je mee gaat nemen, toevallig?
15: Ja, wat denk je zelf?
0: Ik heb geen idee.
15: Meisje, natuurlijk.
0: Ah, ja, die wil per se mee, dus namelijk. Veel plezier samen.
15: Dankjewel.

0: met You're My Best Friend.
1: In de ontbijttafel.
2: Op locatie.
3: En dat is maar een klein stapje naar Sjoerd natuurlijk. Hè? Dat mag duidelijk zijn.
4: Grappie.
3: Hey. Goedemorgen, baas.
4: Ja, gaat goed hoor.
3: Mooi zo.
4: Ja, ik ga straks mee met de reinigingsdienst van de gemeente Amsterdam. Ik weet nog wel, toen ik 40 jaar geleden... Ik weet het gewoon nog, hè. Dat ik 40 jaar geleden tegen mijn ouders zei van... lijkt me zo leuk om vuilnisman te worden.
3: Ja.
4: Nou, kan je verklappen, ik kreeg geen toetje.
3: Dus, nee, je liegt.
4: Nee, echt waar.
3: Echt waar?
4: Ja, als je dat zei dat je dat wilde worden, dat was natuurlijk nadan, weet je wel.
3: Nou, mijn ouders niet hoor. Die zeiden gewoon, als jij... Ja. Ik weet nog dat mijn vader zei... Piet, als jij putjeschepper wil worden, moet je lekker helemaal zelf weten.
4: Nee,
3: maar,
4: ja.
3: Als je dan maar wel een beetje eerder instelt. En zorg dat je er dan ook lekker goed in wordt. Want anders is het niet leuk.
4: Dat is ook zo. Maar dan zeiden mijn ouders natuurlijk ook. Van doen wat je leuk vindt. Maar op een gegeven moment was ik bloedserieus. En dan kon ik vuilnisman worden. Dat kwam te dichtbij. Had ik het idee. Ik kan toch. Ja, je kan van alles zeggen natuurlijk. Maar ja, en nu tegenwoordig. Ja, ik ben nu al in Amsterdam. Ik zit om me heen te kijken. Ja, het is echt altijd op maandag een puinhoop.
3: Ja, genoeg, hè?
4: Het weekend is geweest. Als het mooi weer is geweest. Is het altijd een puinhoop. En dan is het, ja, volgens mij niks leuk is als op zo'n vrachtwagen te zitten en al die smerige bende op te halen. En hoe leuk is het dan ook als je een vrouw bent?
3: Oh,
4: en nog jong ook.
3: Nou.
4: Dus ik mag er zo meteen naast gaan zitten. Ik ben heel benieuwd.
3: En heel eventjes voor mijn beeld, want is in Amsterdam nog steeds gewoon vuilniszakken op straat?
4: Ja hoor, en dan wordt het
3: is niet
4: natuurlijk...
3: met kliko's en met ondergrondse containers en dat soort dingen. Het is gewoon...
4: Nou ja, het is natuurlijk zo dat het huisafval hè, van de bewoners in Amsterdam... die zetten het allemaal aan de straat, worden opengegeten door meeuwen, duiven, noem het allemaal maar op.
3: Ratten, ja.
4: Restaurants die moeten het officieel in een kliko doen of in een grote afvalcontainer.
3: Okay.
4: Die worden weer opgehaald door andere instanties. Dus ja, het verschil
3: maar je bent nu bij de vuilniszakkenafdeling mee, zeg maar.
4: Volgens mij wel.
3: Dat moet je gewoon gooien.
4: Ja, we gaan het wel zien. Oh, dat lijkt me leuk, ja.
3: Misschien is er toch nog een bepaalde carrière voor je. Nou, dat is misschien met jouw rug ook weer niet een heel goed idee, hè? Eigenlijk hebben je ouders wel gelijk gekregen, hè, Sjoerd?
4: Achteraf gezien wel, ja.
3: Mooi zo, we gaan het zo horen. Dankjewel, tot straks.
1: De ontbijttafel.

0: Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
8: Ik ben Toon uit Spaarndam.
9: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
10: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
11: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
12: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het is nog altijd niet duidelijk wat de aanleiding was van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam vrijdagmiddag. Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad werd daar doodgeschoten. Maar ja, wat de aanleiding dus was, is niet bekend. Marineschip De Evertse is onderweg naar het Midden-Oosten. Het fregat vertrok gisteren uit Den Helder. Aan boord zijn 200 mariniers. En ja, die metronummers in de Bijlmer. Ze gaan veranderen, maar de meeste Amsterdammers die zijn daar helemaal niet blij mee. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden.

0: Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel ook 5 minuten vertraging.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: De ontbijttafel.
16: Met Pieter Kok.

0: Lois Lane met Fortune Fairy Tales. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege maandagochtend. Maar het is al wel weer een warm dagje vandaag hoor. En het wordt morgen nog veel gekker. Het is 28 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Frankie, ik had jou net nodig. Ja. Gaat om het volgende. We hebben natuurlijk gisteren een prachtig mooie wedstrijd van Oranje gezien. Maar vorige week donderdag was er een wedstrijd tegen Duitsland.
2: Ja.
0: Man, we mochten tegen de Mannschaft.
2: Ja.
0: En leuke wedstrijd. Ik heb ervan genoten van wat ik van meegekregen heb. Maar daarin speelde ook Ruben van Bommel.
2: Ruben van Bommel.
0: En Ruben van Bommel heeft een tijdje geleden tegen Ajax iets gedaan. Dat was niet zo fraai.
2: Nee, dat ging er hard aan toe. Ja.
0: Dat ging er hard aan toe. Die dook met zijn hoofd vol in de borstkas van een verdediger van Ajax, waarvan de naam even ontschoten is.
2: Bouwman, ja. Bouwman werd omver gekegeld. Het was de schouder van Bommel en het was een harde, ja.
0: Ja, en er was een overtreding waar ook later nog de scheidsrechter van, of de KNVB had gezegd, er had eigenlijk misschien wel rood moeten zijn, want dat was gewoon te pittig.
2: Ja.
0: We hebben daar even over gehad, Frank, met z'n tweeën.
2: Zeker, we hebben dat zelf samen zitten kijken.
0: Ja. Is dat zo?
2: Ja, was op Texel zaten wij samen in het te kijken naar die wedstrijd.
0: Maar we hebben het daarover gehad. En je weet, ik probeer een beetje mee te komen als het gaat over voetbal en supporterschap. Hè? Ja. Ik probeer een klein beetje te kijken hoe dat werkt. Ja, precies. En vervolgens heb jij een soort van verhaal over de naam van Bommel in combinatie met de Arena.
2: Ja.
0: Want jij zegt van ja, dat komt door zijn pa, Mark van Bommel. En het was gewoon een PSV'er en hadden gewoon allemaal een hekel aan.
2: Zeker. Kijk, ja, nou,
0: en jij maakte daar een heel Ajax. Jij bent, voor de duidelijkheid, voor de mensen die dat niet weten, jij bent een Ajax-fan al 100 jaar.
2: Ja, de naam van Bommel is een soort rode lap op de Arena, laat ik maar zeggen.
0: Ja, dat vertelde hij inderdaad.
2: Want, en natuurlijk omdat hij heel irritant is. En misschien dat hij in één wedstrijd dan een keer toevallig 3 keer tegen ons gescoord heeft. Maar van Bommel. Jeez, wat werden we weggespeeld door die van Bommel. Maar goed, dus sindsdien zoeken we allerlei kleine haakjes om echt een hekel aan de familie van Bommel te hebben. En dit werkte prima mee.
0: Ja, nee, dit werkte inderdaad prima mee. Want er was weer een van Bommel die iets rottigs flikte in de Arena.
2: En zeiden ze, zie je nou.
0: Ze zijn allemaal zo. Vervolgens maakt hij overigens bij die Duitsland-Nederland wedstrijd een van de mooiste voorzetten die ik sinds ooit gezien heb. In de Arena zelfs, durf ik nog wel te beweren. Een prachtige voorzet.
2: Wat een bal.
0: Wat een kunsten.
2: We worden wereldkampioen.
0: Maar ik dacht op dat moment wel, dat hele Van Bommel-ding met de Arena en zo, dat zal toch allemaal wel meevallen. Totdat ik afgelopen zaterdag naar het sportcafé bij Leo Dries aan het luisteren was. Ja, daar zat Guus Hiddink aan tafel.
2: Guus Hiddink.
0: Ken je misschien wel?
2: Ja.
0: Ja, was namelijk ooit de trainer van.
2: En Nederland zelf dan.
0: En?
2: Ja, PSV, Europa Cupie gewonnen, kan iedereen overkomen.
0: Precies. Ja. Ja. Hij heeft daar, is daar de trainer van PSV geweest.
2: Goed ook, hè. Ja.
0: En toen zaten ze daar aan tafel en ze hadden het over die hele PSV van Bommel Arena-situatie. Huh? En ging het er ook over hoe Guus zich voelde in de Arena als er gewonnen werd. Klonk ongeveer zo.
2: Oh, jee.
0: Ik dacht echt dat je je aangesteld had, namelijk Frank, tot ik dit hoorde.
3: Ik zie Guus nog lopen, die won met PSV altijd in de Arena. Ja. En ik zat dan te kijken en dan kwam hij ook zo'n beetje klappend naar de mensen. Denk, ga toch weg, man.
4: Normaal reageerde ik nooit zo, maar in de Arena vond ik het heerlijk. Als Van Bommel weer gescoord had, dan kon ik het niet nalaten om wat bekende mensen die dan op de tribune zaten, om even heel minzaam een buigingje te maken.
0: Het gevoel, Frank, was gewoon helemaal terecht wat je had.
2: Er is dus blijkbaar een appgroep, hè? Arenaatje pesten. En ik zit daar niet in.
0: Nee, Guus wel.
2: Guus Hiddink wel, ja.

0: Beatles met Penny Lane.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Maandagochtend 8:15 geweest. Ik mag hem aan zijn staart trekken. The one and only Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren wedstrijd nummer 2 van 4 in totaal. Ik heb het natuurlijk over The Nations League. Oftewel de voorronde van de voorronde of iets dergelijks. Ik heb het nooit helemaal precies begrepen. Maar we moesten wel tegen Servië nadat we al tegen Duitsland gespeeld hadden. En we hebben met 2-1 gewonnen.
2: Ja, leuk hè?
0: Waarbij 2 goals van de nieuwe ster aan het firmament. En wisten wij hier in Noord-Holland natuurlijk allang.
2: Ja, maar nu heb je natuurlijk vroeger in Weidewormen heb jij die wel zien voetballen, Max Meerdink, toch?
0: Nou, me dunkt, inderdaad. Ja. En hij is eigenlijk al oranje van zichzelf. Max Meerdink, inderdaad.
2: Ja, doet op zijn haar, beetje.
0: Nou, er is niemand prossig, meer oranje dan Max Meerdink in het hele elftal, hoor.
2: Nou goed, dat laat ik voor jou rekening. Ja, hij speelde, stond in de basis, leuk. Volendam met Joey Veerman in de basis. Brian Brobbey er natuurlijk niet bij, hè, want die viel geblesseerd uit tegen Duitsland. Ja, Meerdink scoorde vanaf de strafschop. Dat was al zeer overtuigend.
0: Dat vond ik al ballen hebben, joh. Op zo'n moment, de tweede wedstrijd voor Oranje. Hij twijfelde niet eens, hij ging gewoon staan. En wat een doelpunt.
2: Ja, in het rechte hoekje.
0: Dus prachtig.
2: De keeper ging nog naar de goede hoek, maar was echt perfect genomen. Dus daarom zat hij. En hij was al de nummer 2 op het lijstje, zei hij zelf achteraf. Gakpo was de nummer 1. Hè. Die neemt in Oranje altijd de penalties. Maar die was al geblesseerd uitgevallen. Dus, maar je moet het maar wel doen. Je moet er gaan staan. En het shirt woog niet zwaarder dan dat van AZ. Blijkbaar, dus dat is een prettig geluid. Maar het was niet het enige doelpunt dat hij maakte. Hè, want Servië kwam na de pauze onverwacht op gelijke hoogte. En toen maakte Meerdink uiteindelijk de winnende.
3: 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerdink. En dit is een doelpunt van grote klasse. Daar krijgt hij de bal mee. 1 pas langs de tegenstander. En dan glijdend met zijn linkerbeen. Zijn sterke linkerbeen langs de doelman. Het is een geweldige spitsengoal. Nederland heeft weer een spits.
0: Ja. Nederland heeft weer een spits, hè.
2: Och. Ja, en het commentaar was van NOS-collega Jeroen Gruter. Ja, laten we dan ook wel weer een beetje voorzichtig zijn. Hè, want we hebben Joshua Zirkzee gehad 2 jaar geleden. Dat zou de nieuwe spits worden van Nederland zelf. Dat is ook ver weggezakt. We hebben Brobbey gehad. We hebben zoveel. We hebben in het verleden Vincent Janssen gehad. Kan je die nog herinneren van AZ?
0: Nee, geen idee.
2: Nee, nou, die maakte er ook heel veel. Dat zou ook de spits van Oranje worden. Laten we wel een beetje voorzichtig blijven doen.
0: Nee, jij bent wel een beetje de Jan Visser van het voetbal, hè, altijd. Je bent een beetje altijd even die slag om de arm. Toch?
2: Ja, niet te ver vooruit kijken.
0: Nou, ik zit er gewoon van te genieten. Want het is toch een bijzonder verhaal. Hij zou er überhaupt niet bij zitten. Hè? Donjan Malen hadden we nog. Brobbey inderdaad. Noem het allemaal maar.
2: Kluivert was geblesseerd afgevallen. Is niet echt de spits natuurlijk. Nou, Weghorst niet geselecteerd. De paai gepasseerd. Nee, dus hij zou, begreep ik van zijn vader Martijn, ook eenmalig international. Hij zou met zijn vriendin op vakantie gaan naar Ibiza in deze periode. En toen kreeg hij een belletje van de bondscoach van de KNVB. Of hij een paar partijtjes met Nels Elftal wilde meedoen. Nou, dat pakte tot dusver goed uit. Laten we hopen dat hij heel blijft. Want vorig jaar natuurlijk wilde hij de eerste spits van AZ worden. Dat lukte toen niet, mede doordat hij wat blessureleed had. En hij had natuurlijk Troy Parrott voor zich staan. Nu is hij de eerste man van AZ. En ja, voorlopig ook wel eventjes de eerste man van het Nederlands elftal. Ja, en hij kon het eigenlijk allemaal niet zo goed bevatten wat er allemaal met hem gebeurd was.
4: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Wat hier gebeurt en ja, gewoon super blij.
5: Wat is nou het meeste een jongensdroom? Is dat je scoort in het Nederlands elftal? Dat je wedstrijden wint? Dat je belangrijk bent?
4: Beide. Dat je gewoon voor het grote oranje uit mag komen. Dat je scoort en als team dat we hier winnen. Dat is heel mooi.
2: Donderdag spelen ze tegen Griekenland in de Nations League. En daarna nog weer tegen Servië thuis.
0: Het Griekenland dat van Duitsland gewonnen heeft trouwens.
2: 1-0, ja.
0: Ja,
2: die staan op 2 gespeeld, 6.
0: Ja, nou, dat hebben wij net niet gehad tot nu toe. Nee. Namelijk 4. Ja. Goed, in de interlandperiode natuurlijk geen eredivisie voetbal. Maar daardoor mag de FC Volendam wel in actie komen. En ik zag dat ze gewonnen hebben.
2: Zeker, 3-2 tegen...
0: Was weer thuis zeker?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben even geweest zaterdag om te kijken... 3-2 tegen VVV Venlo, dat op dat moment op de derde plek stond in de eerste divisie. Ja, voor Volendam was het hard nodig, een goed resultaat. Ik vertelde vrijdag al bij Nicola dat het thuis crescendo gaat en uit alles verloren. Ze kwamen heel goed uit de startblokken, stonden na 7 minuten al 2-0 voor. Maar daarna werd het toch wel een beetje zeuren, een beetje hangen en wurgen. Ging niet zo heel soepel met Volendam. En dus was er na afloop eerder sprake van opluchting dan echt grote blijdschap, grote euforie. Al zegt Erwin van der Looy daar dit over.
6: Ik snap als je bij Volendam bent, dat je de twee laat denken... oh, kunnen we misschien iets meer voetballen of weet ik veel wat. Maar ik denk dat de neutrale toeschouwer vandaag gewoon 2 ploegen heeft gezien... die best oké voetbalden. Alleen als je bij Volendam bent, dan was het wel spannend. Dan had het er nog wel eentje ingekund voor ons.
0: moeten we de verwachtingen eigenlijk niet gewoon een beetje bijstellen als het gaat om Volendam? We hebben natuurlijk het heel logisch gevonden dat ze vorige keer in de Eredivisie terechtkwamen. En was het echt een teleurstelling dat ze eruit knikkerden. Met ook nog eens een keertje de afvalrace en dergelijke. Maar moeten we niet gewoon denken, nou, een paar jaar Eredivisie of Eerste Divisie is misschien wel oké?
2: Nou, een paar jaar vind ik wel lang, hoor.
0: Ja, nee, ik ook.
2: Die heen en weer oppoetsen.
0: Nee, maar het idee dat we meteen in één keer met Volendam weer de Eredivisie in kunnen, is dat niet te hoog gegrepen?
2: Ja, maar daar denken ze in Volendam echt wel anders over. Die denken echt wel met een paar nieuwe spelers en een nieuwe trainer, zoals Erwin van der Looy, van nou, we komen wel weer binnen een jaar terug. Maar dat is niet zo makkelijk, want er zijn nog een stuk of 7-8 ploegen in de Eerste Divisie die denken van, nou, wij willen wel promoveren. Heracles is uit de startblokken geschoten. Daar kijken ze dan een beetje jaloersmakend naar. Ja, Volendam 4 gewonnen, 4 verloren. Dat is nog niet echt een cv waarvan je zegt van, dan ben je kandidaat om direct te promoveren. Dus dat zal echt nog wel beter moeten. En met name buitenshuis. Want dat is natuurlijk wel heel gek dat je buitenshuis, zoals in Volendam zeggen, als je het klaphek voorbij bent, dan worden ze zenuwachtig in Volendam. En ze moeten het klaphek voorbij komend weekend, want dan spelen ze uit tegen Almere City, dat op de tweede plek staat. Dus laten we eerst maar eens kijken wat dat gaat opleveren.
0: Goed, tot zover dan voetbal. Maar dan mogen we door naar een sportwedstrijd. Ja, ik weet er niet superveel van, behalve dan dat het een soort van hypermarathon is of iets dergelijks. Een onmenselijke wedstrijd, de Spartathlon.
2: Ja, die heb je nog nooit gelopen, denk ik.
0: Ik niet? Nee, dat ga ik ook nooit doen, Edward.
2: Nee, dat lijkt me heel verstandig. Want hij begint in Athene, bij de Acropolis. Hij eindigt in Sparta, bij het beeld van Leonidas. Dat is een hardloopwedstrijd over 246 kilometer. Dus dat zijn zo'n, nou, wat is het, een marathonnetje of
0: vijf.
2: Dat ben je wel eventjes onderweg, inderdaad. En Rick van den Burg uit Weesp heeft daar dit weekend aan meegedaan. Hij legde hem af in, schrik niet, 32 uur. Dus slapen tussendoor, dat is er niet bij. En ik heb me laten vertellen dat er een stuk of 50 Nederlanders zijn die dit ooit überhaupt hebben gedaan. Hè? En dan hebben we het niet eens over de prestatie en de tijd. Maar goed, gewoon die marathon, die Spartathlon hebben gelopen. Hij had de doelstelling gehaald, uitgesproken om het binnen 30 uur te lopen. Het werd uiteindelijk 32 uur, omdat hij last kreeg van zijn enkel. Ja, verslaggever Erik-Jan Brinkman, die is in Griekenland. Want die maakt een documentaire over Rick van den Burg, die in oktober te zien is bij ons op tv. Hij ving hem op bij de finish. En toen zei Van den Burg dit.
7: Ik ben ook wel heel blij dat het erop zit. Het was toch wel helemaal de laatste 10 uur. Dat was verschrikkelijk. Ja, en toen heb ik wel echt mijn leven over gedacht en of ik wel door zou moeten.
0: Och jeetje, ik weet ook niet wie er zo'n traumatische piano zit te spelen op de achtergrond, maar dat helpt ook niet mee voor de sfeer.
2: Die dat heb ik niet gehoord.
0: Oh, ja. Die ligt er helemaal af, of niet?
2: Ja, die was. Hij is wel rustig van nature, want ik vond hem zo klinken alsof hij in een soort van trance was. Hè?
0: Bijna,
2: beetje,
0: ja.
2: Ja, een beetje zweverig.
0: Had ook niet geslapen natuurlijk, hè?
2: Nee, Erik Jan ook niet trouwens, hoor. Dus dat was een net zo belangrijke
0: prestatie. Dat ken ik wel van Erik Jan.
2: Ja, we kiezen wel onze mensen uit die we daarheen sturen. Maar de winnaar deed het in 19,5 uur. Dat is niet normaal. Ja, dat is echt niet normaal. En de omstandigheden waren niet eens heel ideaal. Want je moet ook nog een berg op en het regende en grindpaden. En het is niet zo dat je alleen maar over asfalt en onder prima omstandigheden loopt. Het was een nieuw parcoursrecord. Dat ook nog eens 19,5 uur. Ja, ik zou zeggen, kijk die documentaire. Hij is te zien half oktober. Als ik het goed heb, op vrijdag 16 oktober op tv bij ons. Dat is 2 dagen voor de Amsterdam Marathon. Kijk naar Rick van den Burg. En dan denk je op zondag, als je de marathon ziet, dat is een eitje.
0: Ja, oké, maar tot besluit nog eventjes. Want Erik-Jan, ja, die zit dus daar in Griekenland. Maar hoe gaat het verder? Want is hij puur gewoon dit allemaal aan het volgen op deze manier? Of zijn er meer dingen die hij daar aan doen is?
2: Nou, ik hoop dat hij snel weer terugkomt. Dat kunnen we weer goed weer gebruiken. Want de tv-uitzending moeten we eventjes zonder hem doen vandaag.
0: Ja, snap ik.
2: Maar om het wel een beetje in de Griekse sfeer te houden, hebben we wel een Grieks koffietentje uitgezocht in Amsterdam. Dus niet in Athene of in Sparta. We zitten aan de Bloemgracht, dus hartje Jordaan.
0: Mooi.
2: En dat heeft alles te maken met die wedstrijd die het Nederlands elftal komende donderdag speelt in Thessaloniki tegen Griekenland. Dus we kijken met een paar Grieken vooruit naar die wedstrijd. En hoe leuk is het dat de Grieken zelf gisteren met Edel hebben inderdaad geworden van Duitsland. En in die tv-uitzending gaat het niet alleen over Griekenland-Nederland, maar ook een reportage over handbaltrainer Ricardo Klarijs van de mannen van Volendam. Nogal bevlogen mannetje is dat. En er is een samenvatting te zien van de zaalvoetbalkraker tussen Amsterdam en Horen. Vanaf 5:10 op tv en uiteraard ook online.
0: Kanaaltje 30 van Ziggo, 509 van KPN. Ik dank jou, Edward. En we spreken elkaar vrijdag weer. En we zien elkaar op woensdag.
2: Woensdag pubquiz.
0: Ja, pubquiz. Je bent
2: dus
0: erbij, toch?
2: Als je mij nog een paar vragen kan doorsturen, dan hou ik me aanbevolen.
0: Zal kijken wat ik voor je kan doen en dan doe ik daar vervolgens niks mee.
2: Tot woensdag.
1: De expert van NH, Edward Dekker.
0: Gaan we het zo meteen nog meer over hebben, die pubquiz. Want ook jij kunt daar nog bij zijn. Hoe? Dat hoor je.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Ik ben Edith en kom uit Halfweg.
13: Hallo Noord-Holland, ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 8:30 in Abernes, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen, het is nog altijd onduidelijk wat de aanleiding was van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord vrijdagmiddag. Een 61-jarige man die werd daar doodgeschoten. De politie onderzoekt nog wat eraan vooraf ging. Getuigen zeggen dat het een woordenwisseling was over een loslopende hond, maar de politie bevestigt dat nog niet. Dit weekend kwamen vrienden en familie samen op die plek waar het gebeurde. Daar werden veel herinneringen opgehaald.
18: Altijd behulpzaam, altijd klaarstaan voor. En dat zal zeker... Ach. Dat zal zeker voor heel veel een gemis zijn.
17: Ja, het slachtoffer werkt als gevangenenbewaarder bij de gevangenis in Zaanstad. Het is niet duidelijk of het werk van de man van invloed was op de schietpartij. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. En vandaag start dus een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze zo'n val kunnen voorkomen.
19: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
17: Ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze er tegen kunnen doen. Marine Fregat de Evertse is gisteren vertrokken vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commando-fregat, zoals Defensie dat noemt, vaart de komende weken richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz, meldt Defensie. De Evertse neemt de taken over van het andere marineschip, de Ruiter. Kwam vorige week terug in Den Helder. Een internationaal team van leidinggevenden komt later aan boord om leiding te geven dus aan de Nederlandse mariniers. Zo'n 3000 demonstranten zijn gistermiddag de straat opgegaan in Amsterdam voor de actie Stop de Oorlogskoorts. De demonstratie begon op het Museumplein en trok vervolgens door de stad. De deelnemers die protesteren tegen de stijgende militaire uitgaven en de plan om de Nederlandse krijgsmacht verder uit te breiden. Onder meer de SP, jongerenorganisaties en Extinction Rebellion hebben zich aangesloten bij dat protest. Ja, en volop boze Amsterdammers. Je kunt ze vinden op de metrostations in de Bijlmer. De metro's krijgen namelijk nieuwe namen daar. Ze gaan ze omnummeren. De oude getallen verdwijnen. Het wordt nu gewoon 1, 2, 3 en 4. Nou ja, dan vinden ze in de Bijlmer dus niks.
20: Dat vind ik best wel jammer, want de 53 en de 54 is natuurlijk een heel bekend begrip, vooral in de Bijlmer natuurlijk.
21: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan wilden ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3, 4.
22: De jongeren gaan je kunnen onthouden, maar de ouderen gaan moeilijk voor hen zijn.
21: Ik hou niet zo van veranderingen, tenzij het positief is. Ja.
0: Ik kan deze mensen mogen allemaal bij mij op de koffie... Ja. En dat gaan ze dan ook niet doen, want daar houden wij niet van.
1: Nee, precies,
0: net zoals het omnummeren van metro's. Waarom zou je dit nou doen? Nou, wat een nonsens.
1: Ja, het is... het komt het internationale karakter van Amsterdam ten goede, Pieter Kok.
0: Kan me niet schelen. 51, 52, 53, 54. Dat is wat we hadden. En nu maken ze daar 1, 2, 3 en 4 van. Ja. Wie schiet daar wat mee op? Helemaal niemand. Ja, het internationale karakter van Amsterdam blijkbaar. Ja. Als ik dit van tevoren geweten had, was ik hiervoor gaan liggen. Niet voor de metro zelf, nee. Maar wel voor de omnummering.
1: Maar je kan misschien, kan nog. Het is vanaf 2028.
0: Oh, ja,
22: spandoek maken.
0: Ik vind wel dat ze dan hebben gedacht aan de mensen die wat langer de tijd nodig hebben om eraan te wennen.
1: Ja,
22: dat voor jou.
0: Ja, voor mij, zeker
22: voor
0: mij.
22: Puur en alleen voor jou.
1: Ik zou je er elke ochtend nog even aan
0: herinneren. Nee, maar ik vind dit nonsens.
1: Ja.
0: Is het echt vanwege het internationale karakter? Maar dat wilden we toch niet? Want wacht eventjes. We zijn alle parkeerplaatsen naar buiten de stad aan het brengen. Ja. We zijn een ontmoedigingsbeleid aan het doen met een enorme toeristenbelasting. En dan gaan we er wel voor zorgen dat ze de metronummers konden onthouden. Nee, dan moet je ze gek maken. Ja. Maak er dan 281, 312, 16 en 91 van. Doe dan echt stoer. Ja.
1: Meer verwarrende dingen in de app of op nnnieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Laten we maar naar weer gaan. Met Jules Gerna. Jules, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Pieter.
0: Jules, hoe gaat het qua weer in de provincie? Is het droog of is er een klein buitje aanwezig?
23: Ja, het is een klein buitje aanwezig. We hebben te maken met een toch wel vrij lang, maar ook wel vrij zwak front, hoor. Dat loopt vanaf Normandië over heel West-Nederland naar het noorden richting Denemarken en Noorwegen. Dat verandert niet of nauwelijks van plaats de komende 24 uur. Dus door de bank genomen is het al een bewolkte dag met schaarse opklaringen. Lokaal valt inderdaad ook een spatje regen, net een horen enkel spatje, maar dat had weinig om het lijf. Maar er valt dus wel hier en daar wat. Bij een temperatuur van 16 tot 8 graden, het is dus vrij zacht allemaal. Ook door de zwakke tot hooguit matige wind nu uit zuid tot zuidwest. Nou, op Texel is de wind een beetje aan het draaien naar het westen tot noordwesten. Dat gaat elders gaandeweg de dag ook wel gebeuren. De bewolking blijft dus met lokale verspreid een drupje regen. In de loop van de avond en vooral ook komende nacht is de kans op regen duidelijk groter. Dan kan er wel een millimeter of 5 vallen. Maar overdag hebben we daar dus niet mee te maken. Hooguit een klein buitje inderdaad. Met een zwakke tot matige noordwesten tot noorden wind vanmiddag. En de maximumtemperatuur van de graad 17, 18 direct aan zee en op Texel tot 21 graden zo'n beetje in het Gooi. Nou, dus later vanavond en vannacht wat meer kans op wat regen. Morgen en vandaag beginnen we tamelijk bewolkt met een kleine bui. In de middag breekt de zon door en dan kan het eventjes 21 tot 26 graden gaan worden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind morgenmiddag.
0: Oké, en wat staat ons daarna om te wachten, Jules?
23: Ja, nog één vrij warme dag dus. Verwacht geen enorme nazomer weerplaatjes woensdag. Maar de wind is dan duidelijk zuid tot zuidoosten vrij sterk. Dat betekent sowieso warme lucht in huis. En als er een beetje zon is in de ochtend, kan de temperatuur behoorlijk oplopen. 22 tot 26 graden kan het worden. Later in de middag en woensdagavond komt er dan wat regen uit het westen aan. En daarna is het weer wat droger met een enkele bui op donderdag. En daarna weer meer zon met temperaturen toch ook nog aan het einde van de week rond de 20 graden.
0: Oké, dus dat we echt naar de 12 graden en striemende regen gaan, dat duurt nog wel eventjes, begrijp ik.
23: Nee. De echte herfst die moet ook beginnen qua weer. Okay. Dus dat zal ook het volgende weekend niet gaan gebeuren. Dus voorlopig geen paniek voor storm of veel regen.
0: Oké, goed. We blijven gewoon rustig en we houden de paraplu op de pak. Dank, Jules, en we spreken elkaar later weer. Mag ik naar jou, Anne, voor de verkeersinformatie van de ANBB? Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: 9 files hebben we en je krijgt de langste 4. Allereerst hier op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muidenberg. Een kwartier vertraging. De A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam bijna 25 minuten. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer staat het vast tussen Landsmeer en de Koentunnel. Een kwartier vertraging heb je daar. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je vast tussen de aansluiting met de N194 en de ring Alkmaar 25 minuten.
0: Ik krijg nog een appje van Dien. Die zegt 53 en 54 is ook een verwijzing geweest naar de GVB-bussen van toen bus 55 en 56.
1: Ja, maar dat is wel logisch, jawel.
0: Ja, maar dat was dus prima. En dat zijn we nu onderuit aan het halen met de metrolijn. Ja, ik blijf hier nog wel een tijdje in hangen, jongens. Dan weet ik dat maar vast.
22: Tot 2028. Nou, dan beginnen we weer opnieuw.
1: Maken misschien
0: wel langer. Ik denk dat ik ga hier alles op alles zetten.

Het is 8:30. Zometeen gaan we een volgend teamcaptain bekendmaken van onze geweldige pubquiz die woensdagavond al zover is. Overmorgen al, en jij kunt er nog bij zijn. Hoe dat precies zit en wie de teamcaptain wordt, hoor je hier naar Rob.

0: Robert Kramer, Don't Be Afraid of the Dark.
1: NH. De week van het samen zijn.
0: Oh jongens, het is bijna zover. Bij de hand de opwelling had ik. Ik zei, kom, we gaan met z'n allen bij elkaar komen. Want het wordt een beetje herfstig en het wordt een beetje regenachtig en dergelijke.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Heb ik wel een buitje gekregen van Jules, dat is fijn.
2: Ja.
0: Maar het is nog steeds bokheet natuurlijk voor de tijd van het jaar wat mij betreft. Maar het is wel zover. Die NH Pubquiz aanstaande woensdag, overmorgen al is het zover. Maar we zijn nog niet helemaal compleet. We hebben een hoop teamcaptains al opgetrommeld hier van NH. Onder andere Patricia, Barbara, Nick, Frank, Anne en Edward van de Sport natuurlijk. En een van die teamcaptains die er nog bij komt, die heb ik aan de lijn. Dat is namelijk Erik van der Hoofd van de Roberto Giacchetti en Scooters. Erik, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hey, wat fijn dat je erbij wil zijn.
3: Nou, heel graag. Heel erg leuk.
0: Wat een geluk. En voor de mensen die jou niet goed kennen, jij weet echt veel, hè? Jij weet volgens mij heel veel van heel veel dingen.
3: Ja, maar ik denk van heel veel oude dingen, denk ik.
0: Oh ja, precies. Je zit niet helemaal dingen. In de nieuwe.
3: Dus nou, dus niet helemaal jonge teamgenoten.
0: Ja, precies. Dat zou lekker zijn. Dat kan ik me voorstellen. Hoe ga jij deze rol van teamcaptain invullen? Ben jij ook meteen de pater familias dan ook van het stel?
3: Ja, ik hoop het. Ja, mijn zwakte punt is dat ik heel erg fanatiek ben en heel erg fanatiek word. En dat ik dan zelf ook echt per se alles wil en moet weten.
0: Ja.
3: Dus ik ga proberen om mijn team wat meer ruimte te geven.
0: Oh, wat
3: om
0: goed.
3: Ook antwoorden te geven.
0: Dat is heel netjes. Ik moet je bekennen, ze hebben dus aan mij gevraagd om deze avond aan elkaar te praten. Maar dat betekent automatisch dat ik zelf ook niet mee mag doen met de pubquiz. En ik denk dat het wel voor iedereen beter is ook dat ik dat niet doe.
3: Vanwege jouw fanatisme.
0: Ik word ook zo fanatiek inderdaad.
3: Oeh,
0: erg
3: is dat, hè?
0: Wat een rot eigenschap is dat, hè?
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, jij kent dat wel dus.
3: Ja, ik ken het zeker, ja.
0: Oké. Okay. Maar je bent natuurlijk wel goed in de muziekronde. En je zegt het zelf misschien als het niet al te nieuw is. Maar jij komt toch ook nog wel goed mee qua nieuwe muziek en zo?
3: Jawel, ja, zeker wel. Alleen het is dat veel namen, daar kan ik dan gewoon niet opkomen. Terwijl als ik liedjes van voor de jaren 90 gehoord, dan weet ik ook meteen de namen, de titel en... Maar alles daarna is voor mij wordt het een beetje diffuus.
0: Ja, precies. En je
3: dan
0: weet
3: kan ik wel meezingen, zeg maar. Dus maakt de tekst af, lukt wel.
0: Ja, oh, leuk. Dat zou leuk zijn als die ronde erbij zit. Maar ik weet het niet, ik heb geen idee. Ik kan je niet helpen, hoor.
3: Oh, jammer.
0: Nee, helaas. Maar ja, het gaat natuurlijk om het samen zijn. Een avondje gezellig pubquizzen met elkaar. Maar heb jij wel het idee van, ik ga me hier nog even stevig op voorbereiden? Of...
3: Nou, ik ben er al het hele weekend. Eigenlijk ben ik me op het voorbereiden. Ik heb mijn oude encyclopedie weer uit de kast gehaald.
0: Tuurlijk, de winkelprins.
3: Ik ben bij de A begonnen en ik ben nu bij de B. Dus ik moet heel snel er nog doorheen.
0: Je kunt ook het hele internet even voor laten lezen door ChatGPT tegenwoordig. Hè?
3: Dus,
0: kan zoveel. Het gaat allemaal zo hard. En ben jij überhaupt een beetje een spelletjesmens? Ben jij iemand bij wie 's avonds de rummikub nog op tafel komt bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker.
0: Echt?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Oh, dat is grappig. Oh ja, nee, ik kan mezelf er niet toe zetten, maar jij dus wel. Oké.
3: Okay. Ja, nee, ik vind dat heerlijk. Zeker als je met elkaar bent en tijdens het spelen ook gewoon natuurlijk lekker doorkletst. Ik denk dat spelen en dat samenkomen en dat samen zijn, dat is wel een heel belangrijk ding in mijn leven.
0: Ja, ik vind het tof ook dan dat je er daarom bij wil zijn bij ons. Bij de Week van het Samen Zijn, want daar draaien we natuurlijk allemaal om. De NH Pubquiz die we dan woensdagavond organiseren. Kunnen mensen nog ergens melden dat ze heel graag bij jou in het team willen? Want,
3: bij jou toch?
0: Ja, dat is misschien wel aardig als ze dat nog ergens laten weten. Kijk Anne even aan. Mogen mensen zeggen dat ze heel graag met Erik in het team willen?
2: Ja, van mij mag je, maar ik weet niet of je erbij komt.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Maar goed, een steekpenning.
2: Maar dan weten we het maar.
0: Van een kleine steekpenning ben ik ook niet vies natuurlijk.
3: Ja,
0: laat het wel wezen. Goed, Erik, we gaan dit regelen. Wij zien elkaar dan woensdagavond. En onder het genot van een drankje en een bitterbal gaan we daar een mooie avond van maken. Goed?
3: Heel gezellig.
0: Mooi zo. Tot dan. Erik van der Hoofd was dat. Een van die teamcaptains. Woensdag bij de pubquiz. En mocht je er nou graag bij willen zijn, want er is nog plek, dat kan. Je kunt je snel aanmelden via nhnieuws.nl/samenzijn. Of mocht je het lastig vinden om dat formulier voor elkaar te krijgen. We zitten hier natuurlijk ook, en dan bedoel ik Anne, als een ware helpdesk voor je klaar. Je mag gewoon eventjes een appje sturen met het woord pubquiz naar 088-850-51-52. Dan sturen we de link. Maar kom je er dan niet uit, dan bel je maar gewoon dat nummer.
2: Tuurlijk,
0: krijg je Anne aan de telefoon en dan vullen we het samen wel in. Komt
2: of
0: ook
2: meteen
0: wel
2: als je geen zin hebt.
0: nhnieuws.nl/samenzijn of gewoon even bellen of appen. Komt het helemaal goed.

0: Lola Young met Messi.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, dit is een wonderlijke situatie. We gaan Sjoerd zijn jeugddroom eigenlijk waar laten maken. Daar komt het toch op neer.
3: Ja.
0: Sjoerd die staat in het centrum van Amsterdam. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, ik sta zeker in het centrum van Amsterdam. Midden op de Herengracht. En er wordt getuterd. En alle vuilniswagenchauffeurs en chauffeurzinnen. Ja, hoe zeg je dat dan? Yo, ga je al gillen nu al? Nee, dat geeft helemaal niks hoor. Als jij wil gillen, mag je van mij gillen.
4: Natuurlijk.
3: Alleen, goedemorgen. Hallo.
4: Goedemorgen, hallo.
3: Ik zei een uur geleden, voor mij was het vroeger een droom om op een vuilniswagen te zitten.
4: Ja, voor mij niet. Ik ben het zo erg al gewend. Het is voor mij gewoon een normale routine geworden.
3: Maar heb jij nooit gedacht van, was dit wat je wilde, dit?
4: Ja, dit is zeker wat ik wilde. Ja? Lekker vrijheid, gewoon lekker in mijn eigen wagen, mijn liedje op, ja? Mijn wijk afmaken.
3: Welk liedje is dat dan?
4: Dat is Sugar Daddy van Roxy Dekker. Oh, ja. Ik zou graag met haar op de wagen willen gaan. Echt maar. Ja? Roxy, als je dit hoort, lieve schat,
3: ja, ze luistert,
4: kom ik
3: ook
4: weer mee. Oh ja, echt?
3: Tuurlijk.
4: En zo naar jou, en zo naar jou.
3: Ja, oké. Hey, we zijn nu in het midden in het centrum van Amsterdam. Nu al chaos, jongens. Hey, wat een bende is het hier altijd 's ochtends, hè, de dag na het weekend.
4: Ja, dat is altijd zo. Voor op maandag en vrijdag is het altijd een chaos.
3: Ja.
4: Maar ik ben zo al erg gewend, dus voor mij is het niks meer.
3: Wat
4: dus,
3: leuk dat je net deed toen we live gingen. Je kon echt net aanrijden. Deed je nog even je haar goed?
4: Ja, mijn haren gooi
3: je. Je weet dat het radio is.
4: Links, soms naar rechts. Ja. Dus jawel.
3: En wordt er nooit naar je, getoeterd door allemaal andere mannen? Of zijn er nog meerdere dames eigenlijk op de vuilniswagen?
4: We zijn in totaal met z'n vieren in gemeente Amsterdam. Ja, er zijn ook andere chauffeurs, dus zeker. Maar ik ben een van de jongste.
3: Ja?
4: Ook, ik doe ook de groetjes naar mijn lieve collega's.
3: Ook
4: dus,
3: toch? Ja, ook doe maar hoor. Ja, tuurlijk. Hoe oud ben je dan? Als vraag mag.
4: Ik ben 26.
3: Ja, dan ben je jong.
4: Jij kan!
3: Oh ja, oké.
4: Kom even bij, schat.
3: Oh ja, oké. Okay. Ja, het is echt, de hele familie wordt uitgenodigd. Hallo, ik ben Sjoerd. Hallo, goeiedag. Hallo.
5: Goeiedag.
3: Hallo. Zo, hoe gaat het? Hoe laat zijn jullie begonnen vanochtend?
4: Half zeven.
3: En dan is het gelijk allemaal vuilnis ophalen of dat niet?
5: Klopt, alleen maar vuilnis.
3: Want ik zie heel veel vrachtwagens. Even zwaaien, zwaai maar even.
4: Collega, Boeglieb, Leon! Kijk, dat zijn allemaal leuke collega's van me.
3: Hallo Leon, hallo.
4: Hardewerkers.
3: Ja. Wij staan nu buiten, zij staan te werken.
4: Ja.
3: Maar dat is vroeg beginnen. En halen jullie dan echt het vuil op van de, bewoners? Of doen jullie het van de bedrijven?
4: Bedrijfsafval, ja, zeker. Dat zijn bakken, het kan ook los karton zijn.
3: Ja.
4: Vandaag rijden we karton, maar je hebt ook een restwagen, je hebt ook een glaswagen.
3: Ja.
4: Dus vandaag hebben we de route van...
3: Neem mij eens mee. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen? Hoe pak ik dit dan?
4: Je gaat lekker mee met ons op de wagen.
3: Ja?
4: Gezellig.
3: Ja?
4: En dan gaan we de route afmaken.
3: Oké, waar gaan we naartoe? Want zie je al een bak staan die we even in kunnen laden?
4: We hebben het niet hier momenteel.
3: Oh nee?
4: Bij de Rokin hebben we het wel. Dan gaan we gelijk naar de Rokin toe.
3: Oké, dan moeten we daar maar even naartoe rijden natuurlijk. Want we hebben hier afgesproken natuurlijk. Dit is dus de papierwagen.
4: Dit is een papierwagen.
3: En je doet ook andere wagens?
4: Ik rij meestal papierkarton.
3: Ja.
4: Ja, dat vind ik prettiger.
3: Ja? Dan al die smerige bende.
4: Ja, ook nog. Ja, ook nog natuurlijk. Maar ik vind het wel prettig om te rijden.
3: Oké, rij jij?
5: Ja,
3: ga jij maar dan beginnen. Dan gaan we erin. Mag ik in het midden?
5: Mag
3: ik in het midden of word ik achterop?
4: Ik rij rechts vandaag, dus je moet via de linkerkant.
3: Rij jij niet vandaag of wel?
5: Ja.
4: Ik rij vandaag.
3: Oh, jij rijdt vandaag. Dus waar moet ik er nu in? Hier moet ik erin. Oh, wacht even. Het stuur zit rechts, joh. Dat zie ik nu pas. Het stuur zit rechts.
4: Ja.
3: Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, wacht even. Daar moet ik gaan klimmen. Dat is altijd heel charmant. Oké. Okay, zit ik op het...
4: Welkom.
3: Ik mag op het hoge stoeltje.
4: Ja.
3: Och, jeetje, net als vroeger, als ik naar de kapper ging, mag ik ook op zo'n hoog stoeltje zitten. Dat is lang geleden, de kapper bij mij. Bedankt. Zit er nog meer familie hier in deze auto, of niet?
4: Het is echt mijn broer.
3: Oh, wat moet je doen? Oh, je kan. Ja, kom erbij zitten. Gezellig. Nou, daar gaan we.
4: Hij assisteert mij met de route.
3: Zo, roken jullie allebei? Omdat ik 17 pakjes sigaretten hier zit liggen.
5: We roken allebei.
3: Maar niet in de auto, dat mag niet, hè?
4: Nee, dat doen we niet.
3: Nee, dat doe je buiten de auto. En zeker met papier en karton is het hartstikke gevaarlijk.
4: Ja, tuurlijk.
3: Even je dode hoeksproggen kijken, heel goed, ja. Wanneer heb jij je vrachtwagenrijbewijs gehaald?
4: In maart, 12 maart.
3: Oh, dat is nog helemaal niet zo lang.
4: Nee.
3: Gordel om, of niet?
4: Ja, en hij is ook tegelijk de meester, dus...
3: En hoe weet jij nou de weg?
5: Ja.
3: Dat is fijn. Je hebt een app.
4: We hebben ook fietsen
3: hier. Ja?
5: Kijk hoor.
3: Ja?
5: Hier staat ook de routes in.
3: Oh, en daar staat dan hoe je moet rijden.
5: Ja, kijk.
3: Oh ja.
5: Zie je?
3: Oh ja. En al het geel moeten jullie
5: dat
3: doen.
5: Dat moeten we nog doen. Ja.
3: Ook dat is nog echt een heleboel, zeg.
4: Ja. Nee.
3: Hey, ik zag jou laatst in een filmpje voorbij komen. Ja. Op volgens mij Instagram, TikTok, zo zit in Facebook.
4: Instagram en LinkedIn.
3: Oké. En dan dus ben je aan het zingen, hè?
4: Hey, ik zeg toch, ik ben echt een fan van Roxy Dekker. Dus,
3: ja, laten we een stukje doen dan, terwijl we...
4: Laten we een stukje doen. Oké, even mijn telefoon erbij pakken.
3: Nee, dat mag niet tijdens het rijden. Oké, nou, ik doe wat net alsof ik het niet zie.
4: Shh, niet zeggen.
3: Nee,
4: natuurlijk
3: niet. Nee.
4: Roxy! Ja, ik wil Roxy gewoon heel graag.
3: Natuurlijk wil je Roxy op deze vroege ochtend.
4: Er is ook volgend jaar een grote show in de arena, zag ik. Ik ben daar, Roxy. Ja. En als ik een VIP mag krijgen van je, zou ik ook geen nee zeggen. Nou, komt die, Roxy?
3: Ja.
4: Hey!

0: Ja, ja, ja. Zeker.
1: Oh, hier zijn we bekenden. Toetreffen. Oh nee, dat wil ik niet handig.
0: Nee, er is net de politie voorbij gereden. Die mag niet zomaar tieteren, hè?
1: Hey, is er nou ook een... Kijk, het voor die... Oh, hier heet het
0: lieve schat, we zijn dit zo erg gewend.
1: Ja, maar ja, je pakt gewoon een stoep, hè? Is het gevaarlijk rijden in Amsterdam?
0: Ja, zeker. Wel met de fietsers. Dus ik wil wel tegen alle fietsers zeggen van... Jongens,
1: ja.
0: Dames en heren, alsjeblieft pas op.
1: Kijk,
0: ik ben een vrachtwagen.
1: Ja.
0: We hebben dode hoeken.
1: Ja, precies.
0: Ik probeer rekening te houden met jullie. Maar ja, soms kan het verkeerd aflopen. Het kan verkeerd aflopen. Ja, dus alsjeblieft, let op je...
1: Zijn we al bijna bij de eerste container?
2: Ja.
1: Oké, nou dan gaan we hem even legen natuurlijk. Hey, doe ik nog wel eens het papier doe ik ernaast zetten, omdat de bak bij mij is te klein. Ja. Neem jij het dan ook mee?
0: Ja, dat wordt wel als extra lediging foto gemaakt.
1: Dus, oh, echt?
0: Ja, je hebt daar wel extra voor. Dus,
1: het is wel handig als je je labeltje eraf haalt. Kijk, je laat de mensen ook netjes vrij.
0: Ja, ze vinden het leuk als ze het wel zien. Dus,
1: Wat zeggen ze dan?
0: Ze zwaaien, duim omhoog en op zo'n vijst van, ja, come on girl, you got this.
1: Ja, het is toch wel girl power, toch? Zo'n grote vracht.
0: We willen meer vrouwen, toch?
1: Ja. Is dat wel,
0: Ja, tuurlijk, waarom niet?
1: Ja, kijk, jij ook waarschijnlijk, of niet?
2: Ja,
1: nee, prima, oké. Okay. Ja, hey, is dit hem? Oké, ik ga maar uitstappen. Nou, mag ik, misschien kan ik hem eraan hangen aan het, dit is netjes geleegd, zie je dat? Allemaal netjes opgevouwen ook. Toch? Nou ja, kan ook een rommeltje. Oh, dan moet ik natuurlijk aan de andere kant uitstappen. Waarom is het stuur aan de rechterkant? Oh, jij wil wat zeggen.
2: Ik heb het hier al uitgezet,
1: ja. Waarom is het stuur aan de rechterkant?
0: Dat is de reden om meer inzicht te hebben eigenlijk.
1: Oh,
0: de dode hoeken.
1: Het is niet zo dat Amsterdam zo verengelst is dat het...
0: Nee.
1: Oh, oké, nee, gelukkig. Oh, mag ik er bij jou uit? Ja, nee, prima. Oké, dan gaan we er weer uit. Even uitkijken natuurlijk, want voordat je wordt aangereden hier... en dan beland je zelf uiteindelijk in de kliko. En dat willen we natuurlijk niet. Zo, oké, ja, daar gaan we. Nou, Pieter, het is zover. Ik ga er een kliko aan hangen.
3: Ja, gaat het gebeuren.
1: Ik had het al willen doen. Nou, hoor. Oké, de dingetjes moeten eraan.
0: Help je mee?
1: Ja, ik help zeker mee. Nou, daar gaat die. Oh, jullie doen het echt met een tempo waar je goed tegen zegt.
3: Je haakt
1: hem eraan vast. Ja, een heleboel. Oké, druk een knopje. Druk een knop. Mag ik op een knopje drukken? Mag ik groene knopje? Oh, groene knopje. Meneer.
0: Persen.
1: Mag ik persen nu?
0: Ja.
1: Oh, persen.
0: Persen!
1: Ja, nee, prima. Nee, oké, duidelijk. Maar hoe lang moeten we nog?
0: Ja, we hebben nog wel, denk ik, een anderhalf uur tot twee uur nog werk, joh.
1: Toch wel?
0: Daar heb ik in doen, nog de Damstraat doen.
1: De Damstraat, ja.
3: Succes,
0: Sjoerd. Ik heb nog een paar in mijn hoofd, dus...
1: Nou, ik... Piet, we gaan nog even door.
3: We zijn even bezig.
1: Dag!
3: Doeg, succes!
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
13: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkwaard.
14: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
15: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
16: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het is nog altijd niet duidelijk wat de aanleiding was van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam vrijdagmiddag. Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad werd haar doodgeschoten, maar waarom is nog niet bekendgemaakt. De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA in Noord-Holland gaan vanaf 1 november ook officieel samen verder als pro-Noord-Holland, hebben ze bekendgemaakt. Dat betekent dat de nieuwe fractie met 14 zetels ineens de grootste is van de provinciale staten. En steeds meer mensen die denken over de grens vanuit Noord-Holland. Misschien een beetje ver, maar als het even kan, dan doen we het toch. Gooien we de tank even vol in het buitenland. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dooral Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
19: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig.

0: Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland? Daar ben je.
2: Vijf files hebben we en drie zijn er 10 minuten of langer. Allereerst die op de A4 van Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten. Op de A27 van Almere richting Gorkum sta je na Hilversum een kwartier vast. En het langst op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar tussen de aansluiting met de N194 en de ring Alkmaar een half uur vertraging.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
14: De ontbijttafel.
15: Met Pieter Kok.

0: Gees met You Win Again. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 11 minuten over 9 op een, nou ja, best wel redelijke maandagochtend. Het voelt ook echt als een maandag. En vandaar ook van tijd tot tijd een klein druppeltje uit de lucht. Kan er best overkomen. Het is 28 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Good morning.
1: Hello, good morning.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Ah, goedemorgen.
0: Ja, precies. Nieuws graag in Nederlands.
2: Hou af, laat mogelijk.
0: Jongens, ik had gisteren weer eens een hockeywedstrijd met het team van mijn zoon. Mm-hmm. Daar ben ik een beetje een soort manisch van allesje, weet ik veel hoe je dat noemt.
1: Ballen oppompen.
0: Ballen oppompen bij hockey, inderdaad.
2: Ja, dan zijn het gewoon de spelers, toch?
0: Ja, dan doe je er geen lucht in, maar bier. Maar goed. Ik was daar en tegenwoordig hebben die teams... Ik weet niet hoe dat er precies ingeslopen is... maar elk team neemt een eigen soort van speaker, een soort box mee... naar zo'n wedstrijd en dan gaan ze daar muziek over knallen... terwijl ze aan het inspelen zijn.
1: Oh ja, dat is nieuw.
0: Om elkaar een beetje op te hypen... komt daar nou een beetje Roxy Dekker uit, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dat is gewoon wel eigenlijk.
1: Met een eigen opkomstnummer en zo, hè? Ja, eigen warming-up helemaal. Gaat,
0: ja, er zit heel veel in. En de muziek is heel belangrijk geworden. Maar goed.
2: Eye of a tiger.
0: Nou, bij wijze van. Dus die jongens staan een beetje inspelen... en ik sta vlak bij die box. Het ding staat veel te hard. Het is zondagochtend. Het is nog niet eens 10:30. De eerste geblesseerde spelers staan al achter mij... met een biertje in hun handen.
1: Goed.
0: En op dat moment komt er iemand het veld oplopen. Ik dacht, dit is niet de scheidsrechter.
1: Oh.
0: Dat was het ook niet. Het was de buurman. De
1: buurman. Oh,
0: ja.
1: Niet.
0: Ja.
2: Oh, de buurman.
0: Dat was de buurman van het veld. En dat was de buurman van het veld waar we aan het spelen waren... was niet ons eigen veld. Dus het was ook de buurman van, zeg maar, het... van de uitclub waar wij waren. En de buurman die zei... Goedemorgen, ik ben de buurman. Ik woon hierachter. En het is zondagochtend. En dit kan niet. Oh. En weet je wat het was? Ik begreep die man wel. Ik vind die muziek ook altijd hard staan van die kids. En toen haastte hij zich om te zeggen nog van... Ik ben zelf lid van deze club. Maar ik vind dit op zondagochtend, mijn tuin zit hierachter. Ik geniet van mijn tuin, ik wil daar graag zitten. En dan is dit gewoon echt een beetje te veel.
2: Ja.
0: Dus hij was redelijk kalm, maar wel boos. Ja. Maar hij was wel redelijk kalm.
1: Ja.
0: Dus ik zei, weet je wat, je heeft helemaal gelijk. Ik zet de muziek uit. Misschien was ook het warmlopen op dat moment precies klaar. En maakte dus allemaal niet zoveel uit. Prima, dat doet hij niet toe. Maar ik heb de muziek uitgezet en man, ontzettend fijne zondag gewenst. Ja. Zoals dat gaat. Vervolgens is die wedstrijd afgelopen, komt het volgende team veld op... en zet natuurlijk hun eigen box weer aan. Ja. Dus ik dacht, nou, het zal mij benieuwen hoe dit gaat.
2: Ja.
0: Maar wij waren klaar, dus ik loop dat veld af. Ik ga terug naar de parkeerplaats. En zie deze man weer in zijn tuin staan.
1: Oh nee, ja. Wat zielig. Ja.
0: En wat blijkt... Ik roep naar hem, dit zijn wij niet hoor. Weet je wel, een beetje lachen.
1: Zit jij die andere nou te naaien?
0: Ik zat hem een beetje op te naaien misschien. Ik zei, dit zijn wij niet. Maar hij verstond mij niet, omdat zijn buurman een schuurmachine op de muur gezet had.
1: Oh nee.
0: En een keiharde herrie daar uit het huis van de buren kwam.
1: Oh, ik zou gek worden.
0: Man heeft echt een vreselijke zondag gehad.
2: Dan toch liever Roxy Dekker.
0: Ja, dat denk ik ook.

0: Donna Summer met Hot Stuff.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, ik moest er even een filmpje opnemen van jou, Han. En als jij dat zegt, dan doe ik dat.
2: Ja, nou, meteen deed je het.
0: Inderdaad, want ik dacht, dan heb ik maar gehad. Kijk, dat had ik met huiswerk ook altijd vroeger. Ja. Hey, ik wil het over iets belangrijks hebben. Namelijk de week van het samen zijn. Hoe wordt dat ook wel genoemd hier bij ons? Nou, ongeveer zo.
1: NH.
3: De week van het samen zijn.
0: Nou, eigenlijk bijna precies hetzelfde. Maar komt wel neer op een heel mooie week die we deze week al aan het vieren zijn. Allerlei initiatieven, dat zie je ook bij ons op de site terug en naar nieuws.nl. Manieren om bij elkaar te komen. En daarvan hebben we een grand finale, mag ik toch wel zeggen.
2: Oui.
0: Aanstaande woensdagavond in Zaandam op het Hembrugterrein bij de Museum of Humanity. Heel erg mooie plek. Een beetje zo'n industrieel ding, gaaf. Gaan we een pubquiz organiseren.
2: Ja.
0: De NH-pubquiz om precies te zijn. En jij, kan erbij zijn. Door eventjes je aan te melden via nhnieuws.nl/samenzijn.
2: Lijkt me zo leuk.
0: Anne is teamcaptain.
2: Ja.
0: Frank is teamcaptain.
4: Ja.
0: Barbara is dat. Patricia is dat.
2: Ja.
0: June die loopt door de zaal om mensen helemaal de hemd van het lijf te vragen natuurlijk als ze de kans krijgt.
2: Ja. Ja.
0: Of de eigen hemd. Nou goed, laten we daar niet over hebben. Het is wel voor de duidelijkheid, want er komen wat appjes over binnen. Het is knijtertje gratis, hè? Als je de steekpenningen naar mij niet meerekent, kost het helemaal niks.
2: Corruptie naar jou.
4: Weet jij de vragen al, Piet?
0: Ik weet de vragen dus nog niet. Maar ik heb wel morgenochtend een vergadering daarover staan.
2: Over de vragen?
0: Nou, nee, dat weet ik niet. Maar wel over gewoon hoe de avond...
2: Kun jij niet even zo'n, voor Frank en mij, ook even zo'n gluurbril?
0: Zo'n gluurbril opzetten.
4: Ja.
0: Weet je, voor de mensen die meekijken, ik dacht dus al dat jij er een op had.
4: Ja.
2: Misschien. Ik ben morgen ook bij die meeting.
0: Dat zal wel. Nee, maar zonder gekkigheid. Nee, natuurlijk weet ik de vragen niet. En die krijg ik dezelfde avond ook pas te horen. Op de woensdagavond, als we dit dan met z'n allen gaan vieren. Want ik vind gewoon dat je van tijd tot tijd bij elkaar moet komen. En daarbij heb ik ook gezegd, dat kun je zien ook op de site, heb ik er eerlijk bij verteld. Ik vind in een hele grote groep terechtkomen waarbij ik heel weinig mensen ken, bijzonder onprettig.
2: Ja, vind je een beetje spannend.
0: Dat weet je, hè, Ann.
2: Ja.
0: Meestal dan ga ik heel dicht bij Anne staan en zeg ik, ga jij maar even met mensen praten of zo, en daar heb ik nog geen zin in. Ik vind dat gewoon niet fijn.
2: Maar het komt wel, je vindt het uiteindelijk heel leuk.
0: Uiteindelijk vind je het heel leuk en dan ga ik daarna aan iedereen vertellen hoe leuk het was.
2: Ja.
0: Die ruimte is er, wil ik maar zeggen. Normaal gesproken, bij een pubquiz moet je met een heel team aanmelden en dan moet je allemaal vrienden bellen en zullen we dit gaan doen. Hoeft bij ons niet.
2: Nee.
0: Je mag ook gewoon in je eentje komen en dat vinden we eigenlijk alleen maar gezellig. Mm-hmm. En als je dat dan een beetje spannend vindt, maak je dan geen zorgen, want ik ben er ook. En dan kun je gewoon tegen mij zeggen dat je het een beetje spannend vindt. En zeg ik, dit is Anne. Ja. Hij vindt dit hartstikke leuk.
2: Ja. En ook spannend, hè?
0: Ja, maar wel hartstikke leuk. Jij vindt dit in de basis spannend. Ik bedoel leuk. Ja. Ik vind dit in de basis spannend. Dat is een beetje het verschil.
4: Je kan wel met Pieter lekker praten over hoe spannend dit is.
0: Ja,
4: ik bedoel, schep toch een band. Ja.
0: Nee, zeker.
2: Ja. En je wordt hartstikke leuk. Zijn allemaal met elkaar. Leuk. En Erik van der Hof komt ook.
0: Oh, Erik van der Hof, die hadden we daarnet aan de lijn. En die is erbij van Roberto Gicchetti en Scooters. Misschien kunnen we hem nog een... Ik heb daar een piano zien staan.
2: Oh
0: goed,
2: ja?
0: Ja. Nou goed, gaan we kijken. Er komen wat appjes binnen. Sommige mensen zeggen van ja, wordt die quiz dan op televisie uitgezonden? Is dit op de radio te volgen? Nee.
4: Oh,
0: erbij zijn is meemaken.
4: Juist.
0: Daar komt het op neer. Natuurlijk maken we heus wel een filmpje voor achteraf. Maar niet de hele quiz zelf en dergelijke. Dus als je daarbij wil zijn, als je dat mee wil maken, moet je bij nhnieuws.nl/samenzijn zijn.
2: Mm-hmm.
0: Maar mocht je nou niet zo digitaal vaardig zijn, of mocht je denken van ik vind een hoop gedoe, ik kom er niet helemaal uit, of ik kan de site niet helemaal vinden, stuur dan even een appje naar ons. 088-850-51-52 met het woord pubquiz. Dan krijg je alle informatie toegestuurd van Anne. En vind je dat ook nog een beetje lastig, dan bel je gewoon op. En dan krijg je Anne aan de lijn en dan praten we je er doorheen.
2: Ja, doen
0: we
2: het samen.
0: En doen we het samen en zo gaan we het dan ook deze hele week doen. Met woensdagavond dus als apotheose.
4: Oh ja.
2: Ik heb dus heel veel zin in.
4: Apotheose.
0: Ja, apotheose.
4: Mooi woord ook, goed. Prima.
0: Ja, grand finale apotheose. Kortom, de NH-pubquiz. nhnieuws.nl/samenzijn of gewoon even pubquiz appen naar 088-850-51-52. En dan gaan we nu naar Peter Fox.
1: Zin in. Tafel.
0: We hebben weliswaar 1-1 tegen die Duitsers gespeeld. Maar goed, ze hebben van Griekenland verloren, dat scheelt.
4: We hebben 1-1 gewonnen eigenlijk een beetje.
0: Ja, we hebben wel. Ja, eindelijk eens een keer. Andersom, lekker, op
4: de laatste minuut. Wow, is dat lekker, hè?
0: Ja, geniet meteen meer van de Duitse muziek van Peter Fox. Hou het aan zee.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
12: Ik ben Richard uit Bresland.
13: Ik ben Margreet uit Medemblik.
14: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
15: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 9:30 in Callantsoog, is het 17 graden.
18: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start dus een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze zo'n val kunnen voorkomen.
20: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. Dan krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
19: Ja, ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze er tegen kunnen doen. Een auto is gisteravond bij een ongeluk op de N203 bij Krommenie op de kop terechtgekomen. De bestuurder van de auto was onder invloed, zegt de politie. Hij belandde dus met de auto op zijn kop. En toen die na een blaastest bleek die dus onder invloed te zijn. Zijn rijbewijs is afgepakt. Het gaat om een 21-jarig man. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Het marinefregat De Evertse is gisteren vertrokken vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten. Luchtverdedigings- en commandofregat, zoals Defensie dat noemt, vaart de komende weken richting de Middellandse Zee. Kan daarna ook worden ingezet dus in de straat van Hormuz. De Evertsen die neemt de taken over van het andere marineschip. Dat is de Ruiter, die vorige week terugkwam in Den Helder. Een internationaal team komt later aan boord om leiding te geven aan de Nederlandse mariniers. Het is nog altijd onduidelijk wat de aanleiding was van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord vrijdagmiddag. Een 61-jarige man werd daar doodgeschoten. Politie die onderzoekt nog wat er nou aan vooraf ging allemaal. Getuigen zeggen dat er een woordenwisseling was over een loslopende hond, maar de politie bevestigt dat nog niet. Dit weekend kwamen vrienden en familie in ieder geval samen op de plek waar dat fatale schot gelost werd. Er werden tegelijkertijd natuurlijk veel herinneringen opgehaald.
21: Altijd behulpzaam, altijd klaarstaan voor. En dat zal zeker
13: Ach. Dat zal zeker voor heel veel een gemis zijn.
19: Ja, dit was een jeugdvriend van het slachtoffer. Het slachtoffer werkt als gevangenenbewaarder bij de gevangenis in Zaanstad. Maar het is niet duidelijk of het werk van de man van invloed was op de schietpartij. En in de eerste helft van dit jaar tankt de Nederlanders een stuk vaker over de grens. Misschien een beetje ver vanuit Noord-Holland. Maar als je in de buurt bent, dan laten we die kans vaak niet na. Het lijkt allemaal uit cijfers van de Nederlandse bank. Die keken naar betalingen van een bankpas of een creditcard.
14: Wij kijken naar de eerste helft van dit jaar. Dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België. Tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
19: Ja, een hoop cijfers en getallen. Het gaat er dus om, als we in de buurt zijn van een goedkope pomp, dan gooi je hem even vol. Dat is wat je moet doen tegenwoordig natuurlijk. Nou, we rijden ook vaker om naar een goedkope pompie.
21: Ik heb eventjes het volgende gegoogeld.
19: Oh jee.
21: Vanaf waar is het rendabel om over de grens te tanken? Tegenwoordig krijg je bij alles een AI-overzicht. Zo ook hier. Rekenregel voor grenstanken. Grenstanken. Zo wordt het blijkbaar genoemd. Ook. De formule, dubbele punt. Is tussen haakjes litervoordeel keer tankinhoud... min tussen haakjes omrijkilometers gedeeld door verbruik keer benzineprijs?
19: Maar ja, nee, dat is ongetwijfeld.
21: En dan ben je er blijkbaar. Een liter benzine voor Duitsland of België scheelt 10 tot 25 cent. Een volle tank bruto voordeel van 5 tot 12,50 euro. En dan wordt er gezegd, ja, dus... Als je in een beetje een Hilversum-achtige omgeving zit...
19: Heeft het
21: wel effect om naar Duitsland te rijden... als je een lege tank hebt, als je daar aankomt.
19: Ja.
21: En ook extra's meepakt, zoals goedkopere boodschappen en dergelijke.
19: Oh,
21: dus je moet er een beetje een soort dubbele klapper van maken.
19: Ja, ja. Dus je moet eigenlijk een klein bestelbusje.
21: Ja, en dan moet je helemaal volgooien met sloffen, peuken en cola zero. Dan ben je een heel eind.
19: Dan rij je eigenlijk...
21: Ja, dan rij je voor niks. Dan moet je dan de wind blaast er terug.
19: Nou ja. Kom, geen meer boodschappen doen. Tot die tijd. Meer nieuws in de app. Of op nnnieuws.nl.
21: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met Jules Gernaert.
22: We hebben een overwegend bewolkte dag om de week mee te beginnen... met maar een paar schaarse opklaringen. En verspreid ook wat regen. Dat is overdag niet zoveel. In de loop van de avond en komende nacht is er kans op wat meer regen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Gaandeweg de dag draait de wind naar noordwest tot noord. Blijft dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En de maximum temperaturen die gaan uiteenlopen van 17 à 18 graden op Texel en aan de kust tot 20 à 21 graden in het Gooi.
21: Ziel, dankjewel. Mogen we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast, Anne, in Noord-Holland?
23: 1 file en die staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Je staat vast tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging.

0: Bacon met Save Your Tears.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is niet alleen gaaf, hij is ook bijna op.
2: Dat ook.
0: We hebben paniekmeeting straks.
2: Ja.
0: Om 10 uur hebben we paniekmeeting over de opzijnde kaasgaven. En dat komt helemaal goed. Maar dat betekent wel dat als je hem ooit nog wil winnen, dat dit wel een beetje je moment is.
2: Mm-hmm. Want het moet je is bij
0: een,
2: zijn.
0: Ja, het is een magisch mooi ding. Het is de ontbijttafel kaasgaven. Exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Hoe win je hem? Dat is eigenlijk niet eens zo heel moeilijk. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, is er niks aan de hand. Dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: Nee. En ik denk dat we ook wel op een niveau aangekomen zijn dat als je het nu fout doet,
2: dan
0: dat er ook geen tijd meer is om je daarna nog een keer
2: te proberen. Lekker iedereen bang maken.
0: Ja, dat is wel mijn taak. Ja. En dat doe ik dan ook met verven. De ontbijttafel kaasgaaf.
2: Dat komt wel goed.
0: Gewoon even door. Ja, dat weet ik dus niet.
2: Jawel.
0: Als ik kijk hoeveel mensen er nu appen, dan zijn dat er meer dan dat we nog kaasgaven hebben.
2: Dat
0: even
2: klopt,
0: eerlijk.
2: Ja.
0: Even eerlijk.
2: Ja.
0: Dus het is niet gezegd dat je hem wint.
2: Jongens, iedereen kopje erbij.
0: We moeten gewoon eerlijk zijn.
2: Laat je niet gek maken.
0: Ik heb een hele toepasselijke plaat aangezet.
2: Oh.
0: Ja. Het is inderdaad, als je toch in de paniekstand staat, 088-850-5152. Gewoon even het woord kaasgaven appen. En ik doe mijn uiterste best om je er eentje te laten winnen. Maar dan moet je zelf ook een beetje meewerken. Of het lukt, hoor je zometeen na Alba.

0: paniek. ABBA. Met SOS.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ah, paniek gaat ook een beetje ver natuurlijk, hè. Het is maar een kaasschaaf. Maar wel de exclusieve ontbijttafel kaasschaaf. Mm-hmm. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasschaaf. Let's go.

0: Kaasschaaf. Kaasschaaf.
1: Is gewoon goed. Ja hoor. Niet al te vlot, maar Kniezoor die daarop let. Met wie spreek ik?
0: Met de heer Keizer. En ik woon in de buitenwijk van Hilversum bij het Nadermeer.
1: Nou, dat meen je toch niet? Wat een heerlijke plek om te wonen, lijkt me dat.
0: Oh, maar we hebben elke dag vakantie. Maar ja, ik word nou ouder. Ik ben al 86.
1: Dat meen je toch niet?
0: Maar dat komt door de gezonde lucht.
1: Oh, je gaat nog heel lang volhouden, begrijp ik.
0: Oh, natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay, vindt u het goed als ik gewoon meneer Keizer blijf zeggen?
0: Ja hoor.
1: Oké, okay. Meneer Keizer, u heeft de kaasschaaf gewonnen. Bent u ook echt een kaasadept, een fan van de kaas?
0: Ja, nou, lekkere plakkaas, ja. Op een boterham, heerlijk.
1: Kan weinig tegenop. En waar komt u oorspronkelijk vandaan, meneer Keizer, als ik vragen mag?
0: Oorspronkelijk Hilversumse meent.
1: Oh, echt waar, joh.
0: Okay. En Bademeer.
1: Ah, ja, wat ook al zo'n mooie omgeving, hè, eigenlijk.
0: Niet op vakantie, want het is hier één vakantie, hoor.
1: Nee, er zijn maar nergens voor nodig. Oké, okay, hartstikke goed. En waar komt de kaasschaaf te liggen bij u?
0: Hier wou ik ook om de hoekje aan het muurtje hangen. Want dat is natuurlijk iets bijzonders.
1: Om de hoek aan het muurtje hangen?
0: In de kamer.
1: Ah, oké, okay, zodat je een beetje half naar de keuken kan kijken... maar ook een beetje erbij is in de woonkamer.
0: Ja.
1: Eigenlijk een plek waar je normaal gesproken de hondenmand neerzet... om maar eens wat te noemen.
0: Maar ik heb nog een compliment voor jullie.
1: Oh, echt waar?
0: Dat jullie zo leuke programma's geven.
1: Oh, dat is lief, meneer Keizer. De kaasschaaf komt uw kant op. Ik wens u er veel plezier met een fijne dag.
0: Ja, u weet
1: het adres,
0: hè?
1: Ja hoor, ik gooi hem wel uit het raam, kom wel goed.
0: Is je mijn 13.
1: Oké, okay. Veel plezier ermee hoor.
0: Mag ik u heel vriendelijk bedanken.
1: Ja, bij deze.
0: Leuke huis.

0: James Blunt met Stay the Night. Ik heb laatst een hilarisch interview met James Blunt gezien trouwens, Bart.
1: Is James Blunt
2: hilarisch? Ja, maar het is sowieso alle interviews met James Blunt.
0: Ja, James Blunt is echt hilarisch.
1: Lachen, is dat grappig?
2: Ja, ja, heel erg.
0: Ja. Hij ging een nieuw album maken. En een platenmaatschappij wil over het algemeen dat je een plaat maakt. Ja. Met een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje enthousiaste muziek. Een beetje radiovriendelijke muziek, dus vrolijk. En een minuut of 3 of 2,5 tegenwoordig. En dan kom je er wel uit. En dat had hij geprobeerd.
2: Ja.
0: Maar dat lukte niet.
2: Nee, kan niet.
0: Hij had gezegd, het is toch maar beter dat ik maar gewoon de muziek maak voor de momenten dat het heel slecht met je gaat. En daar moet ik het van hebben.
2: Ja.
0: En hij zei, dat doe ik ook bij mijn vriendengroep. Als er iemand echt stevig liefdesverdriet heeft, echt lange relatie, die op een lelijke manier op de klippen loopt, dan zegt hij altijd tegen, wil je me een plezier doen? En je gevoelens wel gewoon elke dag heel veel opschrijven.
2: Okay.
0: Want dan hoef ik mijn eigen liedjes niet te bedenken. Dan kom ik er wel uit.
2: Wauw. Wow.
0: Wat een gast.
2: Goed, hè?
0: Stay the Night van James Blunt. Maar vrolijk is het wel met Bart Slip. Bart,
2: dat is wel de bedoeling, ja. Gilbert O'Sullivan ga ik draaien met Get Down. En Teddy Swims komt ook nog langs, hè. Mr. Know-It-All. Hé, dat zou een goede zijn voor de pubquiz.
0: Hé,
2: Teddy Swims uit dan.
0: Die kunnen we goed bij hebben, inderdaad.
2: Daarover gesproken, ik ga de komende 2 uur nog even 1 team captain bellen. Even kijken hoe hij erbij staat voor aanstaande woensdag.
0: Wat leuk.
2: En ik ga Rick van den Burg proberen te pakken te krijgen. Dat loopwonder uit Weesp die afgelopen weekend.
0: Krankzinnig.
2: Idioot.
0: 6 miljoen kilometer gereden.
2: Niet te geloven. Ja. Ik had best wel een druk weekend en ik dacht bij alles wat ik deed, hij is nu nog aan het lopen.
0: Ja.
2: En toen ging ik even een uurtje op de bank. Ja. En nu zit hij nog aan het lopen. En dan gewoon het hele weekend lang. Dus ik hoop dat ik hem te pakken krijg. En ja, de grote vraag is natuurlijk, heeft hij die krankzinnige race uitgelopen?
0: Ja.
2: Nou ja, ik zou zeggen, blijf luisteren.
0: Dan zijn we meteen te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na L. Stewart.

0: Dinsdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Dit is een uittip.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
8: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
7: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
8: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
7: Bestel op budgetbroodjes.nl.
8: Nu ook in Purmerend.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
12: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
13: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
14: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
15: Ik ben Lester uit Heemstede.
16: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 10:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord moet vandaag voor de rechtercommissaris verschijnen. Over zijn motief is nog niet veel duidelijk. Hij zou een 61-jarige Amsterdammer vrijwel uit het niets hebben doodgeschoten. Gebeurde afgelopen vrijdag. De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA, politieke partijen dus in Noord-Holland, die gaan vanaf 1 november officieel samen als pro-Noord-Holland. Doen ze landelijk ook al. Het voordeel voor deze partij is dat ze nu in één klap de grootste fractie in de Provinciale Staten worden in Noord-Holland. En steeds meer mensen denken over de grens. Vanuit Noord-Holland misschien een beetje ver. Maar als die prijzen nog even blijven stijgen, gaat het toch wel lonen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond op

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Goedemorgen.
9: Met Bart Slim.
10: Alleen goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bart.

0: weet alles. Dus die Teddy Swims, nou, die moet je te vriend houden. Mr. Know-it-all. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de maandag op NH. En het is het begin van weer een nieuwe week. Het is week 40. Ja, laat het even op je inwerken. Week 40 van 2026. We denderen werkelijk richting het einde van dit, nou, in alle opzichten, turbulente jaar. Het is een bijzondere week. Het is natuurlijk de week van de NH Pubquiz. Aanstaande woensdag, daarin is het zover. Je kan je daar nog voor opgeven. Hè? Ik moet heel even kijken hoe dat ook weer precies gaat. Het slimste is om gewoon even naar de site te gaan, nhnieuws.nl. En dan heb je daar rechtsbovenin zo'n loepje. En als je daar dan even pubquiz invult, dan kom je op een soort aanmeldformulier. Enfin, dan wijst het zich vanzelf. Het is ook om een andere reden een belangrijke week. Een bijzondere week, want ik heb het idee dat de zomer gewoon weer even op bezoek komt. Prachtig weer wordt het volgens mij de komende dagen. Nou, hoe dat allemaal precies zit, dat horen we straks van Jules. Daarvoor ben je dan al helemaal bijgepraat over het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland door Frank Boer. En heb je al, ding, ding, ding, plaatje of 6 mooie platen voorbij horen komen. Ja, en dan heb je mij, als het goed is, ook al horen praten met onze eigen Rick van den Burg uit Weesp. Ja, ik weet niet wat jij het afgelopen weekend hebt gedaan. Misschien heb je wel gesport en ben je even wezen winkelen of naar een museum of een concert geweest, zoals ik. Of heb je misschien in alle vroegte op zondag een wandeling door de duinen gemaakt, zoals ik. Of misschien heb je wel op zondagmiddag gewoon even een uurtje op de bank liggen tukken, zoals ik. Kan natuurlijk ook. Nou, dat hele weekend, wat jij en ik van alles hebben gedaan, heeft Rick maar één ding gedaan en dat is rennen, hardlopen door Griekenland. Van Athene naar Sparta, een wedstrijd over 246 kilometer. Heeft hij hem uitgelopen? Dat is natuurlijk de hamvraag en die gaat hij hopelijk straks beantwoorden. Goed, voor de rest is het natuurlijk vooral muziek die de klok slaat. Hè. Straks First Aid Kit en My Silver Lining is Diana Ross. En Stop in the Name of Love, samen met de Supremes. En net als voor alle vogelaars van Nederland die bij de Ankeveense plassen hebben kunnen zien hoe de witwangstern aan het broeden is, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.

0: is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Rick van den Burg vanuit Sparta in Griekenland, als het goed is. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe gaat het met je, Rick?
2: Wel goed. Ja, ja. Enkels zijn naar de kloten, maar sorry, zijn op de radio natuurlijk.
1: Ja.
2: Nee, ja, maar voor de rest, gaat het goed.
1: Ja, want even voor alle duidelijkheid, ik had het nog even in het midden gelaten, maar laten we het gewoon meteen maar benoemen. Je hebt het geflikt, hè? Je hebt hem uitgelopen. De volledige
2: gelukt, ja.
1: 246 kilometer. Nou, ik zeg applaus. Ik heb hier een studio vol fans.
2: Ja, top. Allemaal opgeklommen.
1: Ja, nee, Rick, ongelooflijk dat je dit gedaan hebt, man. Mijn hemel. Hoe was het om die 246 kilometer te lopen, te rennen, te strompelen bijna?
2: Ja, helemaal die laatste kilometers was echt verschrikkelijk. Ja, goed, laten we maar bij het begin beginnen. Het was gewoon, ik vond het wel echt heel vet.
1: Ja.
2: Maar mentaal ongelooflijk zwaar.
1: Ja.
2: Ja, ik weet niet hoe lang we hebben, maar het is de eerste 100 zat ik er niet heel lekker in. Toch veel zenuwen en zo.
1: Ja.
2: En hele kleine dingetjes gingen fout. Ik liet mijn fles vallen met mijn voeding en dat soort dingen. Dat gebeurt me nooit.
1: Nee.
2: En eigenlijk na 110, ja, ik had een Red Bull gedronken. Nou, die poot in mijn benen. En
1: Ik
2: ging echt als een gek.
1: Okay.
2: Niet normaal.
1: Maar, maar je zegt het even zo achterloos. Die eerste 100. Ja. Dan hebben we het over 100 kilometer rennen.
2: Ja, klopt. Klopt.
1: Ja, ik heb je het afgelopen weekend via je stories, want je vrouw, je hele team wat er ook bij was, bleef al gewoon maar voeden, hè, met filmpjes die je dan zelf opnam.
2: Ja.
1: Die eerste 100 kilometer heb je niet de indruk gewekt dat het tegen zat, want nou ja, het regende ook nog, hè, dus je bleef maar doorgaan. Ja. Het moment, zaterdagnacht, beschrijf dat even, want toen moest je een hele belangrijke pas over. En toen zat ik naar je te kijken en toen dacht ik, oei Rick, gaat het nog wel goed?
2: Ik denk dat je iets later.
1: Okay.
2: De Zangerspas was op 160.
1: Yeah.
2: En dat is eigenlijk een berg. Die loopt eigenlijk vanaf 150 tot 160. En de laatste kilometer, anderhalf, die is onverhard. En die gaat echt ongelooflijk stijl.
1: Yeah.
2: Ja. Maar die ging ik nog redelijk goed over. Die ging echt nog prima over. En toen ging ik naar beneden en is een heel lang stuk onverhard. En dat was mijn beste.
1: Beste deel van de race.
2: Maar daarna was bij 180, denk ik, dat bij mijn crew. En toen zei ik van, ik heb een beetje last van mijn voet, van mijn enkel, aan de bovenkant van mijn enkel.
1: Ja.
2: Nou, dus doorgelopen. En op een gegeven moment werd dat echt steeds erger. En hij begon ook dik te worden. Er kwam echt een bult op.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, oh jee. En toen, ik denk, waar jij nu naar refereert, was op 200. En dan heb je die laatste berg richting, rond tot 210, 213. En dat, ik kon niet meer hardlopen.
1: Nee, maar toen hoorden we ook jouw twijfel. Hè? Want je was al je opties aan het nagaan. Van, ja, ik kan nu dit doen, ik kan nu stoppen. Hè? Dat is een optie. Ja. Maar toen zei je wel iets heel moois dat me wel raakte. Je zei van, ja, maar dan krijg ik spijt. En jij zei, en spijt duurt voor altijd. Hè? En de pijn die ik nu voel, die gaat weer over. Hè?
2: Ja, dat is het ook. Je bent echt je opties aan het tellen. Of aan het nagaan. En dat is. Maar kijk, je moet je even voorstellen. Ik moest nog. Nou, ik denk dat het iets daarvoor begon. Dus ik moest ongeveer 50 kilometer moest ik gaan wandelen.
1: Ja.
2: Omhoog en omlaag en vlak. Maar ik liep dus 12 minuten de kilometer. Dat is dus 10 uur.
1: Ja.
2: Ja, dan word je helemaal gek. En helemaal als het daarvoor ging, het echt fantastisch.
1: Ja.
2: En dan denk je van. Ja, maar wat de. 10 uur, dat is normaal. Ik kan ook gewoon stoppen.
1: Ja.
2: Het is gewoon, ik ben gewoon een Nijmegen Vierdaagse aan het lopen. Maar Maar dus dan ga je dat af. Maar je zet jezelf dus eigen klem.
1: Ja.
2: Want je moet van jezelf. Je weet van, oké, als ik nu stop, heb ik spijt. En dan heb ik voor altijd die pijn. Dat is toch wel iets van pijn of zo. Ik weet niet. Of ik doe nu die 10 uur. Dat is gewoon mentaal. Vond ik dat echt niet recht te breien.
1: Nee.
2: Dat lukte me niet.
1: En ergens heb je toch iets gevonden wat jou heeft gemotiveerd om ook die laatste keer, wat is het, 46 kilometer te lopen, bijna 50 kilometer te lopen. En uiteindelijk ben je aangekomen in Sparta. En heb je het volbracht, Rick? Het is toch ongelooflijk?
2: Ja. Ja, echt bizar. Ja. Echt, en ja, nee, dus dat, het is echt... Ja, goed, het is gewoon vet.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook nog een beetje moet indalen. Je moet natuurlijk nu herstellen.
2: Dat is wel nodig, ja.
1: Ja, dat is...
2: Dat ging ook in mijn hoofd door. Van, ga ik hier nou mijn enkel kapot lopen? Want zo voelde het ook echt.
1: Ja,
2: denk je, ja, is dit het wel waard? Het is maar... Wat ben je nou mee bezig? Het is maar een hardloopwedstrijd. Ja. Je moet ook nog daarna gewoon vader werken. Weet je, dat, ja. het is ook maar een hobby. Dat. Ja. Doe eens even gewoon normaal. Zo.
1: Ik kan me bijna niet voorstellen de prestatie die jij afgelopen weekend hebt geleverd, Rick. Ik kan alleen maar mijn pet heel diep voor je afnemen. Er komen ook allemaal appjes binnen van luisteraars van ongelooflijk dat hij dit gepresteerd heeft. Je hebt 246 kilometer gelopen, gerend en in het zicht van de finish gestrompeld. Maar je hebt het volbracht, Rick. Het is een ongelooflijke prestatie. Heel veel sterkte.
2: En die docu die jullie gemaakt hebben, ik zweer je, daar komen beelden. Daar zie je alles in terug. Dat is echt dat ik ook echt wilde stoppen. Ik kan er niet op wachten.
1: Nee,
2: dat
1: kan ik me voorstellen. Ja, want mijn collega Erik-Jan Brinkman heeft jou gevolgd daar in Griekenland. Ja. Die afgelopen dat idiote, krankzinnige echo hadden.
2: Ja, klopt.
1: Dat is dus binnenkort te zien bij ons, denk ik. Rick, fijne terugvlucht. Knuffel je familie en heel veel sterkte. En nogmaals, ongelooflijk gefeliciteerd.
2: Ja, en ik wil nog één ding. Want zonder mijn crew, want dat vind ik ook het mooie aan dat die extreme wedstrijden, als je doet het echt samen.
1: Ja.
2: En dat is ook weer wel echt weer naar voren gekomen. Want zonder hun was het niet gelukt.
1: Nou, goed dat je dat er even gezegd hebt. Rick van den Burg uit Weesp, je bent een held voor altijd na het volbrengen van deze krankzinnige race. Wij gaan op naar het nieuws van 10:30 met Billy Joel.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
3: Ik ben Christina, uit Volendam.
4: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
5: Ik ben Anne, uit Muiden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:05. In Ankeveen is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord, waarbij een man om het leven kwam, wordt vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Dat zegt de politie tegen het ANP. De verdachte zit nu nog in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man die wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man doodschoot. Dat deed hij op een vol terras. Het slachtoffer stierf later aan zijn verwondingen. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. In Den Haag voeren activisten voor vrouwenrechten actie tegen de abortuswetgeving in Nederland. Nu staat hij nog in het wetboek van strafrecht, maar die moet hij uit, vindt ook deze activiste uit Haarlem. Haar protest tegen deze wet begon al jaren geleden, vertelt ze.
9: Ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Ja. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
10: Waarom moet het veranderen?
9: Omdat, ken jij een wet die over jouw mannelijke lijf gaat? Nee, het is het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen dat zij uiteindelijk beslist wat er met haar lijf gebeurt. En daar vechten wij voor.
8: Ja, de actie die is bij de Tweede Kamer in Den Haag, zijn ook tegen demonstranten op de been. De adviesprijs voor een litertje benzine heeft vandaag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs is licht gestegen en daarmee is het record van zaterdag uit de boeken. Blijkt allemaal uit gegevens van consumentenvoordeelplatform United Consumers. Die houden dat bij, hè. De advies van de adviesprijs van benzine steeg met 0,1 cent naar €2,73 per liter. Uit een analyse van de Nederlandse Bank bleek eerder vandaag ook al dat steeds meer Nederlanders over de grens steken. Nou, de reden laat zich raden. Bij een ongeluk op de N203 bij Krommenie is gisteravond een auto op zijn kop op de weg beland. Hoe dat precies kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Maar de bestuurder die bleek in ieder geval wel te veel gedronken te hebben. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is afgepakt. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar de schade was groot. De auto is totaal los en de weg was enige tijd dicht vanwege het bergingswerk. Ja, en wat een avond gisteren voor onze eigen Max Meerdink van AZ. Hij had natuurlijk een oranje shirtje aan gisteren bij het Nederlands elftal. Zijn tweede interland. Maar de aanvaller van AZ was meteen de grote man tijdens de wedstrijd tegen Servië. Hij maakte allebei de doelpunten en Nederland won met 2-1. De eerste was een penalty in wat voor een.
11: Meerdink na een half uur vanaf 11 meter. Meerdink en hij scoort. Doet het niet met een Panenka, dat doet hij niet. Maar schiet hem in de hoek, keurig in het zijnetje. En hij heeft zijn eerste interland goal voor het Nederlands elftal te pakken in interland nummer 2.
8: Lekker. Ja. Ja, was gewoon goed.
12: Ja, maar de vorige wedstrijd was hij natuurlijk ook al uitstekend ook al in invalbeurt. Ja. Toen viel hij in voor Brobbie. Hè?
8: Dus. Ja, klopt. Het hangt een beetje van toevalligheden aan elkaar natuurlijk. Want we zitten ineens een beetje krap in de spitsen. Want ja. Brobbie is geblesseerd, Malen is geblesseerd. Ja, en toen kwam die jongen. Die aanvaller van AZ, wie was het eigenlijk ook weer? Een
12: kwikzilverachtige voetballer.
8: Nou, hopla. En meteen twee erin. En goede goals. En lekker dat als je dan zo je tweede hinterland speelt, dat je meteen even die penalty opeist. Hè?
12: Nou, exact. En goed. En ook niks geen Panenka, hè, want dat werd natuurlijk ook voortdurend gezegd van zou hij dit dan?
8: Ja, dat was natuurlijk een beetje een wedstrijdje van de journalisten onderling volgens mij. Omdat die allemaal hadden uitgezocht dat het 50 jaar geleden was dat die bijzondere penalty voor het eerst genomen werd.
12: Ja.
8: Als je daar staat.
12: Nou, en ik denk ook wel qua uitstraling naar onze tegenstanders. Dat je, als je je eerste spits wegvalt, dat je dus gewoon prima. En als ook zelfs Cody Gakpo wegvalt, dat je nog steeds Max Meerdink hebt.
8: Max Meerdink hebben we, Ruben van Bommel met zijn betonnen lijf. Dus ja, ik kan het toch niet anders zeggen.
12: En nu moeten we tegen Griekenland, geloof ik, deze week.
8: Ja, dat is nog geen makkie, want die Grieken wonnen ineens van de Duitsers gisteren. Dus op zich lekker, maar dan moeten wij wel weer even winnen van de Grieken.
12: Ja, zo fijn zijn. Gaan allemaal nemen.
8: Nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Gilles Gernaert, goedemorgen.
13: Hey Bart, goedemorgen.
12: Nou, ik zei aan het begin van dit uur al even dat het een beetje op lijkt alsof de zomer even kort op bezoek komt deze week. Dat klopt wel een beetje. Hè? De temperatuur gaat behoorlijk omhoog nog, geloof ik, de komende dagen.
13: Ja, zeker. Morgen en overmorgen zijn 2-12 vrij warme dagen natuurlijk. Ja, zomerweer, dan moet het ook wel behoorlijk zonnig zijn. Dat is toch een beetje de vraag. Maar toch steeds een flink stuk van de dag is het toch wel na zomer. Kun je wel zeggen, denk ik, met morgen maxima heb ik het over. Dus later in de middag van 21 graden bij het water op Texel tot 5, 26 graden in het zuiden. Daar zal dan woensdag nog wel een graadje bij komen. Dus dat is een behoorlijk hoge temperatuur natuurlijk. Zo rond die 25 voor eind september.
12: Ja.
13: En woensdagavond komt er nog wat regen bij. Daarna zitten we ook nog wel goed hoor. Met maximaal rond 20 graden met donderdag een enkele bui. En daarna weer vrij veel zon. Dus we hebben niks te klagen over een beetje nazomerweer de komende tijd.
12: Nee. En dan al richting het eind van de week houden we dat weer? Of gaan we ook nog wat buitjes meemaken?
13: Donderdag nog een enkele bui waarschijnlijk. Een soort nabrander van die regen van woensdagavond en donderdagnacht. En dan vrijdag en wellicht ook het weekend zo goed als droog met flink wat zon. En vandaag is dat een beetje de dissonant. De negatieve uitbijter met vrij veel bewolking. Het is niet helemaal zonloos hoor. Af en toe komt de zon er eventjes doorheen. Yeah. Er zijn een paar spatjes gevallen natuurlijk. Eerder al, ook in het zuiden. Ook in Schravenzand onder meer. 2 tiende millimeter in Tuitje Horen. 2 tiende ook in de Kooi. Nu ook nog wat lichte regen verspreid op Texel. Dat trekt eventjes weg. Dan is de overwegend droog. Maar gaandeweg de dag neemt de kans op het regen toch weer toe. Zeker ook vanavond en ook komende nacht wel. Kan het redelijk doorregenen vannacht. En de maximum temperatuur die is zo'n 19 à 20 graden op de meeste plaatsen. En dan staat een zwakke tot matige, een beetje veranderlijke wind. In het zuiden is nog een zuidwestenwind. In het noorden is er al een noordenwind. En daar krijgen we allemaal mee te maken. Dus later vandaag een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord.
12: Oké, dankjewel voor nu, Jules. En tot over een uurtje.
13: Ja,

0: And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire.
1: Hij schreef het ochtend na zijn bezoek aan een Mexicaans restaurant waar hij iets te veel hete saus op zijn taco had gedaan. Denk ik, hè? Ring of Fire hoorde je van Johnny Cash. En daarvoor nog Tina Turner met I Don't Wanna Lose You. Nou, dan om 11:15 in Goedemorgen op NH toch even wat muzieknieuws. Gerrit stuurde, of die belde om te zeggen dat op 25 september, dus vorige week, een Duitse synthesizer-pionier overleed. Bruno Kramm, hij was van het legendarische duo Das Ich. Een pionier vooral in het goth- en darkwave-scene. En daarover gesproken, overleden ook vandaag. De Mighty Sparrow, gisteren overleden, moet ik even goed zeggen. De echte naam van Slinger Francisco. Zanger, componist en gitarist uit The Caribbean. En je kent hem misschien van dit nummer. Ja, Only a Fool, dat is een heel bekend liedje van The Mighty Sparrow. En met name veel Surinaamse Nederlanders zie ik op hun Facebook- en Instagram-pagina daar even melding van maken. Omdat met name in Suriname daar veel naar geluisterd werd. Veel Surinaamse ouders draaiden The Mighty Sparrow. Dus veel Surinaamse vrienden van mij die zijn er toch een beetje mee opgegroeid. Hij is overleden. Mogen hij rust in vrede. Hij is 91 geworden. Nou, dat is een gezegende leeftijd. Gina stuurt nog een appje. En die was afgelopen weekend bij een concert van vrienden van dit programma. Maurits Fonsen en haar lieve Britta, lieve Britta Maria. Dat geweldige echtpaar wat zo ontzettend veel talent heeft. Die treden met z'n tweeën op, zingen Franse chansons. En Gina was daar afgelopen weekend bij. Nou, hartstikke leuk. Dan is vandaag ook de dag dat het legendarische album Songs in the Key of Life uitkwam. Van Stevie Wonder. Nou, Stevie Wonder heeft mij veel bezig gehouden de afgelopen weken. Want ik heb natuurlijk pogingen gedaan om aan een kaartje te komen. Nou, ik ben voor 95% zeker dat het gaat lukken. Dus ik ben er zeer, zeer, zeer waarschijnlijk bij als hij dat album, wat dus vandaag uitkwam, integraal gaat zingen in de Ziggo Dome. Ja, nou goed, ik blijf nog een piepklein slagje om de arm houden, maar de kans is heel groot. Daar ben ik heel blij mee. Dan nog heel even terug naar afgelopen zaterdag. Toen was ik naar een concert in de Tolhuistuin in Amsterdam. Sowieso een fijne plek. Qua afmeting een beetje tussen de grote en de kleine zaal van de Melkweg in. En ik was bij een band die heet The Sincere's. En The schrijf je dan met twee E's, dus dan spreek je het uit als The. The Sincere's, een band uit Los Angeles. Ja, maken soul en blues muziek, een beetje New Orleans invloeden. Met geweldige blazers. Een zanger, die ook trompetist is, die lijkt qua uiterlijk een beetje op de jonge André Hazes. En heeft hetzelfde soort charme en innemendheid. En dat is een band die wel eens groot kan gaan worden, maar nu nog heel benaderbaar en heel relaxed. Weet je wel, na afloop de zaal in, een kletsje maken met het publiek. Ik heb met de gitarist aan praten en met die zanger. En het is toch even een klein stukje wat ik wil laten horen. Want op een zeker moment waren ze een nummer aan het doen. En toen verdween eerst de zanger van het podium. En toen alle blazers van het podium. En die kwamen ineens tussen het publiek staan. En toen gebeurde dit.

mooi, hè? Nou, de Sincere's dus. Onthoud die naam. En dit was goed, jongen. Maar hoort het publiek ook, hè? Dat ben ik. Ja, ik stond er met mijn neus bovenop. Stonden ze gewoon even tussen het publiek even te toeteren met z'n allen. Oh, jongens, ik heb genoten.

0: zag een ontroerend filmpje voorbij komen afgelopen weekend op mijn Instagram. Wat een beetje aansluit bij dat Dancing in the Moonlight. Ergens opgenomen in Parijs. Iemand zat op zijn balkon en hoorde ineens dat nummer I Will Survive, weet je wel, van Gloria Gaynor. En toen ging hij op zijn balkonnetje staan. En toen stonden ze bij de kroeg op de hoek. Bij hem midden in de nacht hadden ze de speakers buiten gezet. En daar stonden eerst 3 mensen te dansen op I Will Survive. En 3 mensen werden 4 mensen. Want er kwam iemand langslopen en die deed ook mee. En toen een groepje van 4. En toen een groepje van 2. En toen nog eens. En voor je het weet stonden daar gewoon een mannetje of 15 even lekker uit een dak gegaan, midden in Parijs, om 3 uur 's nachts. Even 1 nummertje, even lekker dansen met z'n allen. En toen dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk waar het allemaal om draait in het leven, toch? Even lekker een dansje maken, midden in de nacht, met totale vreemdelingen. Komt nog een appje binnen van Sabrina, die heel benieuwd is naar de band waar ik dus afgelopen zaterdag was. En die heette dus The Sincere's. Ja, het is waarschijnlijk gewoon The Sincere's, maar The is dan met 2 E's. En dat is iets van de laatste tijd, hè? Want je hebt ook The Sacred Souls. Die schrijven het ook zo. En een Indonesische band, die heet The Marloes. Ik weet ook niet wat daar de precieze idee achter is. Maar zij gaat het opzoeken, want zij is erg op zoek naar dat New Orleans geluid, zoals Blue Christmas van Michael Bublé. Dat slepende geluid van die blazers. Heerlijk, ja. Nou, we kunnen elkaar de hand schudden, Sabrina, want ik ga daar ook buitengewoon goed op. Goed, genoeg gekletst. Op naar het nieuws van 11 uur en de headlines met Frank.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
8: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
9: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Precies, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een man uit Alkmaar is samen met 4 anderen aangehouden voor betrokkenheid bij een gewelddadige aanval op 3 jongeren in Eindhoven. 2 slachtoffers, 14 en 18 jaar pas, werden neergestoken. Een derde jongen van 14 werd volgens de politie met een vuurwapen bedreigd. Nou, zit dus een man uit Alkmaar voor vast nu. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij aan de NDSM-kade in Amsterdam moet vandaag voor de rechtercommissaris verschijnen. Over zijn motief is nog niet veel duidelijk. En ja, ophef en gedoe over de metronummers in Amsterdam. Nou, die krijgen nieuwe nummers, hè, dat was bekend. Maar mensen uit de Bijlmer, nou, die vinden dat maar onzin. Hoe dat zit hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens €25 miljoen extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
16: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
17: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
18: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
17: Vertel, we helpen je verder.
16: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
15: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie

0: www.nl/Alzheimercafé.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Goedemorgen.
3: Met Bart Slim.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

Ha.

0: het regelmatig hoor. Mezelf even een reminder sturen. En vaak dan ook even nog een reminder dat ik mezelf een reminder heb gestuurd. En die vergeet ik dan vaak alsnog, hè? Ja, goed. Douwe Bob doet dat ook. Note zelf voor je. 12:11.
1: Ciao, tutti.
0: Hallo, daar zijn we.
1: Daar zijn we weer.
0: We zijn eigenlijk ongemerkt uurtje 2 van Goedemorgen binnengegleden. En dat begon ik met La Belle, jazeker. Lady Marmalade. En verder nog dit uur muziek van Mary J. Blige en Demis Roussos. Jazeker, dat wordt genieten geblazen. En het winnen van een klein, maar zo fijn prijsje kan ook vandaag zomaar weer eens een fluitje van een cent zijn. Goed opgelet straks, dan hoor je maar weer een liedje fluiten. En wie weet denk je, oh ja, maar dat is dat, maar dat, of zus maar zo. En dan telefoon pakken en bellen, hopen dat je maar aan de lijn krijgt. Ja, je moet wel een beetje je best doen, hè. Maar goed, we hebben een uur geleden naar Rick van den Burg geluisterd, hè. Die 246 kilometer gerend en gewandeld en gelopen en gestrompeld heeft daardoor Griekenland. Nou, dan is alles wat je nu doet, valt dan bij in het niet. Ben je het mee eens, toch? Nee, je moet er een klein beetje iets voor over hebben, maar dan kan je dus zomaar op deze maandag in de prijs vallen. Het is 28 september. Op nanieuws.nl het verhaal van Anna Ruitenberg uit Badhoevedorp. Wat ooit begon met een oproepje op Facebook of er iemand was die misschien met haar wilde pingpongen buiten bij van die tafeltennistafels in de buurt. Nou, dat groeide uit tot een heuse community met allemaal gezellige medebewoners die ook behoefte hebben aan gezelschap en een lekker potje pingpongen.
2: Iedereen mag gewoon komen. Dus dit is gewoon heel vrijblijvend. Het is gratis, het is om de hoek als je in Badhoevedorp woont. Ik heb helemaal geen vrienden die met me willen pingpongen, dan kun je die vrienden dus hier vinden.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: was kort, maar heb je me herkend? Welk liedje floot ik hier? De melodie van welke dikke hit? Gaat er een belletje rinkelen? Weet je het antwoord? Pak die telefoon, toets dat nummer in. 088 850 5152.
1: Vind je van een cent.

0: Fluitje van een cent.
1: Ja, fluitje van een cent, dat speel ik altijd op de maandag. Vind ik leuk. Ja, moet ik toch weten. Dinsdag, woensdag, donderdag, dan doe ik mijn best op een toeter. Maar op maandag zet ik even mijn fluitspier aan het werk. En dan fluit ik de melodie van een bekend liedje. En dan is de vraag, waar is dit van? Ja, melodie, refrein, couplet, weet ik veel. In dit geval ging het om het, de melodie, hè, van een heel bekend liedje. Nou, dat was niet aan dovemans oren gericht. Potverdorie, dat werd er veel gebeld. Nou, ik ga wat mensen overslaan. Dat is niet bewust hoor, maar het was gewoon heel druk. Rinette belde als eerste. Had het bij het rechte eind. En toen belden Ellie en Lucia en John en Leni en Thea en Harry. Allemaal correct en tevens juist. Nou, dan kan er nog een miljoen miljard appers binnen. Bart, nou, die ga ik even speciaal noemen. Die heeft het ook bij het rechte eind. Geldt ook voor Marga en Erik. En dit is Willy en Freerk en Ans en Anja. En dit is een mij onbekend nummer, maar dat behoort aan achternaam Theo. Nou, die ken ik dan wel. Dit is dan ook nog iemand die ik niet ken, maar nu wel. Dat is Jolanda. Ja, die ken ik ook. Nou, Dini dan nog. En Marcia en Saïda en Jaap. En dan ben ik er. Oeh, nou, ik ga even een break nemen, denk ik. Nee, ik ga Frank even in de uitzending halen. Frank, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jij zit lekker naar de radio te luisteren en je dacht, hey, wacht eens even. Ja, altijd, ja? Staat hier altijd standaard aan? Ja,
2: staat 24 uur per dag aan. Echt? De radio gaat nooit uit. Nee.
1: Nou, wat goed. Kijk, daar houden we van. Radio is, radioliefde is eeuwigdurende liefde, hè?
2: Ja, muziek is verbindend, hè?
1: Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens, hoor. Dat heb ik het afgelopen weekend weer meegemaakt bij dat concert, jongen. Dan sta je toch weer, ja, dan sta je met z'n allen zo te genieten. Dat vind ik het mooiste wat er is. Dus,
2: ja, en dan zit je in de auto en is de oorlog.
1: Ja, ja, nou, ja, ach, inderdaad. Nou, maar dan zet je die radio maar gewoon uit. En dan of een muziekprogramma opzetten, Frank. Want we moeten het een beetje leuk houden met z'n allen, toch?
2: Ja. Ja, inderdaad.
1: Vind ik wel. Hey, moet je eens luisteren. Ik ging een liedje fluiten. Een heel bekend liedje volgens mij. Durf jij het aan om samen met mij, zullen we dan meeneurien? Of ken je de tekst van het liedje?
2: Nou ja, tekst ken ik een klein beetje. Ja. Een beetje fluiten.
1: Een beetje fluiten, een beetje zingen. Doe ik zingen? Ga jij fluiten? Als jij zover bent, dan ga ik het fragment instarten. En als je denkt van nou, nu ben ik wel uitgefloten, dan roep je gewoon de titel en de uitvoerende artiest. Zullen we het zo doen?
2: Ik hoop dat een fluitje het doet.
1: Moet er even een toonladder fluiten of denk je van we gaan ervoor? Ja. Nou, kom. Oké, 3, 2, 1. De Bernard, ik wil u vragen. Ja, dat was de opgave. En dan doe ik nog even. Oh, kijk, ik heb alleen maar. Ik moet natuurlijk een oplossing laten horen. Dit gaat niet goed, Frank.
2: Nee,
1: je gaat helemaal fout dit. We gaan het opnieuw doen. Ik heb natuurlijk al lang weggegeven wat het antwoord was, maar dat doet er niet toe. Als jij zover bent.
2: Nou, laten we maar een beetje proberen te zingen. Ja.
1: Oké, komt die Frank in de herkansing. 3, 2, 1. Dokter Bernard, ik wil dokter! Ik vind hem goed hoor. Nou, even voor de volledigheid, voor het juryrapport, noem nog heel even de titel en de uitvoerende artiest, Frank.
2: Dr. Bernard, ja, de uitvoerende artiest, jeetje.
1: Ja, nou die ene, die is onlangs overleden, was een presentator en die heette Ron.
2: Brandsteder.
1: En die ander was Bonnie.
2: Bonnie
1: Comclair. Nee, Bonnie Sinclair. Bonnie helemaal goed. Gefeliciteerd Frank, je bent de winnaar van vandaag.
2: Ja, maar je mag mijn prijs ook aan een ander geven. Want ik heb al een paar prijzen voor jullie.
1: Oh,
2: voor.
1: Serieus? Nou, ja, dan ga ik even kijken of ik die iemand blij mee maak. Nou, dat vind ik heel vind ik altruïstisch van je, Frank. Hartstikke leuk. Gaan we regelen.
2: Okay.
1: Maar je bent wel de terechte winnaar, hoor. Dus eerlijk is eerlijk.
2: Nee, maar doe mijn prijs maar een keertje uitgeven, weggeven aan een ander die het ook goed heeft.
1: Ga ik doen. Dank voor het meedoen, Frank. Mooie dag, hè. Groetjes.
2: Succes.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Ik ben Irma en ik kom uit het multiculturele Amstelveen.
11: Ik ben Melissa en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Xander en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
13: Noord-Holland. Het is 11:30. In Medemblik is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Tegen een voormalig taxichauffeur is door het Openbaar Ministerie een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. Daarbij kwamen zijn passagiers, een echtpaar van 87 en 88 jaar, ze kwamen uit Hoogkarspel, die kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde op zondagmiddag 24 augustus vorig jaar. Rond 5 uur reed de taxichauffeur op de Markerwaard weg en zou bij de kruising met de N505 door rood zijn gereden. Daarbij botste hij op een auto die van rechts kwam. De passagiers raakten zwaar gewond en overleden een aantal dagen later aan hun verwondingen. In Den Haag voeren activisten voor vrouwenrechten actie tegen de abortuswetgeving in Nederland. Nu staat nog in het wetboek van strafrecht die abortuswetgeving, maar dat moet eruit, vinden ze. En deze activist uit Haarlem die vertelt dat ze haar protest al jaren geleden begon.
15: Ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Ja. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
16: Waarom moet het veranderen?
15: Omdat, ken jij een wet die over jouw mannelijke lijf gaat? Nee, het is het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen dat zij uiteindelijk beslist wat er met haar lijf gebeurt. En daar vechten wij voor.
14: Ja, al deze... Al dus deze dolle mina in Den Haag. Ze komen uit Haarlem dus. Deze mensen, het voorstel draait uiteindelijk allemaal over artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Dat artikel bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek. Nou, en deze dolle mina's willen daarvan af. En ook politieke partij Pro wil dat het artikel verdwijnt. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start dus een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
16: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. Dan krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
14: Ja, hartstikke belangrijk initiatief uiteindelijk dus. Ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is. Dan nog even naar de Bijlmer, want daar zijn ze boos. Volop boze Amsterdammers daar in ieder geval op de metrostations. Want de metro's krijgen nieuwe nummers. Het wordt gewoon lijn 1, 2, 3 en 4. Maar ja, dat vinden ze in de Bijlmer gewoon onzin.
17: Dat vind ik best wel jammer, want de 53 en de 54 is natuurlijk een heel bekend begrip. Vooral in de Bijlmer natuurlijk.
18: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan wilden ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3, 4.
19: De jongeren gaan je kunnen onthouden, maar de ouderen gaan moeilijk voor hen. Zijn.
18: Ik hou niet zo van veranderingen, tenzij het positief is.
20: Ja. Ah, hier, er gaat iets boven zo'n lekkere Surinaamse schaterlach. Maar wat is dit ook weer een onzalig besluit, toch? Ebel, ja. Ik snap de gedachte wel, maar je maakt het onnodig moeilijk, heb ik het idee.
14: Ja, is het nodig, is de vraag. Het zou bijdragen aan het internationale karakter van Amsterdam. Daar zou het bijna beter bij passen. Ja, joh, als dat de doorslaggevende factor is.
20: Dan zo lust ik er nog wel een paar.
14: Ja, toch?
20: Nee, maar het hoort ook een beetje toch bij de charme van de stad dat je op onafvolgbare wijze moet uitleggen hoe dat zit met die nummers. Ja. Dat deden we destijds ook met die strippenkaart.
14: Oh, ja.
20: Nee, kijk, je moet een zone afbakenen. Dus twee zones, dan zet je hem op de drie. Dan kon je nooit iemand uitleggen, weet je wel. Dit wordt hetzelfde principe geldt voor die metrolijnen. Ja, we noemen het gewoon, het is de 51 en de 52.
14: Het is gewoon de 51. Ze zijn het eigenlijk vernoemd naar buslijnen, geloof ik. Uit
20: zoiets.
14: Die tijd.
20: Nou ja, who cares? Doet het
14: niet toe. Het gewoon niet uit. Stap in die metro.
20: Ja, en kijk maar wat Schipstrand.
14: Ja, dat dacht ik ook. Zoals er wel een marketingcampagne bij moet.
20: Ongetwijfeld.
14: Ach, ja. Meer metro nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
20: Dankjewel Frank. Het weer dan. Jules.
21: We hebben een overwegend bewolkte dag om de week mee te beginnen, met maar een paar schaarse opklaringen en verspreid ook wat regen. Dat is overdag niet zoveel. In de loop van de avond en komende nacht is er kans op wat meer regen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Gaandeweg de dag draait de wind naar noordwest tot noord. Blijft dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En de maximum temperaturen die gaan uiteenlopen van 17 à 18 graden op Texel en aan de kust tot 20 à 21 graden in het Gooi.

0: Levenslang, zo heet het liedje van Bluff. Ze deden het met de Amsterdamse zanger Benny Sings. En ik vind het echt een lekker liedje, man. Hey, woensdag dan is het zover. Dan organiseert NH in het Museum of Humanity in Zaandam de pubquiz. Dat is een mooie manier, vinden wij, om Noord-Hollanders die elkaar niet kennen samen te brengen. En met z'n allen dan mee te doen aan een pubquiz. Pubquiz wordt gepresenteerd door mijn gewaardeerde collega Pieter. Nou, mocht je hebben opgegeven en ben je ingelood, nou, dan word je aanstaande woensdagavond ingedeeld in een team. Met dat team doe je mee aan die pubquiz. Nou, dan kan je mazzel hebben en een fantastische teamcaptain krijgen. Je kan ook een minder geluk hebben, dan ben ik je teamcaptain. Want een aantal van de presentatoren zijn teamcaptains. Patricia onder andere, ik, zei de gek. June loopt er rond, Sjoerd loopt er rond. Enfin, het wordt een hele bijzondere avond. Ik zei het al, er zijn ook een aantal hele beroemde en bekende Noord-Hollanders die wij teamcaptain hebben benoemd. Onder wie Bert Kops. Bert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, voor een kleine introductie voor wie jou niet kent. Sportschoolhouder te Amsterdam, de Weesperzijde. Meervoudig Nederlands kampioen worstelen. Enfin, je bent een begrip in, laat ik zeggen, de vechtsportwereld. Hey, Bert, heb jij wel eens eerder meegedaan aan een pubquiz eigenlijk?
1: Nee, dat is voor mij eigenlijk helemaal nieuw ook. En ik heb een beetje ingelezen en het gaat heel populair te zijn momenteel.
0: Ja, nou, deze quiz wordt georganiseerd in het kader van de Week van het Samen Zijn. En dat willen we ook heel erg benadrukken, hè? Want het zijn mensen die bij elkaar komen, samenkomen daar in het museum. En dan met z'n allen meedoen aan die pubquiz. En toen zat ik te denken, Bert, zo'n sportschool zoals jij die runt, hè, aan de Weesperzijde, dat gaat eigenlijk ook volgens hetzelfde principe, want daar gaat natuurlijk ook om het samen zijn.
1: Ja, precies. En dat zeg je heel goed eigenlijk. Kijk, die mensen komen allemaal met een goed gevoel naar de sportschool toe.
0: Ja.
1: En het is volgens mij erg gezellig ook. En het is gewoon te gek om met z'n allen samen te zijn en te gaan trainen.
0: Ja, want, dus, je hebt natuurlijk een aantal absolute toppers in je stal, hè? Sporters en vechters op hoog niveau. Maar in principe kan iedereen bij Kops op de Weesperzijde naar binnen lopen, toch?
1: Ja, iedereen. Of je nou de buurman bent met een dikke buik, of je bent heel klein of heel groot, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Iedereen is welkom bij mij. En de sfeer is gewoon heel goed bij ons ook. En dat probeer ik ook zo te houden.
0: Ja.
1: Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, en vechtsporten, hè, worstelen, boksen, noem maar op. Dat helpt natuurlijk ook enorm als mensen een beetje een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Want dat leer je daar wel, hè?
1: Ja, dat leer je zeker. En het is ook, als je die vechtsporten doet ook, het respect naar elkaar toe hebben ook. Hè, dat is ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus mensen voelen zich veel fijner ook. En, samen zijn is wel heel belangrijk.
0: Zeker. Nu heb jij de afgelopen jaar de nodige kampioenen afgeleverd, hè? Mannen en vrouwen die bij jou hebben getraind. Aanstaande woensdag ga je dan ook volle bak voor de winst, of is vooral het meedoen belangrijk?
1: Het meedoen vind ik heel belangrijk, maar de winst vind ik eigenlijk nog belangrijk. Dus ik ga er zelf proberen mijn beste beetje voor te zetten.
0: Ja.
1: En ik wil een gesterkt team krijgen. En dan gaan we kijken hoe ver we komen.
0: Ja, en ik dacht,
1: wel mooi.
0: Ja, dat lijkt me ook. En ik dacht ook, nou, mocht iemand zich nou niet weten te gedragen aanstaande woensdag, dan kunnen we jou natuurlijk ook even aankijken om even iemand buiten te zetten.
1: Dat is een goede adres. Daar ben ik wel aan.
0: Ik kijk er enorm naar uit om je woensdag te zien, Bert. Een van de teamcaptains dus bij het NH pubquiz daar in het Museum of Humanity. Tot woensdag, Bert.
1: Oké, tot woensdag. En bedankt.

één van mijn lievelingsbands. Misschien wel de lievelingsband. Nou, zijn er meer nog hoor. Earth and Fire hoor je met Fall in Love With Me. En er komen nog steeds appjes binnen. Onder andere van José. Van Saïda moet ik zeggen. Naar aanleiding van het overlijden van de Mighty Sparrow. Dat is toch echt wel een grote naam. 91 is die geworden. Je kent hem van Only a Fool. En ik zei het al eerder. Zeer populair bij, laat ik zeggen, Surinaamse Nederlanders. Of Antillianen. Hè, want in, hij zong Calypso. En dat is in Suriname en de Antillen populair. Dus jullie reageren daarop. Helaas overleden. Het is sowieso een beetje een slechte dag. Want ook R&B-zanger Kashif is overleden. Dat is toch ook wel een grote naam in het R&B-genre. Goed, tijd voor nog één zanger. Ook al heel lang niet onder ons. Hij was pas 30 toen hij overleed. Bij een vliegtuigongeluk. Hè. Jim Croce is dit met I'll Have to Say I Love You.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joem, wat ga je doen?
0: Joem, wat ga je doen?
4: Joem, goedemorgen op deze mooie maandag.
0: Goedemorgen, het is alweer maandag,
4: ja,
0: hè?
4: Ja, het is, je knippert even met je ogen. En
0: niet te geloven, zo'n weekend is gewoon zo voorbij.
4: Ik denk ook altijd dat stiekem dat het gewoon een dag korter duurt dan wij denken.
0: Dat het allemaal nog harder gaat dan we al doen vermoeden.
4: Ja, exact. Ja. Ik ga het zaterdag afschaffen of zo. Nou ja, van die dingen. Goed.
0: Nou, laten we het niet hopen. Esther van Etten heeft een boek geschreven. Zij is voedingsdeskundige, maar ze is ook heel erg bekend met welke oefeningen je allemaal moet doen om een beetje fit te blijven.
4: Okay.
0: Zo komt het trouwens nu niet over voor mij. Maar ze heeft een boek geschreven. Wie moet je nog geloven? Dat heeft alles te maken met voeding. Ja, en ook zeker, je kunt ook een verschillende influencers. Ja, die beïnvloeden ons allemaal natuurlijk. Als je kijkt wat er in de supermarkt allemaal te vinden is aan producten. Ja. 30.000 producten zijn er iedere dag op voorraad.
4: Niet te geloven.
0: Uit ongelooflijk veel verschillende landen ook. Nou ja, goed, wat is nog gezond en waar moet je op letten? Dat is eigenlijk het belangrijkste onderwerp straks.
4: Okay.
0: Dan is Sjoerd op pad gegaan naar Jan Kooijman. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de fietsen die hij besteedt aan de Minima. Ja. Fietsen voor Minima. En we gaan ook even iets doen met de pubquiz van aanstaande
4: woensdag. Ja, natuurlijk. Even aanzwengelen. Ja. Hartstikke leuk. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Veel plezier daarbij. Maak er een mooie dag van. Ik heb Barry White nog voor je in de aanbieding. Nou, kan het slechter doen, toch? Maak er een mooie dag van, hè? Toedeloe.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
8: Ik ben Manon uit Den Helder.
9: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
10: Ik ben Christa uit Alkmaar.
11: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
12: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
13: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De taxichauffeur die vorig jaar zomer bij een fataal ongeluk betrokken was in Zwaagdijk-Oost moet een werkstraf krijgen. Dat wil justitie. De man zou door rood zijn gereden. Bij de aanrijding die daarna ontstond kwamen zijn passagiers om het leven. Vrouwenactivisten uit Haarlem die voeren vandaag actie. Dat doen ze bij de Tweede Kamer. Ze willen dat de abortuswetgeving verandert. En de verdachte van de schietpartij aan de NDSM-kade in Amsterdam die moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij zou afgelopen vrijdag een 61-jarige Amsterdammer hebben doodgeschoten op een vol terras. Veel mensen zagen dat gebeuren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Hey Remo!
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Zin in een avontuur op Texel?

0: vandaag, 28 september. Dit is het programma June tot 2. Het programma waarbij we straks de gast hebben, Esther van Etten, om het te gaan hebben over een nieuw boek, Wie moet je nog geloven? Hij heeft te maken met voeding. Dat is niet het enige, want we hebben nog veel meer leuke dingen. Kom ik straks allemaal aan. Eerst eens even begroeten onze eigen Maarten Faber himself.
1: Een hele goede middag.
0: Zie je er weer goed uit, jongen.
1: Dank je wel.
0: Wat verdorie, dat haar van jou.
1: Ja, ik werd vanochtend wakker. Ik dacht, ik heb een good hair day.
0: Nou, echt zeker.
1: Ja, een beetje groot haar is het, hè?
0: Heel mooi.
1: Hoog in de lucht.
0: Ja, hoog in de lucht en een beetje met een lok. Ja. Oké, het gaat niet over je uiterlijk vandaag. Want Barbara ziet er ook heel goed uit. Dag, Barbara Mulders.
2: Hey, goedemorgen.
0: Nee.

0: goedemiddag. Ik ben nog een beetje slaperig.
1: Geeft niks.
0: Deze maandag.
1: Ik wil even op dit persoonlijk moment iets in de groep gooien, waarbij ik stiekem een beetje moet lachen om mezelf. En ik word waarschijnlijk zometeen uitgebreid, uitgelachen door mijn twee lieve collega's.
2: Hey, we lachen jou nooit uit.
1: Nee,
2: altijd
1: een beetje
2: toe.
1: Okay. Ja. Beetje in jouw stijl. Ja. Ik had Barbara. Doe ik ook meestal. afgelopen zaterdag had ik Barbara aan de lijn. En wij wisselen af en toe wel eens wat dingen uit over mannen en kinderen. Maar in dit geval zat Barbara een beetje op dezelfde lijn als ik, Maarten.
2: Oké. Okay.
1: We hebben een to-do-lijstje. Ik ben afgelopen zaterdag, dan heb ik 2 dagen weekend, heb ik een beetje stress. Want dan moet ik dit en dat moet nog gebeuren en dan krijg ik het niet af en dan moet van alles. En toen dacht ik, laat ik weer eens een to-do-lijstje maken.
2: Ja.
1: Doe jij dat wel eens?
2: Een to-do-lijstje, ja, zeker. Ja, in mijn telefoon, klapblokje.
1: Klapblokje, ja. Oké. En moet het dan ook direct gebeuren? Of kun je daar maanden over doen?
2: In theorie wel. Ja, het klinkt heel stom. Ik maak altijd zo'n klapblokje en dan zet ik de punten neer en dan doe ik zo'n leuk bloemen-emoji ervoor. En dat geeft mij een kick als dat bloemetje ervoor zit.
1: Oh ja.
2: Mooi afgevinkt.
1: Oké, okay, in je telefoon dus.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ik doe het ook in mijn telefoon, maar dat doe ik met zo'n vinkje.
2: Oh ja.
1: Nou, ik heb eigenlijk geen tijd om hier te zitten, want ik zie dat de helft nog niet afgevinkt is.
2: Oh jee.
1: Maar ik betrapte mezelf ook erop dat ik gewoon dan. Ik moest bijvoorbeeld mijn auto wassen, dat heeft een vinkje. Ik moest een declaratie maken voor mijn werk, dat heeft een vinkje. Ik moest een map kopen bij een hele bekende winkel. Een goedkope winkel ook. Is gelukt. Stofzuigerstuk. Heb ik een afspraak voor gemaakt. Heb ik een vinkje. Ik moest naar de garage, omdat ik ben aangereden en ik moest de schade daar melden.
2: Ben je aangereden?
1: Op de parkeerplaats was heel zachtjes. Ja, dat doe ik een andere keer.
2: Okay.
1: Maar ik heb op een gegeven moment vond ik het zo leuk om dingen aan te vinken.
2: Ja.
1: Dat ik daar ook dingen in gezet heb die ik al gedaan had. Dat is ook,
2: wat?
1: Hier staat bijvoorbeeld de was aanzetten. Maar dan had ik de was aangezet en dan zet ik het toch gauw op mijn to-do-lijstje. Want dan vond ik het zo leuk om het direct af te vinken.
2: Oké.
1: Okay. Snap je
0: het
1: nog?
0: Ze leidt zichzelf om de tuin eigenlijk.
2: Ik vond het tot nu toe, jij bent gewoon een heel normaal mens. Maar dit is vrij bijzonder, ja.
0: Nee, ik denk op zich dat jij gewoon een
1: heel
0: goed
1: vreemd
0: gevoel.
1: Ben jij.
2: Ja, maar dat is in theorie dat je eerst een kind baren. En omdat je dat 20 jaar geleden hebt gedaan, kun je er een vinkje nu voor zetten.
1: Nee, zo erg was het niet.
0: Pak het groots aan. Ja.
1: Ik heb het rekje in de vaatwas gerepareerd.
2: Heb jij dat zelf gedaan?
1: Ja, heb ik zelfstandig gedaan.
0: Oh, het leven is dat zo veel als je dit allemaal hoort. Al die taken.
2: Ja, je bent productiever dan ik, hoor.
1: Ik zal nog even een paar dingen doen uit mijn to-do-lijstje. Ga ik even noemen. Ik moet mijn fiets schoonmaken. Doe ik namelijk nooit. Ik moet een rommelmarkt boeken, want ik moet weer wat dingen verkopen. Ik moet op zolder achter de schotten opruimen. En ik wil de winterkleding en de zomerkleding omwisselen. Maar het wordt hartstikke warm de komende dagen, dus daar stop ik even mee.
2: Oké. Okay.
1: Oké, heb jij een to-do-lijstje en wat staat erop? 1 ding, Maarten?
2: Hey, mijn bruiloft. En deze week ga ik een fotograaf en videograaf regelen.
1: Oh, ik weet wel iemand voor je.
2: Ja.
0: Ja, die wil Maarten niet.
2: Maar ik wil wel een goeie. Ik wil een professional.
1: Dit is een professional.
2: Heel ander budget dan wat jij gedacht
1: hebt. Oh, eigenlijk niet.
0: Stank voor dank.
1: Nee, die vraag is heel goed.
2: Ik wil alleen maar de crème.
1: Oké, Barbara. Ik ga toch die naam noemen zo meteen buiten de uitzending.
2: Oké. Okay.
1: Ja. En dan ga je hem wel noteren.
2: Ja, ergens in mijn hoofd.
1: Barbara, wat staat er bij jou op je to-do-lijstje?
0: Ander werk zoeken.
1: Nee.
2: Doe ik met je mee.
0: Nee, dat is een grapje.
1: Maar luister,
0: dat is
1: helemaal serieus, hè?
0: Nee, sorry. Nee, op mijn lijst staat ook heel veel allemaal administratieve dingen die ik bijvoorbeeld moet doen. En er stond bijvoorbeeld op vakantie aanvragen. Wanneer de rest van de familie vakantie wil. Cadeautjes kopen voor mijn geliefde, die is morgen jarig. Mijn slaapkamer opruimen. Nog inderdaad een aantal wassen wegwerken. Maar ik moet zeggen dat ik soms mijn lijst zo lang maak dat het een beetje.
1: Dat het niet te overzien is.
0: Overspoeld wordt.
1: Ja, je hebt geen tijd om hier te zitten vandaag.
0: Eigenlijk niet.
1: Nee. Maarten, kun jij het nieuws lezen?
2: Absoluut.
1: Dan kan Barbara verder met haar lijstje.
0: Staat er iets verder in de met mijn leven.
2: Ergens de bol ploft.
1: 088 850 51 52. Wat moet je doen vandaag?

0: Ilse de Lange en So Incredible. Wat staat er op je lijstje? Wat moet je per se doen vandaag? Ja, boodschappen doen, snap ik. Maar misschien is er ook gewoon een klusje. Dat je denkt, oh ja, maar dit wil ik even vertellen op de radio. Want dit klusje moet echt gebeuren vandaag.
1: Ja.
0: 088 850 51 52. Maarten, wat moet er per se bij jou gebeuren vandaag?
1: Bij mij?
0: Ja?
1: Dat heb ik toch al verteld. Die fotograaf van de bruiloft. En ik moet
0: moet dat vandaag gebeuren?
1: Ja, nou, deze week. Want vandaag wil ik op zoek naar twee Romeinse vazen. Van die klassieke vazen.
0: Ja?
1: Want ik heb twee sokkels gebouwd. En dan moeten
0: moet een vaas op.
1: En dan komen dan allemaal bloemen. Maar ik weet niet waar ik dat kan kopen. Ik wil het vooral goedkoop. En dat is het probleem.
0: Ja.
1: Dus ik ga lekker op marktplaats zoeken.
0: Ja, of naar de kringloop.
1: Dat kan ook. Nou, dan ga ik eerst naar de kringloop.
0: Maar wat voor kleur moeten ze zijn dan?
1: Nee, want ik ga ze verven.
0: Oh, je gaat ze verven. Hoe hoog dan?
1: We moeten 30 bij 30. En hoe hoog? Hoe hoger, hoe beter. Je kent
0: 30 bij 30 is vierkant.
1: Ja, de voet is 30 bij 30.
0: En dan moet je opstaan.
1: Daar moet je opstaan. En dan moet zo'n mooie Romeinse, zo'n sokkel, weet je wel, zo'n oude klassieke
0: met
1: vaas.
0: Met oren.
1: Met van die oren. En een mooi ornamenten. Nou, en daar komen dan bloemen bovenuit.
0: Oh, je weet wel wat je wil, hè?
1: Ja.
0: Oh. Oké, dus wat moet er gebeuren vandaag? 088 850 51 52. Ik zit er gelijk na te denken of ik ergens die vaas over jou vandaan kan.
1: Ja, help me daar maar mee. Dat mag wel.
0: Ja, ik heb wel een kaart van een groothandel.
1: Financieel niet... ook, trouwens.
0: Ah. Je weet toch dat ik vanaf januari iedere maand een bedrag ga overmaken?
1: Oh, ja, dat staat nu zwart op wit.
0: Ja, maar ik heb niet gezegd hoe groot het bedrag is.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Ja. Irene, goedemiddag.
2: Goedemiddag, June.
0: Dag Irene, wat moet er gebeuren vandaag?
2: Jam maken.
0: Jam maken?
2: Ja, oh. Ik heb die moestuin natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ik ben aan de beurt. Ik heb vorige week al van alles ontsapt. Druiven, appels, noem maar op.
0: Ja.
2: En appelmoes gemaakt en jam gemaakt. En ja, dat gaat dus gewoon nog even door.
0: Wat heerlijk. Hey, en hoeveel potjes moeten het worden?
2: Nou, ik denk dat dit... Het zijn cornoelius en aalbessen.
0: Ja.
2: Ik denk dat dit 2 à 3 potjes wordt.
0: Oh, lekker. En zeg, gaat er nog een beetje geleisuiker in, of dat niet?
2: Ja.
0: Dan wordt het ook een beetje stevig, toch?
2: Ja.
0: Leuk. Jam maken, lekker. Hartstikke goed.
2: Ja.
0: Mooi. Hey, succes.
2: Jo, dank je.
0: Oké, dag. Maarten,
1: ja.
0: Wat moet er verder allemaal gebeuren door onze luisteraars?
1: Lisanne die gaat de badkamer boenen.
0: Oh ja,
1: succes daarmee.
0: Maandag is ook bij heel veel mensen schoonmaakdag.
1: Ja, mooie dag om te doen. Merel die gaat naar de kapper. Daniel die gaat een cadeautje kopen voor zijn neef. Want die wordt woensdag 45 jaar oud. Nou, gefeliciteerd, neef. Leuk.
0: Maar dan moet je niet zo... Jij stapt er heel makkelijk overheen.
1: Oh, ja, ik hou van tempo.
0: Mensen ook een beetje aandacht geven. 45 jaar wordt hij dus.
1: Ja.
0: Vind ik mooi. Oké. Volgende.
1: Anton. Die gaat deze week de tuin winter klaarmaken. Anton, jongen, je kan het. Zet hem op.
0: Vind ik mooi.
1: Bikkel.
0: Vind ik mooi.
1: Is dit goed zo?
0: Ja, meer niet. Het kan ietsje sneller, maar oké.
1: Nou, Vera gaat... die is op dit moment de boontjes aan het doppen. Ook succes daarmee. Ellie heeft twee hele lieve buurvrouwen... en die helpen haar met boodschappen... terwijl die vrouwen dus zelf ook hartstikke druk zijn... en een heel gezin draaiende moeten houden. Maar die helpen haar. Nou, dat vind ik oprecht mooi. Gerrit dan als laatste. Dit is leuk. Hij zegt, ik heb op mijn to-do-list staan... om woensdag naar de pubquiz van NH te gaan.
0: Maar is hij ingelood? Want er is een enorme loting. Hij is ingelood.
1: Hij zegt van wel.
0: Zit hij bij jou in team?
1: Dat hoop ik. Lijkt me leuk. Waarom niet?
0: Ja, hij weet veel van muziek.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Waar ik weet niet, jij veel van?
1: Ik weet veel van jou. Heel veel. Dus pas maar op.
0: Het is ook geen dag normaal hier. Nee, maar ik denk dat je moet voorbereiden op die pubquiz, Maarten.
1: Okay.
0: Nou, je weet sowieso al veel. Goed, tijd voor muziek.

0: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Tineke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
10: Ik ben Vince en ik kom uit Assendelft. Thuis in heel Noord-Holland.
11: Over 12:30 in Horen is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Tegen een voormalig taxichauffeur is door het OM een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. Ja, daarbij kwamen zijn passagiers, een echtpaar van 87 en 88 jaar oud, uit Hoogkarspel, die kwamen daarbij dus om het leven. Dat gebeurde in augustus vorig jaar. De taxichauffeur zou door rood licht zijn gereden. Hij botste op een auto die van rechts kwam. De passagiers, het oudere echtpaar, raakten zwaar gewond en ze overleden een aantal dagen na het ongeval. In Den Haag voeren activisten voor vrouwenrechten vandaag actie tegen de abortuswetgeving in Nederland. Nu staat nog in het wetboek van strafrecht, maar dat moet eruit, vindt ook deze activiste uit Haarlem. Haar protest tegen deze wet begon al jaren geleden, vertelt ze. Luister maar.
13: Ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Ja. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
14: Waarom moet het veranderen?
13: Omdat, ken jij een wet die over jouw mannelijke lijf gaat? Nee, het is het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen dat zij uiteindelijk beslist wat er met haar lijf gebeurt. En daar vechten wij voor.
12: Een van de activisten dus in Den Haag. Ja, het voorstel draait om artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Dat artikel bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat dat artikel verdwijnt. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel. Dat blijkt allemaal uit cijfers van veiligheid.nl. Afgelopen jaar zijn er zo'n 124.000 ouderen op de spoedeisende hulp beland. Nou, vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
15: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. Dan krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
12: Ja, ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat nou precies de valrisico's zijn. Laatste berichtje. Het was een geweldige avond voor voetballer Max Meerding in Oranje. Ja, de aanvaller van AZ was dé grote man tijdens de wedstrijd tegen Servië. Hij maakte allebei de doelpunten, de eerste uit een penalty. En dat klonk zo.
16: Meerding na een half uur vanaf 11 meter. Meerding en hij scoort. Doet het niet met een Panenka, dat doet hij niet. Maar schiet hem in de hoek, keurig in het zijnetje. En heeft zijn eerste interlandgoal voor het Nederlands elftal te pakken in interland nummer 2.
12: Ja, en later maakte hij ook nog de winnende 2-1. Geweldig. Want eigenlijk zou Max Meerdink helemaal niet worden opgeroepen voor Oranje. Hij zou eigenlijk met zijn vriendin naar Ibiza gaan. Maar hij kreeg dus toch nog een telefoontje. Nou, zijn vader, ook oud-voetballer.
14: Ja, is echt die fantastisch, hè?
12: Ja, ongelooflijk trots.
14: Ja, heel gaaf.
12: Zat dus ook voor de televisie of die zat te kijken. En toen zag hij de penalty opeisen. Nou ja, dat is fantastisch.
14: Ja,
12: zo mooi inschieten.
14: Mooi.
12: Pluim voor deze Max Meerdink. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
14: Helemaal goed. Dan gaan we naar het weerbericht. En dat is met Jules Gernaert vandaag voor het laatst. Morgen is Jan Visser weer terug, toch? Jules, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Jules. Morgen is Jan ook nog weg, volgens mijn agenda. Ik zal even kijken, ja. Dus morgen een dag met mij.
14: Jij weet het als de beste.
17: Hoop ik.
14: Ja, het wordt een prachtige dag, hè?
17: Nou, vandaag niet, maar er komen wel een paar redelijk mooie dagen aan nog later in de week. En morgen trouwens ook al morgenmiddag. Vandaag, oké, het gaat nu nog wel, als je dat bedoelt, met een paar redelijke opklaringen. Wel nog vrij veel wolkenvelden, maar het is nu overwegend droog. En het laat een temperatuur van een graad of 19 in het algemeen. Bij de winden zal het draaien naar noordwest tot noord. Dat is hier trouwens al in het noorden. Daar is het 18 en 19 graden, dus veel gang in de temperatuur zit er niet meer in. Maxima derhalve van 18 tot 21 graden en later wat lager. Temperatuur. En bovendien komt er in het zuiden weer wat buigheid aan. Zal met 1, 2 uur zo'n beetje gaan beginnen bij ons in het zuiden en dan langzaam naar het noorden trekken. Iedereen krijgt dan wel wat, zo halverwege de middag die paar uur met wellicht een paar redelijke buien. Later vanmiddag of vanavond is het dan weer wat droger. Later in de avond en vooral komende nacht, dan is de kans op regen weer iets groter, zonder dat er enorme hoosbuien vallen. Dus de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Minimum temperatuur voor vannacht zo'n 16 à 17 graden. Vrij hoog natuurlijk door de bewolking. En morgenochtend is het dan overwegend droog met vrij veel wolkenvelden. Morgenmiddag breekt de zon redelijk goed door. En dan krijgen we maximum temperatuur aan het einde van de middag van 21 tot 26 graden.
14: Zo, het is wat, hè?
17: Gaat lekker, hè? Ja,
14: ja zeker. Gaat heel goed.
17: Nee, geen koude voorlopig. En dan woensdag ook nog een vrij warme dag. Wel toename van de bewolking. En dus later in de middag en vooral woensdagavond kans op wat regen.
14: Ja, mooi. Want dat hebben we ook nodig. We doen nog even de luchtdruk voor vandaag en de weerspreuk.
17: Ja, de luchtdruk is nu 1019 tot 1020, dus in principe nog vrij hoog. Vandaar dat er geen grote buien zijn. En de spreuk, ja, morgen is natuurlijk Sint-Michiel, bekende dag in de weerspreukerij, 29 september. En verdwijnen voor Sint-Michiel de trekvogels niet, dan is er nog geen koude in het verschiet.
14: Heel goed, dankjewel. Tot over een uurtje, Jules. Dankjewel.
17: Ja.
14: Hoi.

0: Coldplay en deze plaat heet Next to Me.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pim. Bam.
1: June tot 2.
2: Pim.
1: Pim bam pet. June tot 2 speelt pim bam pet.
0: Dagelijks om 10:50 komt de selectievraag voor het spelletje Pim Pam Pet. En daar kan dan iedereen massaal op reageren en 2 mensen worden erin geloot. Maakt het veel uit of je belt of dat je het antwoord doorgeeft via de WhatsApp? Nee, dat maakt niet uit. Het is ook wel eens leuk als mensen iets inspreken, toch? Een WhatsAppje inspreken.
3: Mag ook, als je maar een antwoord geeft en dan bellen wij je misschien wel terug.
0: Ja, precies. Voorzitter van de jury himself, Maarten Faber, die ook vandaag weer de vragen gemaakt heeft.
3: Ja.
0: Aan jou de eer om de selectievraag te stellen.
3: Ja, verdrietig nieuws voor Estefana Polman,
0: ja,
3: de oud-handbalster. Ja, ze is niet langer meer vaste gast bij Vandaag Inside. Ze zou 1 keer per maand op de vrijdag aanschuiven. Maar goed, het bleef slechts bij 1 keer, want het is besloten, dat gaan we niet meer doen. De vraag is, een sportman of een sportvrouw?
0: Ja, zoals Estefana heel goed is in handbal.
3: Zeker.
0: Even kijken, een sportman of een sportvrouw met de volgende letter. Het is de M van Marie. 088-850-51-52. Een sportman of een sportvrouw. Mag het dan de voornaam of ook de achternaam zijn?
3: Allebei.
0: Oké. Okay. Kom maar op met jullie antwoorden.
4: Sally called when she got the word. And she said, I suppose you've heard about Alice.

0: Frans Gal en Ella Ella. Leuke meisjesnaam, hè, Ella?
1: Hele leuke.
0: Ja,
1: naam.
0: Vind ik echt ja. Leuk, maar een leuke naam.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Jammer dat Barbara helemaal niet reageert, hè? Want zij hebben gewoon een Ella in de familie.
1: Ja.
0: Ja, oké, okay, nu wel. Barbara?
3: Ik wist niet dat je mij iets vroeg.
0: Nee, ik vroeg ook niks. Ik zei op de radio, wat een ontzettend leuke meisjesnaam is dat, Ella.
3: Klopt, mijn bonusdochter heet Ella.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, ze is ook leuk, toch?
3: Heerlijk.
0: Nou, als het niet zo was, zou je dat nu niet
3: leuker
0: zeggen.
3: Leuker dan leuk.
0: Leuker dan leuk.
3: Ja, gewoon heel leuk.
0: Ik dacht even dat je ging zeggen leuker dan mij. Dan mijn biologische kinderen, maar dat kan niet.
1: Ja, het zijn jouw woorden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Soms wel.
0: Wat kwam er binnen aan de oplossingen? Een sportman of een sportvrouw met de M?
1: Ja, het zijn voornamelijk mannen. Behalve Marianne Timmer. Dat is de enige vrouw die ik heb gehoord. Maar wel de grote der aarde. Memphis Depay, Mathieu van der Poel, Marco van Basten, Maarten van der Weijden, Max Verstappen en Mohamed Ali.
0: Och man, ik hoor van alles. Van boksen en zwemmen en voetballen.
1: Ja.
0: Wat prachtig. En wat dacht je aan onze eigen Max? Nederlands elftal die zijn wel zin gescoord heeft.
1: Max? Dus
0: ook met een emmetje.
1: Wie is Max?
0: Max is een nieuw aan het front.
1: Oh ja?
0: Nederlands elftal.
1: Nee. Ja, is die goed?
0: Ja, is heel goed.
1: Okay.
0: 2 doelpunten gemaakt.
1: Oh.
0: Oké. Okay. Dit is ook een vraag trouwens voor de pubquiz, hè? Van aanstaande woensdag.
1: Oh. Is dat zo? Dan moet ik nog de boeken in.
0: Ja. Oké, okay, we gaan spelen met Corrie en Joke. Dag Corrie en Joke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo.
4: Hi,
0: hallo. Hey Joke, wat goed jou weer te spreken. Wat een gezelligheid. En Corrie, hoe is het met jou?
4: Prima, dankjewel.
0: Hartstikke goed. Corrie, wat was jouw antwoord net?
4: Matthijs de Ligt.
0: Matthijs de Ligt, hartstikke goed. Een geweldige voetballer. En Joke, wie had jij?
4: Mario Been.
0: Mario Been, oh, speelt hij nog? Nee, die speelt niet meer, maar die heeft wel heel goed gespeeld. Mario Been.
4: Ja,
0: hartstikke goed. Joke en Corrie, we gaan beginnen met in ieder geval Pim Pam Pet voor vandaag.
4: Nou, begin maar.
0: Maarten.
1: Ja, inderdaad.
0: Maarten, begin wat is maar. De eerste vraag?
1: Het kabinet die gaat vandaag weer verder met de gesprekken over de begroting. Afgelopen weekend hebben verschillende partijen al met Jette gepraat. Zo Pro, Volt en de ChristenUnie. En die zien perspectief, dus dat ziet er goed uit. De vraag is een politicus. En dat mag opnieuw zowel voornaam als achternaam.
0: Oké, een politicus. Oké, en levend of misschien niet meer onder ons? Of
1: maakt mij ook niet uit. Nee? Een politicus is een politicus.
0: Nou, het maakt de mensen wel uit, maar... Oké, dus een politicus, Corrie en Joke, daar komt hij aan. Het is de W van water.
4: Van Wiel?
0: Ja, van Wiel.
1: Van Wiel.
0: Hartstikke
1: goed. Ik dacht aan Wim Kok, maar van Wiel kan ook. Hartstikke goed, punt van Joke.
0: Wim Kok had ook gekund.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Dan gaan we verder met vraag nummer 2. Even kijken. Wilfred Gené die gaat een programma presenteren vanaf zondag 1 november. Nieuw programma bij SBS. En het gaat over klussen. Maar dat combineert hij dan met interviews. Is hij zo handig, denk je, Wilfred Gené?
1: Nee, vandaag gaat het ook 4 linkerhanden heten. Die 2 zijn van Wilfried Gené en die andere waarschijnlijk ook.
0: Ah, ja. Oké. Een stuk gereedschap. Een stuk gereedschap. Dat is de vraag. Een stuk gereedschap met de E van Eduard.
4: Een elleboog.
1: Een elleboog? Is dat een stuk gereedschap?
0: Nee, elleboog is gewoon een deel van het lichaam.
1: Ja. Ja, maar je hebt ook een duimstok. Ik denk misschien heb je ook een elleboog.
0: Ja, dat zou best kunnen. Ja, dat kunnen wij dan het leven roepen.
1: Ja.
0: Dit wordt niet veel, denk ik, of wel?
4: Nee.
1: Nee, dit is ook niet onze categorie, volgens mij, ja.
0: En als je het googelt, heb je dan een stuk gereedschap met een E?
1: Gereedschap.
0: We gaan het even vragen aan onze vriend.
1: E. Vast wel, even kijken.
0: Of zo.
1: Een Engelse sleutel, natuurlijk.
0: Ja. Oh, wie kent hem niet? Of de elektrische slijpmachine.
1: Ja, ja, elektrisch kan ik er ook wel een paar bedenken.
0: Of een
1: endoscoop.
0: Oké, vraag nummer 3. Maarten.
1: Ja, fossielen die ruim 30 jaar geleden in Japan werden gevonden... die blijken afkomstig te zijn van een nieuwe dinosaurussoort.
0: Zo.
1: Het gaat om een gepantserde dino... waarvan de voorouders mogelijk vanuit Noord-Amerika naar Japan zijn geëmigreerd. De vraag is, waar denk je aan bij de prehistorie?
0: Vind ik leuk. Doen we niet zo vaak deze vraag... Waar denk je aan bij de prehistorie met de volgende letter van Corrie en Joke? Het is de T van Tinus.
4: Een enige Tyrannosaurus.
1: Ja,
4: ik heb er nog mee geknikkerd.
1: Oh ja, ben je zo oud?
0: Ja, je bedoelt toch een Tyrannosaurus of zo?
1: Ja, de Tyrannosaurus Rex.
4: Ja.
1: Toch?
0: Daar heb je mee gespeeld, toch?
1: Zeker.
4: Ja, geknikkerd. Ja,
1: die van die kleine handjes, toch?
0: Wat goed.
1: Die hobbelhandjes. Hallo. Dat vind ik echt een hobbeldino.
0: Mag je niet zeggen?
1: Ik wel.
0: Ja, jij wel.
1: Ik mag alles zeggen.
0: Je kan het niet zeggen.
1: Jij mag niks zeggen.
0: Je kan het niet zeggen homo-handjes.
1: Ja, ik wel. Dat is mijn enige voordeel in het leven.
0: Denk jij dat allemaal mag zeggen? Nou, ik ken er nog wel een paar. Vraag nummer 5. Wat is de tussenstand?
1: Het staat 2-0 voor Joke.
0: Oké, dan gaan we naar de laatste vraag. Hoe kan dat dan?
1: Eén laatste.
0: Oh ja. Ja, één laatste. Esther van Etten, nou, die is denk ik al bijna in het pand. Die heeft een boek geschreven samen met Joris Lohman. En dat boek dat heet Wie moet je nog geloven? Gaat over trends, gezonde voeding, wat je allemaal wel niet moet eten. En wat is dan de vraag? Iets gezonds om te eten. Iets gezonds om te eten. Wat is er gezond om te eten met de thee van Tinus? Ja, wel, daar komt ie.
1: De tomaat van Corrie, hartstikke goed.
0: En toen was het 2-1 voor Joke. Laatste vraag.
1: Het is vandaag de internationale dag van de stad. Wat kom je tegen in een stad?
0: Oké, vind ik een leuke vraag. Makkelijker dan de prehistorie. Wat kom je tegen in een stad? Het is de A van Anton. Wat kom je tegen in een stad met de A van Anton? Hallo,
5: Amsterdammers.
1: Amsterdammertjes, ja, tuurlijk. Ja. Die kom je alleen tegen in Amsterdam. En Amsterdam is een stad. En dat zei Corrie, hè?
5: Ja,
1: ja, top. Hartstikke goed.
0: Gelijkspel.
1: Het staat inderdaad 2-2.
0: Dus, nu de vraag. Een plaats in Noord-Holland. Een plaats in Noord-Holland. Wie is de eerste zometeen? Corrie of Joke? Plaats in Noord-Holland met de B van Bernard. Jawel.
1: Beverwijk, oh. Dat was Joke.
2: Bim, bam, pet.
0: Nou, dat was wel heel erg snel. Ja, Joke, gefeliciteerd. Sorry, Corrie.
5: Ja, volgende keer beter.
0: Oh, stort je wereld in of valt het mee?
5: Oh ja, ik vind het altijd leuk om mee te doen.
0: Oh, nou, dat vind ik lief. Dank je wel. Fijne dag.
5: Veel geluk nog.
0: Goed zo.
5: Oh.
0: Dag.
1: Ach, dat is lief.
0: Lieve vrouw, hè? Ja.

0: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Dit is een huidtip.
5: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
4: Dit was een huidtip.
6: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
7: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
8: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 1:02. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De taxichauffeur die vorig jaar zomer bij een fataal ongeluk betrokken was in Zwaagdijk-Oost, die moet een werkstraf krijgen. Dat wil justitie. De man zou door rood zijn gereden en bij de aanrijding die daarna ontstond kwamen zijn passagiers om het leven. Een echtpaar van 88 en 87 jaar oud. Vrouwenactivisten uit Haarlem die voeren vandaag actie bij de Tweede Kamer. Ze willen dat de abortuswetgeving verandert. En de verdachte van de schietpartij aan de NDSM-kade in Amsterdam die moet vandaag voor de rechter verschijnen. De man zou afgelopen vrijdag een Amsterdammer dood hebben geschoten midden op een vol terras. Veel mensen zagen dat gebeuren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: U kent Stichting Herstel, de juridisch administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
16: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: June tot 2.

0: Rekent af met alle voedingshypes in het nieuwe boek dat ze geschreven heeft samen met Joris Lohman. Wie moet je nog geloven? De weerwar aan voedingsadviezen, hypes, marketing en soms ook nog tegenstrijdige wetenschappelijke informatie, ja, zorgt er eigenlijk voor dat we helemaal niet meer weten wat we moeten. Esther, goedemiddag.
1: Goedemiddag, June.
0: Ja,
1: goedemiddag.
0: Want waarom moest dit boek er komen volgens jou?
1: Nou, het is belangrijk omdat ik heel vaak de vraag krijg van mensen: Esther, wie moet ik nog geloven?
0: Ja.
1: Naar alle informatie op de socials, op waar je maar wat kan vinden. Dat mensen niet meer wisten wat ze moesten eten. Dus ik dacht, daar ga ik een boek over schrijven. Ja. Wat is nou normaal eten? Wat is gezond eten? Wat is duurzaam eten? En dat die zoektocht ben ik samen met Joris aangegaan.
0: Ja. Ja. En nou is dit een enorme zoektocht geworden. En dit is vooral ook een praktisch boek. Waarom trouwens met Joris Lohman?
1: Nou, in eerste instantie, ik heb ook mijn eigen podcast Voedingspraat. En Joris was daar mijn gast. En die belde mij vorig jaar op. Hij zegt: Esther, wil je samen met mij een boek schrijven? Dus eigenlijk is het zo ontstaan. Ja, want we hadden heel veel raakvlakken.
0: Want hij zit heel veel ook in de politiek Den Haag, toch?
1: Hij is sinds halverwege het schrijfproces de politiek ingegaan. Dus Dat maakt het heel interessant. Want hij zit dicht bij de bron om ook echt dingen te kunnen veranderen. En we hadden heel veel raakvlakken. Hij op het gebied van duurzaamheid en landbouw. En ik op het gebied natuurlijk van voeding. Ja. Ja.
0: En zo is dit boek ontstaan. Wie moet je nog geloven? Dan stel je allerlei dingen aan de kaak. Hè? Ja. Want er is nogal wat. We worden beïnvloed. Is het niet in de winkel, dan worden we wel beïnvloed door influencers. Waar moeten we in vredesnaam beginnen, Esther?
1: Nou, ten eerste is het wanneer iemand natuurlijk iets te verkopen heeft. En daar, dan ben je niet meer neutraal. He, dus hoe kan je nou nog een neutrale boodschap geven als je aan de andere kant veel geld krijgt om die boodschap te vertellen? Het is ook belangrijk dat je toch uitgaat van de wetenschap en de richtlijnen goede voeding. Dat is niet één bron die ze openslaan en erop nahouden, maar heel veel bronnen. En
0: dus de schijf van 5 moeten we nog steeds hanteren?
1: Nou, het is wel een mooi hulpmiddel. Dus niks is moeten, maar het is wel een hulpmiddel waar je in de basis van uit kan gaan. En als jij natuurlijk iets meer plantaardig wil eten, dan kun je de schuif naar links zetten. Wil je iets meer eiwitten, kan dat ook. Het kan allemaal als het maar past bij je doelstelling. Dat is eigenlijk, denk ik, heel belangrijk.
0: En die doelstelling is natuurlijk voor iedereen heel anders. Hoe ziet volgens jou, met dit boek in de hand dat jij geschreven hebt samen met Joris, hoe ziet nou een normale eetdag eruit?
1: Een normale eetdag, dat is een mooie vraag. Want ik heb mijn eigen eetdag erin gezet. What I eat in a day. Als ik mijn eetdag meeneem, is in de ochtend neem ik altijd yoghurt of kwark met fruit en nootjes. En daar doe ik dan zelfgemaakte muesli in. Dus ik koop nooit een pak uit de schap.
0: Nee, maar er zit
1: gewoon lekker havermout. Ja, daar doe ik dan wat honing overheen. Is eigenlijk ook suiker natuurlijk. En het is natuurlijk afhankelijk ook wat je op zo'n dag doet. Ik ben altijd vrij actief, dus ik doe er dan wel wat muesli over. Er zijn ook mensen die iets minder actief zijn. Nou, die hoeven daar nog geen muesli overheen te doen. En als je wat meer plantaardig wil eten, pak je de sojaproducten. In de middag eet ik zelf altijd brood. Maar er zijn ook mensen die vinden het heel fijn om een salade met linzen te doen of andere peulvruchten. Dus in principe kan alles als de basis maar groente, fruit is, wat zuivel, zowel plantaardig als dierlijk als je dat zou willen. Volkoren zoveel mogelijk, minder zout. En niet te veel. En dan kom je al een heel eind.
0: Ja. En dan kom ik gelijk, want je hebt ook een
1: zo moeilijk is het dus niet, hè?
0: Nee, je hebt een hoofdstuk gewijd, hoofdstuk 5 bijvoorbeeld over fabels. Dan hoor ik je zeggen brood. Dan kom ik direct bij een fabel. Er was altijd, ik weet niet of het een fabel is, maar er werd altijd gezegd: eet niet te veel brood, want dan word je hartstikke dik van.
1: Ja, nou, ik heb er een hele fabel aan gewijd. Maakt broodje dik, heet die fabel. Nou, uiteindelijk maakt brood ons natuurlijk niet dik, maar wat je op brood doet. En het is natuurlijk ook het feit dat eet je meer dan dat je nodig hebt, dan word je zwaarder. Dat is wat het is. En daar heeft brood helemaal niks kan er niks aan doen. Ja, het feit dat je het misschien heel lekker vindt, waardoor je er te veel van eet, ja, dat is een ander verhaal. En dan heb je natuurlijk wel verschil in wit
0: brood. Ja, maar de croissantjes ook brood, denken mensen dan.
1: Ja, en kijk, croissantjes en wit brood en stokbrood, ja, dat staat natuurlijk niet in de schijf van 5. Dat is gewoon lekker een boterham volkoren. Ja.
0: Oké, kom ik bij een andere fabel.
1: Je niet te laten staan, als je dat zou willen.
0: Andere fabel, hoe meer eiwitten, hoe beter.
1: Ja.
0: Dat denk ik altijd. Ik denk, ik eet te weinig eiwitten.
1: Ja. Nou, dat is een hele mooie. Want ik was van de week bij Radio 1 te gast. En daar hadden we het over eiwitten. En daar maakte ik vergelijking met een fastfoodrestaurant. En dat werd me niet in dank afgenomen. Natuurlijk gaat het om dat we de eiwitten moeten halen uit de goede producten. En dat het allemaal wat plantaardiger mag. Maar ik ben van mening dat we nu veel te veel nadruk leggen op eiwitten. En ook veel te veel nadruk op hoeveelheid. We hebben echt die 0,8, even heel technisch. Dus als je uitgaat van 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht, weeg je 70 kilo, dan heb je 70 gram eiwitten nodig. Nou, dat is echt niet zo heel moeilijk om te halen. En als je dat wel...
0: Waar kunnen we het allemaal vinden, behalve in dus kwark, yoghurt,
1: een eitje, linzen, peulvruchten, noten, maar in brood, in havermout, in rijst, zitten ook allemaal eiwitten.
0: Komen we eigenlijk al heel ver.
1: Over het algemeen redden de meeste mensen de hoeveelheid eiwitten die ze nodig hebben wel. Ja, en als je bijvoorbeeld echt als doelstelling hebt, ik wil meer spiermassa, ja, dan heb je iets meer eiwitten nodig.
0: En dan komt er misschien wel in supplementen.
1: Nou, dan kun je het nog wel redden uit gewone voeding. Mensen die ziek zijn. Hè. Er zijn natuurlijk groepen die extra eiwitten nodig hebben. Maar ik hoop dat die groepen dan ook bij een expert terecht kunnen om daar advies over te krijgen.
0: Hartstikke goed. Ja. Esther van Etten is hier. Ze heeft een boek geschreven samen met Joris Lohman. Wie moet je nog geloven? We gaan er zo meteen verder in. Want ik zie nog wel een paar fabels. Dat ik denk, Esther, die moeten we ook nog even te sprake brengen. Het boek ligt in de winkel sinds vorige week.
1: Sinds afgelopen, ja, vorige week dinsdag.
0: Gefeliciteerd ermee.
1: En de boekpresentatie was afgelopen vrijdag, ja.
0: Oh,
1: dus ik zit nog een beetje...
0: In de bubbel.
1: In de bubbel,
0: okay.
1: Ja.

0: Take That and Everything Changes. We praten verder met Esther van Etten. Ze heeft een boek geschreven, dat ligt nu in de winkel. Wie moet je nou geloven? Ja, dat is dus een praktisch boek dat ons helpt om wat gezonder te gaan eten. In het boek heb je het ook over de supermarkt. De supermarkt safari.
1: Ja.
0: Dat is een doolhof. Soms weet je het gewoon ook niet meer.
1: Nee, nou, Joris en ik zijn de supermarkt ingegaan. Want je kunt wel over voeding schrijven en praten. Maar uiteindelijk waar gebeurt het? En dat is toch in de supermarkt voor veel mensen ook. Ja, dat was hilarisch. We hebben bijna 3 uur gedaan om groente en fruit te analyseren. Ja. Dus, wat staat er nou op die verpakking? Wat houdt het in? Ga je voor biologisch of gangbaar? Ga je van groente van ver weg of van dichtbij? Wat gaan we doen?
0: Ja, of zo'n komkommer las ik ook in je boek, die dan opeens toch in plastic zit.
1: Ja, en dan zegt Joris, had daar dan weer antwoord op, dat het toch plastic dan toch de meest duurzame kant is, omdat je dan zo'n komkommer ook langer houdbaarder is. Dus het heeft heeft allemaal kanten, weet je. Het heeft allemaal nuance nodig, June.
0: Ja. Ja, en dat maakt het gewoon ook allemaal zo ingewikkeld, hè? Want hoe kunnen gewone consumenten nou het verschil herkennen tussen bijvoorbeeld voedingsadvies en slimme marketing? We zijn ook heel kwetsbaar eigenlijk als consument.
1: Ja, zeker. En vooral als je een beetje onzeker bent op het gebied ook van voeding. Ja, dan waai je misschien met alle winden mee. Ja.
0: Je benoemt ook in je boek, vond ik heel grappig, de verschillende type eters.
1: Ja.
0: Ja, want je hebt ook, noem ze zelf maar, de doe-maar-normaal-eter heb je.
1: Ja, ik moet ook even zelf, want dat zijn eigenlijk getypeerd naar aanleiding van de mensen die ik ook in mijn praktijk heb. Hè. Dus de overladen de detaildenker, de overladen denken, de onverschillige eter, de doe-maar-normaal-eter.
0: Ja, want de onverschillige eter, die voelt eigenlijk geen urgentie om gezond te eten.
1: Ja.
0: Maar die weet ook niet precies wat het inhoudt en die kan het ook niet schelen.
1: Ja.
0: Ja, omdat het geen prioriteit is. Ja. Of gaat dat dan met haast gepaard? Want die heb je ook nog, hè? Je hebt toch ook nog een eter die gewoon dan inderdaad meer gaat voor de makkelijke weg?
1: Ja, kijk, wat ik eigenlijk bedoel met dat is dat je kunt wel zeggen, ik wil gezonder eten. Maar als je iets zegt, dan heeft dat consequenties. Ja. En je kan zeggen, ik ga elke dag groente en fruit eten. Ik ga zelf koken. Dat heeft in de praktijk nogal wat consequenties. Dus heb je dat ervoor over? Ga je die tijd ook vrijmaken om te doen wat je net ook hebt gezegd?
0: Ja.
1: Nou, en daar zit natuurlijk wel een verschil in.
0: Ja. Bovendien kun je in een huishouden allerlei verschillende eters hebben. Want ik weet zeker dat mijn man is de doe maar normaal eter. Zoals jij beschrijft in je boek. Hè? Pastaatje, aardappelen, groentevlees en af en toe een visje.
1: Want ik krijg ook mensen die zeggen, dan ga je het gewoon, dat is toch normaal eten. Een lekker aardappeltje groente en een stukje vlees en een broodje in de middag. Dat is toch gewoon heel simpel. Dat is toch gewoon normaal.
0: En daar is ook niks mis mee.
1: Nee, we hoeven iedereen niet zo te veroordelen als de een een aardappeltje groente en vlees wil eten en de ander een salade met linzen. Het mag allemaal.
0: Ja, wat leren we nou van jullie boek?
1: Ik hoop heel veel, maar ik hoop ook dat mensen een beetje rust krijgen in het feit dat ze, sommige mensen doen het ook gewoon al heel goed. He, laat je niet te snel beïnvloeden. Wat ik ook belangrijk vind is dat mensen kritisch zijn en blijven. Dat je kritisch kijken.
0: Dat je gewoon weet wat je eet.
1: Ja, en als je weer een advertentie voorbij ziet komen, of een influencer of iemand heeft een mooi verhaal en sluit dat af met een kortingscode, dat je wel even nadenkt van, waarom is dat verhaal zo mooi? En is dat wel zo?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: We moeten gewoon kritisch blijven. Ik zag ook verderop in je boek, had je het nog even over het aanvullend slikken van calcium en magnesium. Wat doen we daarmee?
1: Nou, er gaat dus een heel hoofdstuk over supplementen. En dat is een hoofdstuk waar ik eigenlijk wel heel trots op ben. Omdat,
0: dat vind ik ook heel handig trouwens.
1: Ja, nou, wat ik vind, je kan wel zeggen, supplementen, het werkt niet en zo en zo. Maar ik vind ook belangrijk dat je dan uitlegt waarom het niet zou werken. En ik ben met een aantal hoogleraren in gesprek gegaan. En die moeilijke theorie heb ik proberen te vertalen naar Jip en Janneke taal. En ik hoop dat wanneer mensen dit hoofdstuk hebben gelezen, dat ze ook snappen waarom ze niet zo bang hoeven te zijn dat ze snel vitamines en mineralen tekortkomen.
0: Mits je maar gezond
1: eet.
0: En verantwoord eet.
1: Ja, en dat staat ook in het boek wat dat inhoudt. Ja.
0: Hartstikke goed. Mooi, fijn dat je er was. Doe Joris een groeten, want die zit in Politiek Den Haag.
1: En je mag er eentje verloten, hè?
0: We gaan er eentje verloten. Ja. 088 850 51 52. We gaan er eentje verloten. En dit boek heet Wie moet je nog geloven? Het ligt op dit moment in de winkel. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Wat heb je tussenmiddag gegeten?
1: Broodje pindakaas.
0: Oh.
1: En 2 mandarijnen.
0: Oké.
1: Ja, lekker.
0: Pindakaas, dus dat mag. Wat had ik? Geitenkaas. Met een uienkompot en verse vijgen.
1: Lekker.
0: Zo, ja, het is nog niet eens op. Oké, okay. Esther van Etten, dankjewel. We kunnen je ook volgen op social media. En wat dat betreft is dit een boek waar we heel veel van kunnen leren. Dankjewel, en tot de volgende keer.
1: Dankjewel, June. Dankjewel.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Ik ben Els uit Hoofddorp.
6: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
7: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
8: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Over 1:30 in Enkhuizen is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Tegen een voormalig taxichauffeur is door het OM een taakstraf geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. Daarbij kwamen zijn passagiers, een echtpaar van 87 en 88, om het leven. Ja, dat ongeluk gebeurde 24 augustus vorig jaar. De taxichauffeur zou door rood licht zijn gereden. Daarbij botste hij op een auto die van rechts kwam. De passagiers raakten zwaar gewond en overleden een aantal dagen later. In Den Haag voerden activisten voor vrouwenrechten vanochtend actie tegen de abortuswetgeving in Nederland. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Het gaat om artikel 296 dat abortus strafbaar stelt. De Dolomina's willen dat het artikel dus weggaat. En deze activisten uit Haarlem die protesteerden jaren geleden al tegen dat artikel in het strafrecht.
12: Mijn hele leven. En het staat 140 jaar in het wetboek van strafrecht. Maar mijn leven begon, mijn actie begonnen ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
13: Waarom moet het veranderen?
12: Ken jij een wet die over jouw mannelijke lijf gaat? Nee.
11: Nou, een van de Dolomina's dus met krasse taal vanochtend in Den Haag. En volop boze Amsterdammers op het metrostations, op verschillende metrostations in de Bijlmer. Die metro's krijgen namelijk nieuwe nummers. Het gaat om lijn 51 en 52, maar die getallen, ja, die verdwijnen. Het wordt gewoon 1, 2, 3 en 4. Dat vinden ze in de Bijlmer, maar niks.
13: Dat vind ik best wel jammer, want de 53 en de 54 is natuurlijk een heel bekend begrip, vooral in de Bijlmer natuurlijk.
14: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan wilden ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3, 4.
15: De jongeren gaan je kunnen onthouden, maar de ouderen gaan moeilijk voor hen zijn.
14: Ik hou niet zo van veranderingen, tenzij het positief is.
11: Ja. Ja, dat vind ik wel een goede one-liner voor vandaag. Ik hou niet zo van veranderingen, behalve als het positief is. Sluiten wij ons bij aan. Laatste berichtje. Het Parool, de krant, viert morgen een mijlpaal. Want dan verschijnt de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant. Er komen verschillende unieke omslagen die naar eigen zeggen het meesterschap van de krant en de stad zullen eren. De iconische Amsterdamse foto's van die verschillende vier voorpagina's die zijn gemaakt door Ed van der Elske. En die foto's zijn met zorg geselecteerd om de dynamische en veranderende stad prachtig te weerspiegelen. Ja, de krant wordt ook nog gedrukt op dikker papier en krijgt ook nog vier extra pagina's met daarop de historische voorpagina's van het Parool. Dat lijkt me best leuk om te hebben.
16: Oh, het is ook leuk om in te lijsten en op te hangen.
11: Klopt.
16: De voorpagina's.
11: Het is dus jammer dat ik mijn papierabonnement dus nu niet meer heb.
16: Nee, dat is jammer.
11: Maar misschien even rennen morgen naar de winkel.
16: Zou ik doen.
11: En meer nieuws sowieso.
16: Weet je
11: bij
16: dat het tegenwoordig hartstikke duur is?
11: Ja, oké, dat is waar. Maar er wordt ook hard voor gewerkt.
16: Ja, dat is waar.
11: Door iedereen achter de scherm. Maar het kost wel wat geld.
16: Jij hebt gelijk.
11: Ja. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
16: Helemaal goed, Barbara. Dankjewel. En dan het weerbericht met Sjoe.
17: Het blijft vanmiddag overwegend bewolkt. En er zal af en toe weer wat regen gaan vallen. En er kan gaandeweg de middag ook een enkele flinke bui bij zijn. De maximumtemperatuur is 18 tot 21 graden. Later is de temperatuur wat lager, want de wind gaat draaien naar het noordwesten tot noorden. Vanavond is het eventjes overwegend droog, maar later in de avond en komende nacht is er weer meer kans op regen. Minimumtemperatuur komende nacht rond 16 graden.

0: Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker. Aanstaande woensdag is er een heel groot evenement. En daar mag jij als luisteraar en kijker van NH aan meedoen. Sterker nog, ik zou het niet willen missen. Want wat gaat er gebeuren? We hebben deze week op het initiatief van NH is de Week van het Samen Zijn. En het wordt aanstaande woensdag afgesloten met een waanzinnig feest in de vorm van een pubquiz. En die pubquiz is in een museum in Zaandam, kom ik straks nog even op terug. Daar doen dus allemaal luisteraars, kijkers en volgers aan mee. Maar er zijn ook teamcaptains nodig. Maarten, weet jij dat jij teamcaptain bent?
2: Jazeker.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ja, er rust een behoorlijke verantwoordelijkheid op natuurlijk. Maar we hebben ook nog bekendere mensen dan jij.
2: Nog bekender? Ja, kan bijna dat? Niet. Ja,
0: we kennen hem allemaal. Henk-Jan Smits, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, June.
0: Gefeliciteerd, want je bent teamcaptain.
3: Nou, dankjewel. Terechte felicitatie, want of we gaan winnen, dat is een tweede. Maar het is al een eretaak natuurlijk om teamcaptain te zijn in deze Week van het Samen Zijn. Ja,
0: echt,
3: helemaal gaaf
0: heel
3: hoor.
0: Ja, de Week van het Samen Zijn is dus een prachtig initiatief van ons van NH. En dan gaan we aanstaande woensdag dat dus afsluiten met een gigantisch evenement. Ben jij een beetje goed in een pubquiz eigenlijk?
3: Ik geef hem wel eens. En dat gaat heel goed.
0: Ja,
3: maar ik heb hem nog nooit zelf gedaan. Dus nee. Dat is heel spannend.
0: Ja.
3: Maar ja, ik heb regelmatig vragen verzonnen voor pubquizzen. Dus ik hoop dat er gewoon een paar vragen in de richting zitten van waar ik een beetje in zoek als ik vragen samenstel.
0: Ja,
3: dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat.
0: Welke richting zit jij in als je hem samenstelt?
3: Nou, toch wel heel veel popmuziek. En dan veel jaren 60, 70, 80.
0: Ja, dat is jouw specialiteit ook.
3: Ja.
0: Maar er zullen ook nog andere vragen natuurlijk aan bod komen. Want
3: nou, maar gelukkig, June, is het een team.
0: Precies.
3: Dus het doet niet alleen de teamcaptain.
0: En heb je nog wensen met betrekking tot dat team? Mannen, vrouwen, leeftijd gerelateerd of juist helemaal niets?
3: Nou, ja, nee, ik heb daar zeker wensen voor.
0: Ik weet niet of we daaraan kunnen voldoen, hoor, maar proberen maar.
3: Nee, maar het liefst wel mensen die iets met sport hebben.
0: Oh ja, sport.
3: Want daar weet ik niets van.
0: Nee. Oké, sport schrijf ik op. En hoe zit het met jouw historische kennis?
3: Doe daar ook maar iemand bij.
0: Oké, maar muziek zitten we goed, hè, met jou?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Okay.
3: Dus ik weet niet hoe het met Maarten zit, maar ik denk dat ik echt support voor geschiedenis en sport nodig heb. Want Maarten wordt een van mijn concurrenten, dus.
0: Ja, dat wordt echt een hele zware concurrent. En Maarten is zich ook al aan het voorbereiden. Het laatste is een grapje trouwens, hoor. Maar, maar weet je, het leuke vind ik aan een pubquiz is dat je daar dus allemaal mensen bij elkaar zet. In dit geval, normaal gesproken, kom je met een team. Dat hoeft dus op deze avond niet. Het zijn allemaal mensen die gewoon bij elkaar gezet worden en die elkaar helemaal niet kennen.
3: Dat vind ik ook zo leuk. En dat, overigens doe ik dat ook meestal als ik een popquiz of pubquiz zelf geef. Dan probeer ik ze ook allemaal te husselen. Zodat als mensen als stelletjes komen, uit elkaar halen. En zodat je op een gegeven moment, weet je eigenlijk helemaal niet meer wie bij wie hoort. Maar dat is juist leuk.
0: Ja, maar dat ze dan wel met dezelfde partner weer naar huis gaan. Althans, dat hopen we.
3: Dat maakt mij niet uit.
0: Ik hoop dat de stelletjes ontstaan woensdagavond. Dat lijkt me leuk.
3: Dat is het ultieme samen zijn, toch?
0: Ja, dat is echt geweldig. Hey, maar hartstikke goed. Jij bent er dus woensdagavond 8:00. In ieder geval, kom wat eerder zou ik zeggen. Een Museum of Humanity. En dat zit dus in Zaandam. Wij zijn er allemaal. Jij bent gewoon een hele bekende, wat dat betreft, teamcaptain. Ik ben heel benieuwd hoe ver je gaat komen. Kun je een beetje tegen je verlies?
3: Ja.
0: Oh, dat scheelt.
3: Maar ik wil wel winnen.
0: Ja, oké.
3: Maar ik kan goed tegen mijn verlies. En maakte het vroeger, toen mijn kinderen nog klein waren, maakte het af en toe, wilden ze niet met mij spelen. Want dan kon ik zo goed tegen mijn verlies dat het me eigenlijk niet interesseerde. Dat ik dacht, het spelletje, daar gaat het toch om. Het maakt mij niet uit wie er wint.
0: Nee.
3: Maar dat is ook weer niet leuk. Dus ik heb mezelf een beetje aangeleerd om een beetje wat fanatieker te worden. Maar van huis uit heb ik dat eigenlijk helemaal niet. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat Olympische credo, dat zit wel heel erg in mijn lijf.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd hoe ver je gaat komen. Aanstaande woensdag gaan we je ontmoeten. Henk-Jan Smits, een van de teamcaptains van dus onze pubquiz. Daar kunnen mensen zich nu nog voor opgeven. Doe dat dan, want het kan nu nog. En als je dan misschien erbij zet, ik wil graag bij Henk-Jan Smits, geen idee of het werkt, maar dat zou je kunnen doen. Ga naar nnnieuws.nl en dan /samen zijn. We gaan er één mooie avond van maken. Dankjewel, tot woensdag.
3: Gezellig, tot woensdag.
0: Oké, joe, dag.
3: Dag.
0: Henk-Jan Smits, één van de teamcaptains. Er zijn nog veel meer beroemden, hè?

0: Mathilde Santing, A Wonderful Life.
1: Emma helpt.
0: Laten we eens even kijken. Enna helpt. Daarvoor hebben we onze eigen Sjoerd Hilade eens op pad gestuurd. Sjoerd?
2: Hey June!
0: Hallo,
2: goedemiddag.
0: Hoi.
2: Ik ben in Horen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik had hier zo'n zin in toen ik wist dat ik hier naartoe mocht. Ik ga namelijk naar Jan Kooijman. En Jan Kooijman is de man achter fietsjes voor minima. Dus kinderen hebben een fiets nodig. Jan regelt dat. Je hoeft daar niet voor te betalen. Ze hadden alleen een andere locatie nodig. En die hebben wij toen ook met Enna helpt gevonden. Jan, goedemiddag!
3: Hey.
2: Ik kom hier, ik ga je knuffelen. Want ten eerste knuffel ik niet snel mensen. Maar wel mensen die heel erg lief zijn. Dat ben jij, weet ik.
3: Uiteraard.
2: En je bent ook nog eens jarig.
3: Jarig vandaag.
2: Jan,
3: ja, mogelijk.
2: Van harte gefeliciteerd.
3: 48 ben ik. Ja. Oh nee, 65.
2: Ja, 65?
3: Ja, ben ik al. Ja,
2: echt waar?
3: Ja.
2: En hoe lang doe jij dit al? Zorgen voor fietsjes, voor kinderen, mensen die niet genoeg geld hebben. Hè? Allemaal belangeloos.
3: 2018 zijn we begonnen.
2: Ja.
3: Dus bijna 9 jaar.
2: En er wordt hard gewerkt op de achtergrond. Goedemiddag, mannen.
4: Hoi.
2: Goedemiddag. Want dat moet natuurlijk druk. Al die fietsen moeten onderhouden worden.
3: Ja, we doen ons best, weet je. Met mensen die... Het team is heel goed. Is goed bezig. Ik ben er heel blij mee. Want zonder hun kan ik in feite niet.
2: Ik weet nog wel... Volgens mij is het een half jaar geleden. Ja. Toen kwam ik jou ook tegen. Toen zei van, ik heb een nieuw onderkomen nodig. Want de plek waar je zat, dat moest weg.
3: Ja, moest weg.
2: En nou, zie maar eens iets te vinden tegenwoordig. Wat geen geld kost, weinig geld kost. Belangeloos, allemaal.
3: Dan kosten we iets geld, maar dit is te doen. We hebben door de gemeente Horen gelukkig bereidwillend gevonden om ons te helpen.
2: Ja.
3: En alle stichtingen in het gebouw die meegaan ook. En we hebben deze plek gevonden. En ja, we staan ook van te kijken hoeveel mensen er nog op reageren. Ja. Je denkt van, het is een beetje over. Nee, ik had binnen 1,5 week had ik 50 aanmeldingen op de lijst staan.
2: En wat zijn dan de vragen naar jou?
3: Heb je je fiets? Heb je dit? Ja. Heb je zus? Heb je zo?
2: Ja.
3: En dan krijg je waarschijnlijk berichten te horen van... ik heb mijn werk verloren. Of ik heb psychisch niet helemaal goed bij. Of ik heb...
2: kan voor mijn kind het niet betalen. Of...
3: Betalen? Ja, inderdaad.
2: En controleer dat ook. Want er zijn natuurlijk ook mensen die misbruik van je willen maken, denk ik.
3: Ja, ik weet allebei dat het niet 100% dicht kan maken. Maar ik probeer het wel.
2: Yeah.
3: Mocht ik het wel horen dat jij wel geld genoeg hebt, dan ga je naam gewoon op Facebook.
2: Oh ja, zo ben je ook alweer.
3: Maar ja, er zijn er maar een paar mensen die dus echt misbruik van maken.
2: Ja. Kijk, hier hangt bijvoorbeeld een mooi kinderfietsje, damesfietsje, meisjesfietsen. Ja. Nou, wat moet er dan aan gebeuren, Jan, bijvoorbeeld? Ja, dan komen ze bij jou aan.
3: En
2: dan?
3: Mijn mensen die gaan dan kijken naar of de banden goed zijn, of het dicht goed is, of die gewoon veilig de deur uit kan gaan.
2: Ja.
3: En een beetje schoonmaken.
2: Ja, je wilt niet dat je kind zonder verlichting, dan gaat er weer donkere dagen gaan komen.
3: En het kost ook een hoop geld als je geen licht hebt, want het is tegenwoordig ook 60, 70 euro.
2: Ja, dus je kan ze op zo'n batterij dingetje doen, maar je wil echt een beetje echt een goede...
3: Veilig proberen we wel eruit te sturen, de fietsen. Het gaat gewoon heel goed. En soms komt er eentje terug die heeft iets aan de hand, dan maken we weer gauw. Dat is geen probleem. En dat is heel het team, want ik ken het team met eentje natuurlijk nooit af. Want ik moet zelf werken 5 dagen en hun zijn er... Ja, die zijn er niet constant, maar die zijn heel veel bezig.
2: Je moet ook nog je geld verdienen.
3: Dus. Ja, ik moet ook nog 2,5 jaar moet nog mijn postwerk verdienen. Dus dat is ook nog bij nog.
2: Jan, als er nu mensen zitten te luisteren.
3: Ja.
2: En die denken van, kunnen we die Jan even ergens mee helpen?
3: Ja.
2: Hoe kunnen we jou helpen aan spulletjes, dingetjes, dingen?
3: Ja, kijk, sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom met een kleine bijdrage op onze rekening. Dat zou natuurlijk mooi wezen voor onze actie, voor onze middeninkoop.
2: Ja.
3: Voor de rest fietsen.
2: Als je nou nog 10 binnenbanden hebt liggen, ik zeg maar wat.
3: Ja, dat mag ook. Feiten mag ook wel. Alles meegenomen, we pakken alles aan in feite wat we aan kunnen nemen. In zoverre moet het natuurlijk geen zoortje gaan worden, want dan wordt het heel gauw een bende. We proberen zo mogelijk, zoals je nou ziet, te houden.
2: Ja.
3: Want dus met de dampte wordt gewoon fietsen gedumpt en op een gegeven moment wist je dat niet. En dan kom je de volgende dag en denk je van, hé, ze hebben weer gejonkt.
2: Dat moet niet
3: gebeuren. Dus.
2: Nou June, een prachtig initiatief. Stichting Fietsen voor Minima. En jongens, hebben jullie al gezongen vandaag?
0: Dat moet.
5: Nee, nog niet.
2: Zullen we dat eens even doen dan?
6: Lang zal die leven in de gloria.
2: June, vanuit Horen, de groeten.
0: Oké.
2: In de gloria.
0: In de gloria. Hip, hip, hip.
2: Hip, hip, hip.

0: How sweet it is, Maarten Faber, James Taylor.
1: Ja.
0: Wie krijgen we morgen te gast?
1: Nou, heel bijzonder iemand. Ze heet Jasmin Lecomte en ze maakt op social media allerlei filmpjes van hele vieze huizen die zij vervolgens schoonmaakt.
0: Echt waar?
1: Heel indrukwekkend, ja.
0: Oh, zo moeten we even gaan bekijken.
1: Zeker.
0: Maar die gaat niet komen bij jou.
1: Nou, jij weet niet hoe mijn huis er op dit moment uitziet.
0: Nou, niet vies. Tot morgen, veel plezier bij Nick. Hij was jarig gisteren. Dag.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
6: Ik ben Tom. Ik woon in Oostzaan aan het mooie Twisken.
7: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
8: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
9: Ik ben Erik en ik kom uit Goren.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1:01. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De verdachte die vastzit voor het doodschieten van de 61-jarige Marcel op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord afgelopen vrijdag. Die verdachte blijft 2 weken langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris zojuist besloten. Vrouwenactivisten uit Haarlem die voeren vandaag actie bij de Tweede Kamer. Ze willen dat de abortuswetgeving wordt aangepast. En Amsterdam is de populairste bestemming voor jongeren die het huis uitgaan, blijkt uit onderzoek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Goedemiddag.
23: Met Nick.

Dit is Stella Lefty bij NH met Boston. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de maandag van NH. Boodschappen afrekenen, ja, is prijzig, zeg maar. Over de grens gebeurde het in de eerste helft van het jaar aanzienlijk vaker. Dat betekent dus dat vaak Nederlanders de grens overgaan om daar hun boodschappen te kopen. Ja, als Noord-Hollander is dat een beetje moeilijk, hè? Want voor ons is het best wel een tijdje rijden. Wil je bij de grens komen, België of Duitsland? Hoeveel goedkoper is het dan als je bijvoorbeeld ook je tank moet meenemen? En ja, tenminste, je tank nemen niet mee, maar je moet wel je auto vol hebben. Ga je tank over de grens, scheelt je dat ook geld. Maar goed, je moet natuurlijk ook weer terugrijden. Nou, Nederlanders die pinden voor zo'n 117 miljoen euro meer bij buitenlandse supermarkten dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging van ongeveer 9%. Ja, dat geldt dus voor Duitsland, maar ook voor België. Kunnen wij hier een liedje bij verzinnen? 088 850 51 52. 088 850 51 52. Wat past hier nou bij voor liedje? Mag over geld gaan, mag over Duitsland gaan, mag over België gaan. Ik hoor het graag van jou. Genesis hoor je bij NH. Dit is Invisible Touch.

Elton John. Dua Lipa bij NH met Cold Heart. Ja, het is wat, hè, dat zoveel Nederlanders en misschien jij ook wel over de grens je boodschappen moet doen. Want het is niet meer gaan doen, nee, het is moeten. Want het kost allemaal ontzettend veel geld. Ja, de prijzen reizen de pan uit. En wil je een beetje goedkoop boodschappen kunnen doen, dan kun je dat gewoon over de grens dus beter doen. Alleen, ja, loont het vaak als je bijvoorbeeld bij ons woont in Amsterdam. Of misschien wel in Den Helder. Ja, hoe lang duurt het dan voordat je de grens over bent en je weer moet terugrijden? Kost natuurlijk ook weer een zootje benzine, is niet goed. Liedjes die hierbij passen bij het boodschappen doen over de grens in Duitsland of in België. Binnenkomt Money Money Money van ABBA. Leuk, dankjewel. We krijgen ook, het is ook een leuk liedje hoor. Ja, gefeliciteerd, zegt iemand tegen mij. Ja, dankjewel, was gisterjarig overigens. El Stewart, On The Border, had goed gekund, dankjewel. Of wat dacht je van deze Kiele Kiele Koeweit? Ook een leuk liedje, maar het is deze geworden, want ja, waar doe je het anders dan in België natuurlijk. Het goede doel hoor je bij NH. Waar kan ik heen? Waar kan ik heen?

0: Destiny's Child bij NH met Emotion. Ooit gecoverd ook dit liedje, is ook mooi, hè? Van O'Gene hebben dit ook gedaan. Dat hoor je ook wel, hè? Want die stemmen komen dan allemaal bij elkaar. En dat wordt ontzettend mooi. Emotion is natuurlijk ja, moest je het even denken? Is van de Bee Gees? Denk het wel.
1: Is de pubquiz al begonnen?
0: De pubquiz is al begonnen, ja.
1: Nee, dat is woensdag, toch?
0: Dat is woensdag, ja. Aankomende woensdag.
1: Ah, dat zou wel een vraag kunnen zijn.
0: Hè? Van wie was het origineel van Emotion? Samantha Sang, volgens mij. Samen met... Ik ga het opzoeken, want die kom ik niet uit. Bart, het is ondertussen 2:30 de hoofdtijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo
1: meteen in? Zo is dat. Ja, afgelopen vrijdag werd er iemand doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord. Verdachte, die is vanmiddag voorgeleid.
0: Oké, het is inderdaad van Samantha Sang trouwens. Straks meer dus.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Dit is een uittip.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
7: Dit was een uittip.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Hey, Remel! Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Hoi,
17: ik ben Roel uit Alkmaar.
18: Hallo, ik ben Tineke Nerooy en ik woon in Laren.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Minuten over 2:30. Momenteel in Blokker is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die vastzit voor doodschieten van de 61-jarige Marcel op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord afgelopen vrijdag. Die man blijft zeker 2 weken langer vastzitten. De 61-jarige Marcel, die in verschillende gevangenissen in onze regio werkte, werd doodgeschoten op een vol terras. Zijn familieleden en andere terrasbezoekers waren er getuigen van. De verdachte werd na de schietpartij direct op de kade aangehouden. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje heeft voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet de beschikking over Rosangelo Daal. De aanvaller van AZ heeft fysieke klachten en die heeft het trainingskamp helaas verlaten. Wouter Goes, ook van AZ, keert definitief niet meer terug naar de selectie van Reiziger. Verdediger verliet het trainingskamp een week geleden omdat hij ook niet helemaal wedstrijdfit is. Jong Oranje speelt vrijdag de uitwedstrijd in Slovenië. 4 dagen later het thuisduel met Bosnië en Herzegovina. De adviesprijs van een liter benzine heeft vandaag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs is wel heel licht gestegen en heeft daarmee het record van zaterdag verder aangescherpt. De adviesprijs van benzine steeg met 0,1 cent naar 2,730 euro per liter. Ja, uit een analyse van de Nederlandse Bank bleek vandaag ook al dat steeds meer Nederlanders gaan over de grens denken.
0: Ja.
1: Dat snap ik wel.
0: Maar voor ons heeft dat niet zoveel zin. Als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont, of dan moet je dus een stuk rijden naar België of naar Duitsland en dan tanken weer terug. Dat compenseert gewoon de kosten, denk ik, toch?
1: Tuurlijk, maar als je daar al in de buurt woont,
0: ja, dan zou ik zeker doen. Ja.
1: En in Den Haag voeren activisten voor vrouwenrechten vandaag actie tegen de abortuswetgeving in Nederland. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Het gaat om artikel 296, moet ik zeggen, dat abortus strafbaar stelt. Ja, de Dolomina's die zijn nog even actief als vroeger, vertelt deze dame. Ze vertelt hoe lang ze al actie voert.
7: Mijn hele leven. En het staat 140 jaar in het wetboek van strafrecht. Maar mijn leven begon, mijn actie begonnen ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
16: Waarom moet het veranderen?
7: Ken jij een wet die over jouw mannelijke lijf gaat? Nee.
1: Nou, een krasse taal van deze Dolomina. Samen met 50 anderen voerden zij vanochtend actie. En laatste berichtje. Amsterdam is de populairste bestemming voor Nederlandse jongeren die het nest uitvliegen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, dat blijkt allemaal van uit cijfers van het CBS. Wel uit het jaar 2024 trouwens.
0: Oké. Okay.
1: Het gaat om jongeren tussen de 18 en de 30... die aan het begin van het jaar als inwonend kind stonden ingeschreven en aan het einde van het jaar niet meer. Nou, in 2024 waren dat zo'n 174.000 jongeren. Zo'n bijna 13.000 van die jongeren gaan dan naar Amsterdam.
0: Ja, dus
1: en die vinden
0: gewoon,
1: dus kennelijk wel een kamer.
0: Ja, want dit hoeven niet per se jongeren te zijn die inwonend zijn in Amsterdam bij hun ouders. Dit is echt dus uit heel Nederland bijvoorbeeld. Hè? En die schrijven dus vervolgens zelfstandig zich in Amsterdam.
1: Ja, en ze schrijven zich uit.
0: Nou, dat is best knap, hè? Want we krijgen natuurlijk vaak te horen dat het heel moeilijk is om een plek te zoeken, zeker in Amsterdam. Maar het lukt toch best wel jongeren dan, moet je ik zeggen. Toch? Ja,
1: ook heel veel niet, maar ook wel een aantal wel.
0: Wij zeggen natuurlijk ook heel veel niet, nee. Maar ik vind het heel veel. 174.000 jongen en dan 12.750 jongen gaan naar Amsterdam. Ja, dat is best dus veel, toch?
1: Rotterdam was trouwens de op één na populairste bestemming.
0: Ja, snap ik ook wel. Kijk, je hebt natuurlijk ook, zeker als je in die leeftijdscategorie, of je werkt bijvoorbeeld graag in de stad, of je volgt nog een of andere opleiding, of je studeert bijvoorbeeld in Amsterdam. Je kan natuurlijk in Rotterdam dan ook wel. Is ja logisch dat je dan misschien dichtbij wil wonen, toch ook in dat leven.
1: En waar heb jij gestudeerd?
0: Ik studeerde thuis. Nee, ik heb niet per se. Ik heb gewoon een opleiding gehad en ik heb niet per se gestudeerd. Ik ben ook niet.
1: Nee, maar ik vind een opleiding
0: professor.
1: Is ook studie.
0: Ja, dat was in Amsterdam ook.
1: Oh, okay,
0: ja,
1: Amsterdam.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ah, oké.
0: Dan leer je nog wat over mij, hè, Bul? Ja.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Ik ook trouwens.
0: Jij ook in Amsterdam?
1: Ja.
0: Oh ja. Maar ik heb altijd thuis gewoond nog, ook tijdens die zin.
1: Oh,
0: kijk,
1: ja.
0: Ik woonde natuurlijk in de Oostzaan. Dat is echt praktisch in de stad, hè?
1: Ik was toen 18 was, ging ik het huis uit, ja.
0: Ja, maar wonen jouw ouders woonden niet in Amsterdam. Jij komt
1: toen,
0: van ver.
1: Ja, die woonden toen in een dorpje in de buurt van Utrecht.
0: Ja.
1: En toen ik het huis uit was, gingen ze ook in een grote stad wonen.
0: Oh, dat, toen wel.
1: Ja.
0: Toen dachten ze, nu kunnen het, hè? Nu kunnen we het even lekker van nemen.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Zo is het leven.
0: Zo is het ook. Dankjewel, Bar.
1: Tot later. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Het weer dan met Sjoeg en Naart.
20: Het blijft vanmiddag overwegend bewolkt en er zal af en toe weer wat regen gaan vallen. En de kant gaan er weg de middag ook een enkele flinke bui bij zijn. De maximumtemperatuur is 18 tot 21 graden. Later is de temperatuur wat lager, want de wind gaat draaien naar het noordwesten tot noorden. Vanavond is het eventjes overwegend droog, maar later in de avond en komende nacht is er weer meer kans op regen. Minimumtemperatuur komende nacht rond 16 graden.

0: Martin. Zij weet het. Ja, dan even toch een leuk pubquiz vraagje. Van wie is het origineel? Wij hebben natuurlijk aankomende woensdag in het teken van de week van de samenzijn, de afsluiting, de pubquiz. Daar kun je overigens nog voor aanmelden. Leuk als je dat doet, want dan kom je bij een bekende teamcaptain. En die teamcaptain kan bijvoorbeeld ik zijn. Of iemand anders van de radio. Of misschien wel een bekende Noord-Hollander. Hè? Zou ook zomaar kunnen. Je kunt je aanmelden. nnnieuws.nl/week van de samenzijn. Komt goed, ga ik nog even goed voor je uitzoeken. Of ga even naar nnnieuws.nl, daar vind je het ook goed uit. Van wie is het origineel? Wie heeft dit liedje oorspronkelijk uitgebracht? Dat is dus Glenn Faria, dat weet niet iedereen. Nee, Tino Martin heeft het dus gecoverd.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wat wil jij liever horen? Zo meteen stemmen via 088-850-51-52. Wat wil jij liever horen? Keuze A of keuze B? Zou deze kunnen zijn? She goes na na na na de radio's.

Oké, dan, dat zijn ze, de twee liedjes waarop jij mag stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A? Dan ga je voor She Goes Na Na Na Na, The Radios. Of kies je voor keuze B, Tom Jones met Sexbomb? Kun je laten weten. 088-850-5152. Wil je nou aanmelden voor die pubquiz? Dat kwam. Dat kan nog zeker. Dan ga je even naar nanieuws.nl/samenzijn. Nou, als je dat dan invult, dan kom je bij een formulier en dan kun je je aanmelden. Is toch gezellig? Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Mark bij NH met Passenger. Dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Keuze A, de radio's met She Goes Na Na Na Na. En keuze B, Tom Jones met Sexbomb.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 75% kies voor keuze B. Tom Jones, hoor je bij NH?

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222. Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
1: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Ja, hallo, even wakker worden.
4: Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.
3: Voor jou, voor jou.
5: Jou.
4: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
8: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
9: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
10: Noord-Holland. 1 minuut over 3 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De verdachte van de dodelijke schietpartij op de Amsterdamse NDSM-kade van afgelopen vrijdag. Die verdachte blijft minstens 2 weken langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. AZ'ers Wouter Goes en Rosangelo Daal die haken af bij Jong Oranje. Ze zijn niet wedstrijdfit. En Amsterdam, je hoorde dat eerder al even, is de populairste bestemming voor jongeren die het huis uitgaan. Dat blijkt uit onderzoek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
0: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets
2: Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
13: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
14: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Hans, waar liggen de regenjassen?
22: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
23: Allsafe geeft ruimte.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Barbara Larsson bij en haar met Lush Live.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat Ramona Scheepmaker uit Haarlem op onze kalender. Is vandaag 39 jaar geworden. Gefeliciteerd. En ook Jan Kooijman uit Zwaag is jarig vandaag. Jan Kooijman is 65 jaar geworden. Nou, ook Jan, jij van harte gefeliciteerd.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Nou, zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik jou feliciteren als je jarig bent. Goedemiddag Noord-Holland, de maandag van NH met nu Eros Ramazzotti. Ma che bello, questo amore. Talen knobbel, hè, die Nick. Hè?

0: Gaston Mieux bij NH met Feels Part 2.
1: NH, de week van het samen zijn.
0: Ja, aankomende woensdag, dan is het zover. Dan organiseert NH in het Museum of Humanity de pubquiz. Wordt er spannend, maar ook vooral echt een leuke avond. Een manier om Noord-Hollanders die elkaar niet kennen even samen te brengen. Als jij je opgeeft en je wordt dan ingeloot, dan word je woensdagavond ingedeeld in een team. Ja, met dat team doe je dan ook mee aan de pubquiz. En dat is best leuk hoor, want elk team die heeft dus ook een teamcaptain. Dat kan bijvoorbeeld June Hoogkarspel zijn. Die kan jouw teamcaptain zijn. Of ik, hè, ik ben ook een van die teamcaptains. Maar ook een aantal bekende Noord-Hollanders is die avond teamcaptain. Onder wie oud-directeur en clipicoon van Telstar, Pieter de Waard. Pieter, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo. Ben jij er klaar voor aankomende woensdag?
2: Ja, uiteraard. Ik ben al een paar avonden op tijd naar bed gegaan.
0: Is dat ook de kracht dan? Is op tijd naar bed gaan voldoende, denk je?
2: Nou, rust is koning, hè?
0: Ja, dat zeggen ze vaak, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Maar er is dus geen andere manier om je voor te bereiden. Jij zegt dat als je goed op tijd naar bed gaat, dan kom je een heel eind.
2: Ja, en het lijkt me dat je de kranten van de laatste paar dagen goed moet lezen.
0: Nou, het is wel opvallend. Wij hebben vanochtend op de redactie hadden we even de proef op de som genomen. Een van die soort steekproef deden wij. Ik ben benieuwd of jij de vraag goed beantwoordt. Ik had het namelijk fout vanochtend. De steekproef was: wanneer was de slag bij Nieuwpoort?
2: Ja.
0: Ja, zie je, daar ga je. Nou, ik zat er ook in hoor. Kun ik je vertellen, Pieter?
2: 1673?
0: Nee, het is 1600. 2 juli 1600. Ben jij zat wel meer in de buurt dan dat ik zat. Maar dit soort vragen, dat zijn vragen die voorbij kunnen komen die dag.
2: Jeetje, maar dat is hogere geschiedenis.
0: Nou ja, kijk, dan kan je net zo op tijd gaan naar bed als je wil. Maar dan weet je het alsnog niet, hè, Pieter?
2: Nee. Ik ga naar de kroeg.
0: Ja, misschien een beter idee, hè? Ja, ja. Daardoor kun je ook een goed betere ingeving krijgen daardoor.
2: Ja.
0: Maar jij hebt meegedaan met de slimste mens ooit, hè? 2019 was dat volgens mij.
2: Ja.
0: Ja, daar moet je toch ook een beetje voor voorbereiden, toch? Dan ga je niet blanco in zitten.
2: Ik ben er blanco in gaan zitten.
0: Nou, dat vind ik echt serieus knap, Pieter.
2: Is dat zo, ja?
0: Nou ja, want kijk, de quizvragen gaan natuurlijk een beetje ook over algemene kennis en misschien wat er in de krant heeft gestaan. Maar zoals deze vraag, wanneer was de slag bij Nieuwpoort? Ja, jeetje, dat heb je misschien ooit al eens gehad. Maar daar zou je toch echt een encyclopedie nog even erbij moeten pakken, toch?
2: Ja, maar dan pas je toch gewoon of je geeft een fout antwoord. Het gaat toch om de gezelligheid?
0: Ja, dat is het. Jij zegt eigenlijk ook een beetje: meedoen is belangrijker dan winnen. Is dat de mentaliteit dan ook die avond?
2: Ik vond het heel leuk dat ik de eerste uitzending won. En ik was blij dat ik er de tweede uit kon.
0: Ja. Maar zo is het ook, hè? Een instelling meedoen is belangrijker dan winnen is misschien wel goed op zo'n avond, toch?
2: Ja.
0: Hoe ben je eigenlijk als teamcaptain? Ben je heel streng?
2: Ik? Nee. Ik ben van mijn levensdagen nog niet streng geweest.
0: Nee, dus het is gewoon gezellig als je bij jou wordt ingelood.
2: Precies.
0: Nou, dan gaan we ervan uit. Ja, wij strijden tegen elkaar, hè? Want ik ben ook een captain. En mogen de beste winnen dan, hè, Pieter?
2: Oh, maar dat had je er van tevoren niet bij gezien.
0: Nee, want we kunnen elkaar ook versterken, hè? Stiekem kaartjes doorsturen, weet ik veel. Achterom.
2: Ja,
0: met een goed biertje erbij lijkt me een goed idee, toch?
2: Heerlijk, okay. Ik kijk er naar uit.
0: Nou, Pieter, dankjewel voor het belletje. Dankjewel dat we jou even mochten bellen, ook vandaag. En ik ben heel benieuwd. Woensdag zie ik jou ook. En dan gaan we er gewoon een feestje van maken, toch ook? Zo is het ook, toch?
2: Tot woensdag.
0: Nou, tot woensdag, Pieter. En wil jij nou meedoen? Dat kan, hè? Geef je op. Het kan nog. Dat doe je via rnnieuws.nl/samenzijn. Vind je de formulier, vul je in. Als je dat dan invult, dan word je misschien ingelood. En dan kom je misschien wel bij Pieter in het team. Pieter, heb je nog een soort jel? Hup, ga snel.
2: Hey! Ja,
0: goed. Geef je dus op rnnieuws.nl/samenzijn. Het is NH met Love Unlimited.

0: Together, I'm a Woman. Het is ondertussen bijna half vier de hoogste tijd. Zometeen voor het nieuws uit ons land met Barbara. Goedemiddag.
1: Hey,
0: hoi, we hadden het net even over de week van het samen zijn. Dat sluiten we af op 30 september. Dat is aankomende woensdag. Doen we met een pubquiz.
1: Ja.
0: Ik had het over teamcaptain. Nou, zoals Piet in het aan de telefoon. Hè? Die is dan een teamcaptain. Maar daar ben jij ook.
1: Klopt, dat ben ik
0: ja,
1: ook.
0: Ja, je kan ook dus in het team zitten met Mulder.
1: Zo is dat. Dat
0: dan
1: is
0: heb je wel
1: superleuk.
0: Een
1: superleuk.
0: Kleine voorsprong natuurlijk. Want jij zit met je neus altijd in het nieuws, hè?
1: Klopt. Maar ik weet dus niet hoe super actueel die vragen zullen zijn.
0: Nee, ja, we hadden dus een steekproef inderdaad. Wanneer was de slag bij Nieuwpoort? Ja, die heb ik niet. Die haalde ik niet. Ik had geen idee. Had jij het geweten? Je hebt het ondertussen misschien wel gehoord.
1: Nee, ik wist
0: had
1: het
0: jij
1: het
0: geweten? Nee. Maar als dat soort vragen vaak voorbij komen, dan.
1: Geschiedenisvragen.
0: Is het bief wat binnen
1: ja,
0: de
1: maar
0: denk
1: weet
0: ik?
1: Je, volgens mij is het van alles wat.
0: Ja, klopt. Je moet,
1: en als het goed is, zit in ons team. De een weet veel van sport, de andere van politiek.
0: Oh ja.
1: Dat hoop ik dan.
0: Dat hoop ik ook, ja. Dat weet je natuurlijk nog niet, hè? Want de teams zijn nog niet bekend.
1: Ben jij fanatiek met spelletjes?
0: Ja, ik vind het. Ik heb wel de instelling ook meedoen is belangrijker dan winnen. Maar ik vind het wel leuk als je wint. Ja, volgens mij ben jij echt wel veel fanatieker. En jij wil ook gewoon winnen.
1: Ja, ik vind dat een beetje soft meedoen is belangrijker dan winnen. Maar ik denk wel dat ik verlies dan.
0: Ja, wel goed dat je voor dat al een beetje indekt. Ja. Dat wel.
1: En je kan je nog opgeven, jongens. Ja, kijk even op onze website. Oh, nieuws.nl.
0: Ja, en waar kun je opgeven dan?
1: Nou,
0: dan
1: heb je een heel artikel en daar zit een link.
0: Oh,
1: en dan kan je klikken.
0: Kan veel makkelijker. nieuws.nl/samen zijn.
1: Oh.
0: Hoppa, invullen. Heel formulier komt er dan rechts voor je neus. Ja, top.
1: Hartstikke goed.
0: Goed, Bar. Ondertussen 3:30 hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Onder meer chocola.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
11: Wij zijn Lois Leen.
12: En wij komen uit Amsterdam.

0: 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die vastzit voor het doodschieten van de 61-jarige Marcel op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord afgelopen vrijdag. De man blijft zeker 2 weken langer vastzitten. De 61-jarige Marcel, die in verschillende gevangenissen in onze regio werkte, die werd doodgeschoten op een vol terras. Zijn familieleden en andere terrasbezoekers waren er getuigen van. Er ging mogelijk een ruzie over de loslopende hond aan vooraf. De verdachte werd na de schietpartij op de kade aangehouden. Mogelijk zijn slachtoffer en de dader ook bekenden van elkaar, maar dat is nog niet duidelijk. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje heeft voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet de beschikking over Rosangelo Daal. De aanvaller van AZ heeft vanwege fysieke klachten trainingskamp verlaten. Wouter Goes, ook van AZ, keert definitief niet meer terug bij de selectie van Reiziger. Verdediger verliet het trainingskamp een week geleden omdat hij niet helemaal wedstrijdfit was. Jong Oranje speelt vrijdag, dus een belangrijke wedstrijd, de uitwedstrijd in Slovenië. Tegen een voormalig taxichauffeur is door het OM een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Dat gebeurde in Zwaagdijk-Oost en er kwamen een man en een vrouw, een echtpaar van 87 en 88 jaar, bij om het leven. Het gebeurde vorig jaar augustus. De taxichauffeur zou door rood licht zijn gereden en hij botste op een auto die van rechts kwam. De passagiers raakten zwaar gewond en hebben dus niet overleefd. Volgens het OM en de nabestaanden was er geen sprake van opzet van de taxichauffeur. Daarnaast heeft de chauffeur veel berouw getoond. Hij is gestopt met zijn baan en hij is ook in therapie gegaan. En eens even kijken, het Parool viert morgen een mijlpaal, want dan verschijnt de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant.
0: Zo.
1: Komen 4 verschillende unieke omslagen die naar eigen zeggen het meesterschap van de krant en de stad Amsterdam moeten eren. Die iconische Amsterdamse foto's op 4 verschillende voorpagina's dus zijn gemaakt door Ed van der Elske. Laatste berichtje, chocoladeliefhebbers. Die konden gisteren hun hart ophalen. Niet in Noord-Holland helaas, maar wel in Zutphen. Daar stond de hele binnenstad in het teken van chocoladefestivals met allemaal chocolatiers uit binnen- en buitenland. En die hadden soms wel aparte combinaties meegenomen.
2: We hebben bijvoorbeeld een rode port met stiltonkaas, een gekarameliseerde witte chocola, zwarte bessen met viooltjes.
3: U gaat voor de pure chocola?
4: Ja, voor de pure, ja.
5: Ja, heel veel chocola.
2: We hebben ook een nieuwe vegan chocola, als je die wilt proeven.
6: Is er zoiets als te veel chocola?
7: Ja, van mij niet.
8: Moet wel kwaliteit zijn, want anders lus ik het niet.
2: Wil je ook proeven?
1: Oeh, lekker.
0: Wat leuk. Het is toch heerlijk zo.
1: Chocoladefestival, ja.
0: Ja, ik hou ook wel zoetigheid, moet je eerlijk zeggen. Ja? Ik kan ook wel... Dat is het bij mij. Ik kan bijvoorbeeld heel lang chips of nootjes bij mij in de kast liggen en die pak ik niet. Die blijven dan ook dicht en dan kan ik een handje pakken, is het zat. Maar chocola of als ik snoep thuis heb, ach, het is verschrikkelijk. Zo'n reep vreten dan gewoon in één keer op, hè. Oh. Ach, ik hou ervan.
1: Ja, lekker man. Ik hou van Tony Chocoloni.
0: Oh, Tony.
1: Maar dan zeezout caramel.
0: Oh ja,
1: die oranje.
0: Je hebt tegenwoordig ook zoveel smaken, hè.
1: Ja, maar ik vind het lekker als het een beetje hartig is.
0: Vind je ze?
1: Oké, meer nieuws in de app en op nanews.nl.
0: Ik kan wel zeggen, vind je ze gevuld ook lekker. Maar
1: gevuld ook, ja.
0: Dan dwalen we af, hè. Oké, dankjewel, Bar. Het weer dan met Sjoeg
9: en
0: Daar.
9: Het blijft vanmiddag overwegend bewolkt en er zal af en toe weer wat regen gaan vallen. En er kan gaandeweg de middag ook een enkele flinke bui bij zijn. De maximumtemperatuur is 18 tot 21 graden. Later is de temperatuur wat lager, want de wind gaat draaien naar het noordwesten tot noorden. Vanavond is het eventjes overwegend droog, maar later in de avond en komende nacht is er weer meer kans op regen. Minimumtemperatuur komende nacht rond 16 graden.

0: En dit is Celine Dion bij NH. Mooi liedje ook, hè?
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen. Wat wil je liever horen? Stemmen via 088 A50 51 52. Voor keuze A. Billy

toch liever keuze bij Queen met Crazy Little Thing Called Love. Oké, dan, nou, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij? 088 850 51 52. Voor keuze A, Billy Ocean, Get Out of My Dreams. Of keuze B, Queen, Crazy Little Thing Called Love. Stemmen. Nu, 088 850 51 52.

0: uit de film Toy Story 5. Tenminste, daar is het voor geschreven. Taylor Swift bij NH. I knew it. Zometeen naar 4 uur de tijd voor vandaag de dag met Patricia. En Jelmer is weer terug van vakantie, dus die is er ook vanmiddag.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
0: Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis. 2 liedjes, keuze A, Billy Ocean, Get Out of My Dreams. En keuze B, Queen, Crazy Little Thing Called Love.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, dikke meerderheid. 90% kiest voor Queen, Crazy Little Thing Called Love. Hoor je bij NH. Fijne maandag, Noord-Holland.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Dit is een uittip.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
11: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse bos als mijn voortuin.
12: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. In Schagen zijn meerdere panden ontruimd vanwege brand in een winkel. De winkel ligt midden in het centrum van de stad. Er is veel rook. Volgens een woordvoerder waren er werkzaamheden aan een dak. AZ'ers Wouter Goes en Rosangelo Daal die haken af bij Jong Oranje. Ze zijn helaas niet wedstrijdfit. En Amsterdam is de populairste bestemming voor jongeren die het huis uitgaan. Dat blijkt uit onderzoek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg. Jelmer heeft de verkeersinformatie voor zich. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het valt nog mee, maar de spits is wel begonnen. Er staan 5 files. Ik noem de langste. De eerste daar 4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. 7 kilometer file, goed voor 5 minuten vertraging. 7 minuten op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend. En de laatste, dat is de N242. Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Omval en Sint Pancras, 5 minuten vertraging.
18: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
19: Een ongeluk. En ineens heb je letsel en een hoop vragen.
20: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
21: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
20: Vertel, we helpen je verder.
19: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
22: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
26: Hey Remo!
27: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
28: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
29: Hey, Remo!
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
30: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
31: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
32: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
33: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
34: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
35: Vandaag de dag.
36: Met Patricia Navel.

0: heel goede middag allemaal. Deze maandagmiddag opeens regent het. En ik dacht nog wel dat het zomer zou worden. Dat mag de pret niet drukken. Fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag. En raad eens wie er weer aan mijn zijde zit. Ja, daar is hij hoor.
1: Hallo.
0: Jelmer is weer terug van vakantie.
1: Ik ben er gewoon weer.
0: Ja, was het fijn?
1: Het was hartstikke fijn. Ik vind het ook hartstikke leuk om weer te zijn. Maar ik moet zeggen, het is ook wel goed om af en toe even andere dingen te doen.
0: Andere horizon.
1: Zonnetje opgezocht.
0: Lekker.
1: Lekker gevaren, lekker gesnorkeld.
0: Oh, heb je nog bijzondere beestjes gezien in de zee?
1: Nou, ik orka's
0: of zo?
1: Nou, dat dan weer niet. Ik was op Malta en dat is nogal een toeristisch plekje. Ik ging snorkelen en toen dacht ik, nou, hier zijn zoveel mensen dat al die vissen met snelheid vertrokken zijn. Ja. Geen vis meer te vinden. Nou, het tegenovergestelde was waar. Ik heb nog nooit zo'n mooie snorkelplek gezien.
0: Oh?
1: Alleen maar vissen. In hele scholen vissen ben ik doorheen gezwommen.
0: Oh, wauw.
1: Ja, echt, het was prachtig.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja, dat was een ongelooflijk cadeautje.
0: Ja.
1: Nou ja, en nu ben ik gewoon heel blij hier weer te zijn.
0: Nou, je bent meer dan welkom om hier weer terug te zijn. Dus fijn dat je er weer bent. We hebben je gemist, Jelmer.
1: Ah, lief.
0: Hé, en Barbara is er ook weer. Goedemiddag, Barbara.
2: Goedemiddag.
0: Natuurlijk. Maar ook fijn dat jij er bent.
2: Dankjewel.
0: Zeker weten. Hé, het is 28 september vandaag. Het is de dag dat in 1957 de Velsertunnel werd geopend. Toen door koningin Juliana. Toen dacht ik had eigenlijk geen idee dat die tunnel al zo oud was.
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Dus,
1: en het zijn er eigenlijk twee, toch? Velsertunnels.
0: Ze heten eigenlijk Velsertunnels. Want het is
1: eentje voor de trein.
0: Voor de trein en eentje voor de weg.
1: Kijk.
0: Ja. Ja, dat is zo.
2: Ken je klassiekers?
0: Nou, we zijn
2: goed bezig. Pubquizzers.
0: Zo is het. Nou, pubquizzers inderdaad. Wij zijn ons een beetje aan het voorbereiden op de pubquiz. Wij zijn de pubquiz captains, hè, woensdag. Op de grote NH pubquiz. We gaan straks met een BN'er bellen die ook woensdag aanwezig is bij de pubquiz.
1: Oh, spannend.
2: Waar je dus misschien wel in het team kan komen als je
0: kan dus,
2: opgeeft.
0: Als jij je nu opgeeft, kan je dus bij die persoon of bij een van ons in het team komen. We gaan het er straks uitgebreid over hebben, maar ik kan nu alvast wel even snel zeggen voor wie nu zit te luisteren en denkt, wat, pubquiz? NH organiseert dus een grote pubquiz in Zaandam. Dat is aanstaande woensdag. Het is de afsluiting van de week van het samen zijn. Het wordt één groot feest.
1: Ja.
0: Sowieso zijn wij er allemaal bij.
1: Nou,
0: alle mensen van NH.
1: Niet?
0: Ja, dat is sowieso al leuk. En dan nog een heleboel BN'ers natuurlijk. En als jij je dus aanmeldt, dan kan je in het team komen bij iemand. Je wordt gewoon geplaatst. Misschien bij mij, misschien bij Bar, misschien bij jou. Of
1: ja, misschien
0: wel bij Maarten. Zou zomaar kunnen.

0: die man de pubquiz. En dan wordt het volgens mij een feest.
1: Het is ongelooflijk.
2: Ik zou bij jou gaan, denk ik. Want jij weet echt veel.
0: Ja, maar ik ben altijd heel traag als een slag.
2: Nee.
0: Mijn hersenen vertragen altijd. Je kunt je nou voor aanmelden, dat weet ik dan weer wel, via nhnieuws.nl/pubquiz. Dus doe dat vooral even. Er zijn nog een paar plekjes.
1: Oeh.
0: En straks hoor je, dan gaan we even bellen met degene die dus ook NH pubquiz captain. Team captain wordt. Het is een heel lang woord.
1: Meedoen is belangrijker dan winnen.
0: Nou, is dat zo?
1: Niet.
0: Okay.
1: Ja, als je bij mijn team zit wel.
0: Ja, nou, en we hadden al bedacht, ik had al bedacht, als je bij mijn team komt, dan win je sowieso iets.
1: Dat, omkopen.
0: Nee, want mensen kunnen niet betalen om in mijn team te komen.
1: Nee, maar jij gaat ze omkopen te maken.
0: Nee, niet omkopen. Hoezo omkopen? Ze komen sowieso in je team.
2: Zeg liefde misschien.
0: Ja, sowieso.
2: Ze krijgen sowieso iets dus.
0: Met liefde, een glimlach en misschien wel een...
1: cadeautje.
0: Heel klein cadeautje.
1: Oh, leuk!
0: Maar goed, lieve mensen, geef je gewoon op. Het wordt een feestje. Hey, het is ook de dag dat we gaan bellen met Artus. Want daar hebben ze ook goed nieuws. En beschuit met muisjes. En dat heeft niks met een pubquiz te maken, maar wel met een nieuwe bewoner. Wie dat daar is, dat hoor je zo.

0: Nieuwe muziek van Bruno Mars samen met de Colombiaanse zangeres Karol G. Stil hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: In Artis hebben ze een nieuw bewoner. Daar heeft een prachtige zwarte jaguar zijn intrek genomen. Hij heet Avatar, hij is 16 en hij komt uit een Zweedse dierentuin. En hij heeft een heel specifieke functie. Hij moet namelijk voor nageslacht gaan zorgen in Amsterdam. Nou, Johan Loff is roofdierenverzorger in Artis en heeft dus al kennis gemaakt met die nieuwe bewoner. Goedemiddag, Johan.
3: Ja, goedemiddag, hallo. Ja,
0: hoe gaat het met deze Avatar, deze jaguar?
3: Vooralsnog gaat het goed. In het begin was hij, toen hij binnenkwam, erg onder de indruk. Want ze maken natuurlijk best een reis voordat ze helemaal in Artis aankomen. En dan kom je op een totaal onbekende plek. Ja. En dan, dat maakt best wel indruk op een dier. Dus in het begin was hij best wel timide, zeg maar. Dus niet zoals een jaguar zich gedraagt. En de dag daarna liep hij lekker tegen met de grommen en te grauwen. En dan weet je, die gedraagt zich als een jaguar zich hoort te gedragen. Die zijn altijd heel lekker humeurig.
0: Oh ja, is dat zo? Ze zijn een beetje chagrijnige beesten.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Knorrenpotten.
3: Ja, dat is al gedraagd. Een natuurlijke jaguar zich, dus ook naar de verzorgers toe.
0: Oh, en hoe komt dat? Waarom zijn ze altijd zo chagrijnig?
3: Het zou niet chagrijnig, maar het is gewoon hun natuurlijke gedrag. Die zijn gewoon heel fel en ook naar de verzorgers toe. En daarom houden wij ook gewoon gepaste afstand.
0: Ja, dat snap ik.
3: En wij zijn eigenlijk alleen maar voor de verzorging. En houdt in dat je dus voedsel geeft en de nodige schoonmaakwerkzaamheden doet. En voor de rest hou je zo ver mogelijk je afstand natuurlijk. En dat weten de dieren.
0: Ja, bouw je even goed toch een soort band op met zo'n beest dat bij jullie komt, wat je gaat verzorgen?
3: Van een band met roofdieren is echt heel anders. Ik zeg wel een soort van samenwerking. Ik kan alleen maar buiten schoonmaken als ze bijvoorbeeld naar binnen komen. En als ik dan buiten schoonmaak, dan leg ik wat lekkers neer, dat weten ze. Dus dat is de reden voor hun om mee te werken.
0: Ah ja.
3: En als ze bijvoorbeeld een dagje geen zin hebben of geen trek hebben, ja, dan blijven ze lekker buiten. En dan kan ik ook niet voeren. En dat is voor een roofdier ook helemaal niet erg.
0: Ja, precies. En deze jaguar, want ik zat even te denken, je hebt natuurlijk verschillende. Het is iets anders dan een luipaard, toch? Ja. Een jaguar. Dat is niet hetzelfde.
3: Nee, het is sowieso een verschillend continent. De jaguar komt uit Zuid-Amerika.
0: Ja.
3: En de aftekening is ook verschillend. Het zou best wel kunnen zijn dat toen de continenten nog aan elkaar zaten, dat het wel één diersoort is geweest. Maar in al die eeuwen is dat een beetje veranderd worden, omdat ze geen contact meer met elkaar hebben.
0: Ja, precies. Dus ze liggen nu best wel ver uit elkaar. Zuid-Amerika en Afrika. En deze is zwart, volgens mij.
3: Dus, ja, dit klopt.
0: Dat is wel een prachtig beest om te zien, hè?
3: Ja, maar je hebt twee kleuren staan. Het vrouwtje is licht van kleur. Dus je hebt gewoon in die jaguar soort heb je gewoon een donkere variant en een lichte variant.
0: Ah, ja.
3: En ze zijn allebei dezelfde soort.
0: Ja, en nou is het de bedoeling dat deze Avatar, zo heet hij, dat hij voor nageslacht gaat zorgen.
3: Hè? Dat is de wens, ja.
0: Dat is de wens, maar ja. Weet hij al een beetje hoe dat moet? Ik bedoel, heeft hij er wel eens eerder iets mee gedaan?
3: Nou, in de dierentuin waar hij vandaan komt, leven die samen met twee vrouwen. En daar heeft hij niet van nageslacht gezorgd, maar hij is wel getest en hij is vruchtbaar. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld aan de vrouwtjes lag of dat hij niet bekwaam genoeg is. Dat kan je als verzorger natuurlijk niet leren.
0: Nee.
3: Dus misschien met een nieuwe vrouw die al de meerdere malen jongen heeft gehad met haar vorige partner. Is het wel een goede.
0: Ja, het moet misschien ook net gewoon klikken tussen twee jaguars, toch?
3: Of dat weet je nooit. Dieren die plaatsen vaak dieren bij elkaar. En in de praktijk moeten ze maar zien of dat inderdaad ook tot liefde leidt en nageslacht.
0: Ja.
3: Dat kun je helaas niet voor elkaar krijgen. Maar,
0: nee, maar er komt een moment dat ze elkaar voor het eerst gaan ontmoeten. Hoe spannend wordt dat?
3: Ja, de ontmoeting is wel al geweest. Alleen, jaguars die leven van nature alleen. Maar dat betekent niet dat ze geen contact met elkaar hebben. Dus in de regenwoud in Zuid-Amerika ruiken ze wel elkaar geursporen. Ze horen elkaar. Maar het vrouwtje is één keer per maand krols. Dat is haar vruchtbare periode. En dan door het geursporen die pikt die man dan op. En ook die vrouw roept ook wel. Dan weet die man dat hij welkom is. En dan anders komt hij ook echt niet in de buurt bij haar. Want daar zit ze echt niet te wachten.
0: Nee.
3: En dat laat ze ook wel duidelijk merken als dat niet gewenst is. En dan blijven ze gewoon 4 dagen bij elkaar. En dan wordt er regelmatig gepaard. En op dag 4 wordt hem ook duidelijk gemaakt dat hij weer weg moet wezen.
0: Ja.
3: Als hij dat niet begrijpt, dan is die vrouw daar heel duidelijk in.
0: Ja.
3: En dan Dus dat geeft wel aan dat ze echt gewoon liefst alleen zijn. Tenzij het vrouwtje dus krols is.
0: Ah ja. En klinkt dat ook een beetje als een krolse kat? Bij mij in de buurt zit zo'n kat die dan echt 's nachts gaat... zo gaat doen.
3: Ja,
0: is
3: wel
0: dat een beetje...
3: iets voller en harder. Maar het gedrag van een jaguar of een leeuw of een tijger of een huiskat... als ze krols zijn is het eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat is gewoon in dat vocaal zijn... En, je aanbieden en kopjes geven en op je rug rollen. Ja, ja. Dus wat dat betreft hebben alle katten wat dat betreft hetzelfde gedrag.
0: Ja. Het enige is dat deze jaguar wel zijn vluchtwegen van tevoren moet onderzoeken, begrijp ik. Want als de paring gedaan is, dan moet hij wegwezen daar bij dat vrouwtje vandaan, toch?
3: Nee, want in eerste instantie niet. Want ze zijn dus die 4 dagen bij elkaar. Dan wordt ze soms ook 20 keer van dag gepaard. Dus dan is het ook zeker gewend.
0: Oh.
3: Omdat ik zeg, die op dag 4...
0: Ja, dan wordt hem daar dat hij wegkomt.
3: Ja, en in wild vlucht natuurlijk de bosjes in en dan...
0: Ja.
3: Komt hij volgende maand weer terug, tenzij ze drachtig is.
0: Ja, ja, ik snap
3: het. Maar hier moeten we dat in de gaten houden. Dan moeten we ze uit elkaar halen, want dan kunnen ze met elkaar in een hoek drijven... die wel gevaarlijke situaties kan geven.
0: Ja, ze zijn niet voor de poes, die jaguars.
3: Nee.
0: Hey, leuk om te horen. Dankjewel, Johan. En we hopen natuurlijk voor jullie dat het gaat lukken met deze avatar uit Zweden.
3: Ze hebben een korte draagtijd van 100 dagen, dus 110 dagen. Dus het kan vrij snel gaan.
0: Oh, leuk. Misschien dan aan het begin van het nieuwe jaar. Dat zou mooi zijn. Dankjewel en veel succes.
3: Ja, tot ziens.

0: Hammond bij NH. It never rains in Southern California. Hey jongens, het is de dag van de stad. En nou komt uit onderzoek van het CBS, dat vandaag is verschenen, naar voren dat de meeste jongeren die uit huis gaan ook naar de stad verhuizen. En dan het allerliefst naar Amsterdam. En wij vragen vandaag aan jullie, ben jij een echt stadsmens of woon je liever in een dorp? En waarom dan? Laat van je horen, praat lekker mee straks na het nieuws van 16:30. Als je nu even een appje stuurt of even belt naar 088-850-51-52... dan reserveren wij een plekje voor je. Eerst dus dat nieuws van 16:30. Barbara, wat zit erin?
1: Nou, over de stad gesproken. Morgen dan verschijnt de 25.000ste editie van het Parool. Zo meer daarover.
0: Wow.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
6: Okay.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Jaco den Hollander en ik kom uit Huizen.
14: Ik ben Lotte uit Hilversum.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: In Hilversum is het 19 graden. Het is 16:30. De belangrijkste nieuws uit
1: Nederland
0: krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag, Barbara.
1: Goedemiddag. Ja, we beginnen in Schagen. Daar zijn meerdere panden ontruimd vanwege een grote brand in een banketbakkerij. De winkel ligt aan de Gedempte Gracht. Dat is midden in het centrum van de stad. Er is veel rook in de winkel. Iedereen heeft het pand inmiddels wel kunnen verlaten. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er wordt door de brandweer nog gezocht naar de exacte brandhaard. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er werkzaamheden aan het dak bezig. Tegen een voormalig taxichauffeur is door het OM een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. Daarbij kwam een echtpaar van 87 en 88 jaar om het leven. Het ongeluk gebeurde vorig jaar augustus. De chauffeur zou door rood zijn gereden. Volgens het OM en de nabestaanden was er geen sprake van opzet. De taxichauffeur heeft ook veel berouw getoond, is gestopt met zijn baan en is ook in therapie gegaan. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje, ja, die heeft voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet de beschikking over Rosangelo Daal. De aanvaller van AZ heeft vanwege fysieke klachten trainingskamp verlaten. Wouter Goes, ook van AZ, keert definitief niet meer terug bij de selectie van Reiziger. De verdediger verliet het trainingskamp een week geleden omdat hij niet helemaal wedstrijdfit was. Jong Oranje speelt vrijdag de uitwedstrijd in Slovenië. En de man die vastzit voor het doodschieten van de 61-jarige Marcel op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord afgelopen vrijdag, die blijft 2 weken langer vastzitten. De 61-jarige Marcel, die in verschillende gevangenissen in Noord-Holland werkte, ja, die werd doodgeschoten op een vol terras. Zijn familieleden en andere terrasbezoekers waren er getuigen van. Het is nog onduidelijk wat er nou precies aan vooraf is gegaan. Mogelijk een ruzie over een hond, maar mogelijk kenden de twee elkaar ook. Laatste berichtje, het Parool viert morgen een mijlpaal. Want dan verschijnt de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant.
6: Jeetje.
1: Ja, er komen 4 verschillende unieke omslagen die naar eigen zeggen het meesterschap van de krant en de stad Amsterdam moeten eren. Die iconische Amsterdamse foto's, ja, die zijn gemaakt door Ed van der Elske. En die foto's zijn met zorg geselecteerd om de dynamische en veranderende stad prachtig te weerspiegelen.
6: Oh, dan wil ik wel kijken of ik er eentje kan bemachtigen.
1: Ja, bemachtigen, hè, inderdaad.
6: Dat vind ik wel leuk, want ik heb natuurlijk alleen een digitaal abonnement. Maar dan
1: ja, ik had heel lang een krantenabonnement, tot nog niet zo lang geleden. Maar nu heb ik dat ook omgezet in digitaal. En nu heb ik natuurlijk spijt.
6: Ja, dan vis je achter het netje misschien.
1: Ja, maar goed.
6: Ja, maar ze zijn ook gewoon nog te kopen, die kranten.
1: Daarom is wel, dus, denk ik, mooi om zo'n exemplaar te hebben.
6: Goed dat je het nu al even zegt.
1: Parool begon natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog als sociaal-democratische verzetskrant en heeft gewoon een rijke geschiedenis.
6: Ja, zeker.
1: Dus het was best uniek.
6: Ja, en een krant met altijd hele mooie vormgeving, waar ze ook heel vaak prijzen voor hebben gewonnen door de jaren heen. Hè? Prachtig.
1: Absoluut. Ja. Nou, dat is dus morgen. En meer nieuws
6: feestje
1: vind je in de app, absoluut. En in NA Nieuws op nanieuws.nl.
6: Dankjewel, Barbara. Laten we dan eens even naar het weer gaan met Jules Gernaert. Die weet namelijk hoe het vanmiddag wordt.
14: Het blijft vanmiddag overwegend bewolkt. En er zal af en toe weer wat regen gaan vallen. En er kan gaandeweg de middag ook een enkele flinke bui bij zijn. De maximumtemperatuur is 18 tot 21 graden. Later is de temperatuur wat lager, want de wind gaat draaien naar het noordwesten tot noorden. Vanavond is het eventjes overwegend droog, maar later in de avond en komende nacht is er weer meer kans op regen. Minimumtemperatuur komende nacht rond 16 graden.
6: Dan de situatie op de weg, Jelmer. Hoe zou je die omschrijven?
16: Nou, dat er niet heel veel aan de hand is. Er staan een paar files. De eerste, de A7, Zaandstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. 8 minuten vertraging. Bijna 10 minuten vertraging op de N231. Amstelveen richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de N201 en Kuddelstaart. En de laatste, de N247. Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broekenwaterland Noord. 10 minuten vertraging.

0: Bruce Springsteen danst nog even verder. Steeds verder naar de achtergrond. Dancing in the Dark hoorde je.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het hier bij NH vandaag over de discussie stad of dorp. Waar woon jij het liefst? Midden in de stad? Vind je het lekker, al dat gedoe en gedonder om je heen? Of ben je meer van de rust en de stilte van het dorp waar iedereen elkaar kent en precies weet wat je allemaal doet op een dag? Het is een beetje dezelfde discussie als patat of friet. Zeg, ja. Tomato, tomato.
2: Ja, niemand komt er ooit uit, maar nee. Je hebt het er toch altijd over.
0: Ja, zeker ja. En ik vind het ook wel grappig dat ik denk dat zo'n voorkeur ook kan veranderen in de loop van je leven, denk ik.
2: Absoluut.
0: We hebben het er vandaag over omdat het de dag is van de stad, sowieso. En er is een interessant onderzoek verschenen over wat jongeren nou graag doen als ze het huis uitgaan, waar ze dan willen wonen. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jullie is. Waar woon jij nou het liefst? In de stad, in de drukte of in het dorp, in de rust? En dat kan ook heel gezellig zijn natuurlijk.
2: Dat kan ook heel gezellig zijn.
0: Ja, laat van je horen zou ik zeggen.
2: 088 850 51 52, dat is het nummer.
0: Zo is het. Ga maar lekker appen of bellen. We krijgen al appjes binnen. Ik zie dat Christian, ja dat weten we al, die woont op Texel. En die woont lekker in Den Burg. En zijn schoonmoeder woont naast hem. Nou, dan heb je al wel een soort gezellig...
2: Maar wel dorpsachtig.
0: Ja, denk
2: Marcel, die zegt absoluut een stadsmens. Ik vind het heerlijk dat je de deur uitloopt en altijd wel ergens een terrasje, winkel of restaurant tegenkomt. En Anja, nou, die is het niet met Marcel eens. Die zegt namelijk, doe mij maar het dorp. Iedereen kent elkaar, je zegt elkaar gedag op straat en het leven voelt gewoon wat rustiger.
0: Zo is het ook. Nou, denk ik dat ik de ideale combinatie heb gevonden. Want ik woon in de stad waar heerlijk veel reuring is. En vind ik ook lekker dat ik op zaterdag fiets ik dan langs de Kinkerstraat. Denk ik, oh, gezellig, en een markt en alles. En dan kom ik op zondag op onze volkstuin. En daar is het een beetje een dorp achter.
2: Ach, ja, natuurlijk. Ja. Ja, jij hebt het gewoon
0: allebei.
2: Kennen
0: we elkaar allemaal, ja.
2: Ja, dan ken je elkaar allemaal, ja.
0: En jij dan?
2: Nou, ik vind het echt een beetje moeilijk. Ik ben opgegroeid in Den Helder. Nou, dat is niet echt een dorp, ook niet echt een stad. Nee. Het hangt er een beetje tussenin. Ik woon nu in Amsterdam. Dat vind ik echt heerlijk. Maar ik snap het verlangen naar rust wel.
0: Ja, hè?
2: Ik kan wel de zee bijvoorbeeld heel erg missen en de rust daaromheen. Ja. Dus ik ben team allebei. Mag dat?
0: Ja, team allebei. Ja, zeker mag dat. We gaan er eens even over verder praten met Peter Heijn van Mulligen. Die is van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij hebben dus onderzocht wat jongeren nou eigenlijk doen als ze het huis uitgaan. Goedemiddag, Peter.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en daaruit blijkt dus dat die jongeren vaak naar een stad gaan en dan eerder kiezen voor Amsterdam dan voor, zeg maar, Alkmaar.
3: Ja, dat klopt. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat Amsterdam gewoon de grootste stad is van Nederland. Dus daar gaan sowieso heel veel mensen naartoe.
0: Ja.
3: Daarom ook jongeren. En wat ook nog wel een rol speelt, is Amsterdam heeft natuurlijk een... twee universiteiten, grote hogeschool, allerlei mbo-instellingen. Dus jongeren, zeker als ze gaan studeren, ook dan is Amsterdam keuze nummer 1. Dat heeft te maken met gewoon met de aanwezigheid van die onderwijsinstellingen.
0: Oh ja, want zijn het vaak studenten in jullie onderzoek die dan inderdaad naar de stad trekken? Of zijn het toch ook wel mensen die net beginnen met werken op de arbeidsmarkt, net zijn begonnen?
3: Allebei wel, maar studenten zijn waarschijnlijk toch wel wat oververtegenwoordigd. Als je kijkt naar de top 10 gemeenten waar de meeste jongeren naartoe trekken, dat zijn eigenlijk allemaal steden waar universiteiten of hogescholen zitten. Ja. En in al die steden, met uitzondering van Den Haag, is het aandeel studenten in die groep meer dan 40%. En in sommige plaatsen, zoals Nijmegen, gaat het om zelfs om meer dan de helft.
0: Oh ja, dat is best veel inderdaad. Ja, het is trouwens natuurlijk wel een dure grap als je wil gaan wonen in bijvoorbeeld Amsterdam of in Utrecht of de andere grote steden. Hebben jullie ook gevraagd van hoe doen ze dat eigenlijk, die jongelui?
3: Daar hebben we niet naar gekeken. Maar het is natuurlijk wel herkenbaar dat het duurder is geworden. Aan de andere kant, de vraag is nog steeds. Want ja, als je in die stad studeert en je ouders wonen niet in de buurt, ja, dan is thuis blijven wonen vaak geen optie.
0: Ja,
3: dan is het vervelend dat er een prijskaartje hangt. En ook als je niet meer studeert, de grote steden. Ja. Daar is toch meer werkgelegenheid. Er zijn ook meer soorten banen. Dus ongeacht wat voor opleiding je hebt gedaan. Vaak kun je daar wel wat vinden. Zeker als je wat specifieke opleiding hebt gedaan. Dat is de kans op een baan in een grote stad toch een stuk groter dan wanneer je in een dorpcentrum woont.
2: En hoe is het dan? Want als ik nu bijvoorbeeld om me heen kijk, dan zijn er ook best wel weer mensen die graag de stad weer verlaten op een gegeven moment. Ik weet ook niet of jullie dat gevraagd hebben hoor. Maar zien jullie daar dat ook weer? Dat mensen op een bepaalde leeftijd, als ze kinderen krijgen, of dat soort dingen,
0: of met pensioen gaan,
2: dan weer lekker de rust opzoeken.
3: Ja, je ziet dat vaak wel. Hè, dat, rond hun 20ste, dat is een belangrijk verhuismoment voor mensen. Nou, dat is natuurlijk de leeftijd dat ze het huis uitgaan en dan trekken ze vaak naar de stad. En wat je dan vaak ook wel ziet als ze wat ouder zijn, een jaar of 30, dan zien we dat heel veel mensen juist de grote steden weer verlaten. Soms blijven ze er ook wel wonen, maar gaan ze ook vaak naar randgemeenten. Dat zijn niet per se de dorpen, maar dan vaak wat middelgrote steden. Dus mensen die in Amsterdam wonen, die verhuizen dan bijvoorbeeld naar Haarlem, Alkmaar of soms iets verder naar Amersfoort. Dat zie je ook wel terecht. Ja, en daar blijven mensen vaak ook al wonen. Je ziet wel vaak dat hoe ouder mensen zijn, hoe kleinere kans is dat ze nog gaan verhuizen. Ja, dat is ook wel logisch, want waar ze ook wonen, of dan al een dorp of stad is, daar is je sociaal leven. Dus ook als je daar niet werkt, daar ken je de mensen. Ja, en zeker als je ouder wordt, vinden mensen toch moeilijker om nieuwe vrienden te maken en hun oude vrienden vaarwel te zeggen. Dus blijf ze gewoon wonen waar ze zitten.
0: Ja, dat snap ik ook wel, ja. Hey, tot slot, Peter, waar woon jij het liefst? In de stad of op het platteland? In een dorp?
3: Nou, ik ben ook wel een beetje van team allebei in de praktijk. Komt er toch meer op een middelgrote stad? Ja, ik ben opgegroeid in de stad Groningen. En dat heeft mij altijd uitstekend bevallen. Dus ik zoek altijd wel iets naar van die grote. Groot genoeg voor wat reuring, maar dat je toch ook wel lekker rustiger werkt.
0: Ja, dat is ook wel ideaal, hè? Ja.
2: Heerlijk.
0: Nou, leuk om te horen. Dankjewel, Peter, voor de uitleg van de cijfers. Die horen bij jullie onderzoek van het CBS dus. En ik wens jou nog een mooie dag.
3: Gaan we doen.
0: In stad of in dorp.
2: Oh, maakt het er niet uit.
0: En als je mee wilt praten over dit onderwerp, dan kun je ons appen of bellen naar 088-850-51-52. Dan ben je misschien zo wel even in de uitzending. En dan zullen we ook even wat appjes voorlezen. Na Olita Adams.

0: Alita Adams bij NH Never Knew Love. En we praten hier in vandaag de dag nog even verder over de discussie stad of dorp. Waar woon jij het liefst? Ben je een echt typisch stadsmens dat helemaal gek wordt als het stil is na 8 uur 's avonds? Of ben je juist van het dorp waar iedereen elkaar kent en waar het dus gewoon gezellig is op straat?
1: Dat iedereen elkaar kennen, dat zeg je elke keer wel wat. Hoor.
0: Ja,
1: dat voor- en nadelen.
0: Absoluut, ja.
1: Dat
0: zeker.
1: Zo naar aangekeken in de buurt, super.
0: Ja, en dat ze dan zeggen, goh, was je nou na 12 uur thuis laatst?
1: Ik zag dat het licht nog brandde.
0: Het licht brandde nog.
1: Er stond een andere auto voor de deur. Die auto herkende ik helemaal niet.
0: Ja, en je man was er ook al niet, dus ik dacht even...
1: Dat was Piet van om de hoek,
0: Het kan heel verkeerd lopen.
1: Stoute, stoute poes.
0: Maar goed, het voordeel is natuurlijk wel in zo'n dorp inderdaad de gezelligheid, de geborgenheid, kan ik me goed voorstellen. En we krijgen heel veel appjes binnen van mensen die inderdaad precies dat omschrijven eigenlijk.
1: Ja, het is een beetje dubbe. Kevin bijvoorbeeld, die zegt, ik ben een dorpsmens met stadse trekjes. Thuis wil ik rust en ruimte, maar voor een avondje uit ben ik binnen een half uur in de stad. Nou, Sandra, die weet het wel, die roept de stad. Ik zou gek worden als de laatste bus om 9:30 rijdt. Ik wil gewoon spontaan ergens een drankje kunnen doen.
0: Ja, dat zegt Linda eigenlijk ook. Ik ben echt een stadsmens. Musea, concerten, lekker eten en mensen kijken. Ik hoef mij nooit te vervelen.
1: Nou, dat mensen kijken is natuurlijk wel heerlijk.
0: Absoluut, dat vind ik ook. En ik word gewoon toch wel blij als het gewoon gezellig druk is en de markt en alles. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Maar ik vind daarna ook wel lekker om in de rust te zitten. Ja,
1: ja.
0: Team allebei.
1: Team
0: goed,
1: allebei.
0: We gaan verder met Mick. Goedemiddag, Mick.
2: Hallo.
0: Hallo. Ben je team dorp, stad of allebei?
2: Nou, ik kom oorspronkelijk uit Haarlem. En ik ben er ooit op mijn 18e beland in Amsterdam.
0: Ja.
2: Ik kon helemaal niet Amsterdam, alleen van het Waterloopplein en van de Bijenkorf, weet je wel.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, mijn hart ligt nog wel steeds bij Haarlem, hoor.
0: Oh ja?
2: Want ja, het is een beetje, het is een dorp, maar ook weer een stad.
0: Ja.
2: En wat ik heerlijk vind, als het s'avonds gewoon stil is.
0: Oh ja.
2: En ik woon gelukkig aan de rand, ik woon dichtbij het Flevopark. Maar ik moet er niet aan denken om in het centrum te wonen.
0: Nee, dat zou mij ook te gek zijn, hoor, Mick. Ik ben wel echt een stadsmens. Maar als je in de buurt van de Dam komt of het Leidseplein komt...
1: Oh, ja, ik heb er gewoond, hè. Nou, dat was best wel heftig. De toeristen stonden letterlijk met hun telefoontjes mij te filmen hoe ik thuis op de bank zat.
0: Oh, vreselijk. Dus je bent echt een bekende Amsterdammer geworden in het buitenland via de filmpjes.
2: Ja.
0: Nee, Mick, maar wij snappen jou helemaal. En Haarlem is ook wel echt een enige stad, moet ik zeggen.
2: Ja, is het ook.
0: Ja.
2: Maar het is wel heel moeilijk om daar weer terecht te komen, hoor.
0: Ja, hè? Er zijn heel veel Amsterdammers naar Haarlem gegaan. Dus nu zijn de prijzen daar ook een beetje Amsterdams.
2: Ja, huurwoning, dat is bijna onmogelijk. Of je komt in Schalkwijk, maar daar heb ik ook gewoond.
0: Ja.
2: Dus mijn ouders, maar dat is echt niet.
0: Nee.
2: Ik zou dan zelfs wel voor het centrum kiezen in Haarlem.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad.
2: Er zijn hele leuke kroegjes daar. En,
0: leuke
2: alleen
0: winkels.
2: Alleen het ene nadeel van Haarlem, die zijn een beetje stug, hè.
0: Oh ja?
2: Amsterdam is wat meer opener. En,
0: ja, maar Amsterdammers zijn soms wel heel direct. Dat dan weer wel.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Een beetje te.
0: Ja, soms te. Nou, leuk, Mick, om je even te spreken. Dankjewel. Fijne middag.
2: Hoi.
0: We gaan door met Irene. Goedemiddag, Irene.
3: Hey, Patrice.
0: Hallo, vertel het eens. Dorp, stad of team allebei?
3: Dorp.
0: Toch dorp, ja?
3: Althans, ik woon in Heemstede.
0: Ja.
3: En dat zit natuurlijk vastgeplakt aan Haarlem.
0: Ja.
3: En dan zit je eigenlijk toch wel een beetje in de stad.
0: Ja. Ja. Dus je bent eigenlijk een beetje team allebei ook weer.
3: Ja, weet je, ik heb in Amsterdam gestudeerd. Ik heb jaren in Zuidoost gewerkt. Dus als die mevrouw moet kiezen voor Schalkwijk, dan zou ik toch Zuidoost kiezen trouwens.
0: Ja.
3: Maar... Nee, ik ben heel blij hier in mijn huisje in Heemstede.
0: Ja.
3: Met een lekkere tuin en geen gezeik en geen lawaai. En nou, dat.
0: Nou, kan ik me ook goed voorstellen.
3: En als ik uit eten wil, dan zitten die restaurantjes ook op 10 minuten rijden.
0: Ja, daarom. Dus je hebt het gewoon de best of both worlds, zeggen we maar zo, toch?
3: Ja, absoluut.
0: De beste van twee werelden. Je zit in een dorp, maar je bent zo in de stad.
3: Ja.
0: Ja, heerlijk. Nou, lekker daarvan genieten, iedereen.
3: Ja, doe ik.
0: En een fijne avond, hè?
3: Hoi. Ja, jullie ook.
0: Yo, hoi. Doeg, hoi, hoi. Nou, nog één appje doen van Marijke?
1: Is ja, dat laten we dat even lekker doen. Marijke, die appt, geef mij maar een dorp. Ik woon nu in de stad en mis vooral de buren die zomaar even binnenlopen voor een kopje koffie.
0: Oh, ja. Nou, ik woon in een flat in Amsterdam en dan lopen af en toe wel eens buren binnen. Voor
1: nou, ik moet zeggen,
0: mijn meestal, maar
1: ik mis dat burencontact wel een beetje.
0: Ja, dan kom je toch gezellig bij mij een keer.
1: Mijn buurvrouw die belt me gewoon op dat ze me hoort zingen onder de douche. Dat
0: echt
1: ze dat
0: waar?
1: Niet meer wil. Ja.
0: Oh, dat ze dat niet wil.
1: Zielig, hè?
0: In plaats van dat ze applaudisseert.
1: Nee, dat doen ze niet.

0: Bowie. In Engeland, op de BBC, zegt ze vaak David Bowie. Dat klinkt ook wel mooi, vind ik. Hey, het is bijna 5 uur, straks het nieuws. En daarna dan ga ik even bellen met toch wel weer interessante persoon die wij woensdag mogen begroeten als nieuwe officiële NH Pubquiz Team Captain. Wie dat is, dat hoor je zo.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
9: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Isia.
11: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
12: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De grote brand die vanmiddag voor veel rook zorgde in een bakkerij in Schagen is uit. De brandweer controleert nog wel of er plekken zijn die een nieuwe brandhaard zouden kunnen vormen. Uit voorzorg werd een aantal panden ontruimd. AZ'ers Wouter Goes en Rosangelo Daal die haken af bij Jong Oranje. Ze zijn helaas niet wedstrijdfit. En Amsterdam is de populairste bestemming voor jongeren die het huis uitgaan. Dat blijkt uit recent onderzoek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Jelmer, hoe is die?
10: Er is niet zo gek veel aan de hand. Twee files langer dan 10 minuten. De eerste, de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend, 12 minuten vertraging. En tot slot, 10 minuten vertraging, de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland Noord.
16: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Hey Remo!
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
24: Vandaag de dag.
25: Met Patricia Nagel.

0: Wordt hartstikke warm nog deze week.
1: Dus, dat is dus wel een punt inderdaad. Het wordt echt heel warm. Dus zorg dat je die koeltas binnensleept. En dan
0: kan je hem gelijk
1: gebruiken. Goed, dat kan dus allemaal straks. Nu eerst gaan wij het nog even hebben over die enige echte supergezellige NH pubquiz die we aanstaande woensdag organiseren.
2: NH. De week van het samen zijn.
1: Ja, je hebt er natuurlijk al wel wat over gehoord bij ons. Maar het is dus de week van het samen zijn bij NH. En de afsluiting daarvan wordt echt een waanzinnig leuk feest. Een mooie avond in Zaandam, in het Museum of Humanity. En wat gaan we daar doen? Daar gaan wij een pubquiz spelen.
0: Hoe enig is dat niet?
1: Pubquizzen, ja, dat is echt heel leuk.
0: Ik heb er onwijs veel zin in.
1: Ik ook. En ik zat net al te denken, we hadden het er al even over. Want jij en ook Barbara en ik, wij zijn alle drie pubquiz captains. Wij krijgen dus een team onder ons. Gaan we ons wel een beetje optutten? Een beetje aankleden?
0: Oh, natuurlijk.
1: Ja, toch?
0: Hallo, iedere reden glitter? Om fashionable te zijn, gaan we glamour? Natuurlijk wel doen. Het
1: leuk?
0: Wordt glitz en de glam.
3: Oké, okay, ja, bij deze. Bij deze kijk in mijn kast. Mm-hmm.
1: Ja, dat vind ik leuk. We gaan ons er echt op kleden. Dat lijkt me heel leuk. En het mooie is, als je zit te luisteren en je denkt, ja, maar ho, wacht even. Dat wil ik zien, die mensen allemaal in de glitters. Dat kan. Je kunt je nog aanmelden voor die pubquiz. En als je komt, dan word je dus ingedeeld in een van de teams. Bij mij, of bij Jelmer, of bij Barbara, of misschien wel bij zangeres en actrice Ellen ten Damme.
0: Oh.
1: Ja, ja, ja, want zojuist is officieel bekend geworden dat ook zij een van de NH Pubquiz teamcaptains zal zijn. Wat een ingewikkelde benaming is dat eigenlijk. Goedemiddag, Ellen.
4: Hallo, hallo. De NH teamcaptain. Ja.
1: Nou, wat leuk dat je erbij bent woensdag, Ellen. Wat,
4: ja, leuk.
1: Ja, wat trok jou over de streep om mee te doen?
4: Nou, ik denk gewoon gezellig. Ik had laatst een quiz gewonnen, maar dat ging over klassieke muziek. Ik dacht, dat gaat lekker. En toen kreeg ik direct de dag daarna deze aanvraag. Ik dacht, ja, ik ga weer meedoen aan de quiz.
1: Ah, oh, wat grappig.
4: En ik vind het ook een heel leuk idee dat het gewoon dat je niet weet met wie je in de groep zit.
1: Ja, ja.
4: Dat vind ik wel spannend en gezellig.
1: Ja, ja, want dat is het idee eigenlijk. Hè? Dus ook mensen die samen komen, die worden toch even opgesplitst en gaan allebei in een ander team. En je weet helemaal niet wie daarbij aan tafel komen te staan.
4: Nee, en zij weten natuurlijk ook niet hoe goed of slecht ik ben. Als ze blij zijn, dan weet ik niet nog lijken.
1: Maar je zei net, je hebt net een pubquiz gewonnen over klassieke muziek.
4: Ja, nee, dat was bij klassiek. Dat was op televisie, want daar zat vorige week.
1: Ja.
4: Dus, ja, maar dus als je eenmaal zoiets wint, dan krijg je helemaal de smaak te pakken, weet je wat.
1: Ja. En hou jij zelf van spelletjes?
4: Zeker, ik hou van spelletjes. Maar ik heb daar eerlijk gezegd weinig tijd voor. Ik moet echt werkelijk niets te doen hebben. Nou, dat komt bijna nooit voor.
1: Ja, ja.
4: Maar bijvoorbeeld, ik heb een huis in Frankrijk, heel lekker. Daar heb ik wel eens tijd voor, spelletje.
1: Oh, ja.
4: En soms spreek je gewoon af om dat te gaan doen met mensen.
1: Ja, dat is misschien wel het beste dan.
4: Ik heb wel een paar vriendinnen die het altijd heel leuk vinden.
1: Ja, en als je dan meedoet aan zo'n pubquiz bijvoorbeeld, of aan een spelletje, hoe fanatiek word jij dan?
4: Oh, ja. Ja, ik ben wel fanatiek in de zin van dat ik, als ik iets doe, dan wil ik het ook goed doen. Of dat ik wel winnen of zo. Maar een pubquiz, die naam zegt het ook al, je bent in een kroeg, het gaat wel om de gezelligheid. Dus ik ben volgens mij minder fanatiek dan ook vroeger. Vroeger was ik turnster en wedstrijden en wat voor dingen.
1: Ja.
4: Dan ben ik wel fanatiek inderdaad. Of voetbal op straat. Ik was vroeger wel sportief. Die soort van winnersmentaliteit, dat heb ik wel. Want ik ken ook mensen die dat helemaal niet hebben.
1: Ja, dan is het lastig.
4: Als die alleen maar overal om lachen en het leuk vinden dat alles misgaat, is ook heel leuk, vind ik.
1: Ja, ja, ja. Ja, grappig, ja. Oké, dus je gaat het wel serieus nemen, begrijp ik. Maar de gezelligheid is toch ook wel een ding.
4: Dat is het belangrijkste, denk ik, ja.
1: Ja, ja, ja. En hoe ga je nou zorgen dat het team ook echt een team wordt?
4: Oei, dat is een goede vraag. Nou, kijk, waarschijnlijk moet je een naam verzinnen voor de groep.
1: Mm-hmm.
4: Ik denk dat je dan al snel, als je samen. Dat gaat heel snel. Dat was vroeger toch ook zo. Als je een team moet vormen, dan ben je opeens dat team.
1: Ja,
4: Ik denk dat vrij gemakkelijk gaat.
1: Ja, dan ben je opeens familie.
4: Ja,
1: ja, tegen de rest.
4: Een beetje inventariseren wie wat waar verstand van heeft en het meeste. En dan luisteren we dan naar.
1: Ja,
4: zo.
1: Ja, nou, het wordt volgens mij sowieso een enorm gezellige avond, denk ik. Ik denk dat er heel veel gelachen gaat worden.
4: Gewoon een cappuccino. Ja, sorry, ik zit in een kroeg al inmiddels.
1: Om alvast in de stemming te komen.
4: Ja.
1: Ja.

0: Nou, het is de aanstaande woensdag dus. Intussen zag ik dat jij het ook heel erg druk hebt met de try-outs van je nieuwe voorstelling. Medusa?
1: Ja, Medusa. Ja. Er komt een plaat uit 1 november. En daaromheen komt een hele lange tour. We beginnen met try-outs en dan volgend jaar met band en toestand. En pas volgend jaar is de première waarschijnlijk in de Lamar. En dan met decor en toestanden zoals ik dat altijd doe. En dan gaan we daar weer een jaar mee vooruit.
0: Ja,
1: en,
0: heerlijk. Ja, nou, je weet wel waar je aan toe bent in elk geval, toch?
1: Ja, veel onderweg.
0: Ja, zeker ja. Ja, maar daarom vind ik het wel leuk dat je ook nog even de tijd hebt gevonden om bij ons de NH Pub Quiz team captain te worden. Moet er zelf ook even over nadenken hoe dat ook weer heet.
1: Dan heb ik tijd.
0: Ja, heel erg leuk. Nou, de voorstellingen van jou, waar nog kaartjes voor zijn, de try-outs, zijn te vinden op de website van Ellen ten Damme. Kijk daar vooral even. En als je Ellen een keertje in het echt wil zien, dan kun je dus aanmelden voor de NH Pub Quiz aanstaande woensdag. Want Ellen, jij bent een van de team captains. En ik wens je alvast heel veel plezier. En ik zie je daar.
1: Ja. Tot dan.
0: Oké, tot dan. Doei. Hoi. Ja, Ellen ten Damme dus, die is er ook bij. En als jij er ook bij wil zijn, dan kan dat. Het is in Zaandam. Woensdag begint om 7 uur. En als je wil aanmelden, kan dat via onze website op nhnieuws.nl/pubquiz. Als je dat net gemist hebt en je denkt, hoe zat het ook weer? Geef ons even een appje, dan sturen we het gewoon allemaal naar je toe. En het wordt volgens mij echt een superleuke feestelijke avond. Dankjewel Ellen en tot woensdag.
1: Dankjewel. En tot ziens bij de tour, maar ik zie je woensdag.
0: Ja.

0: Langley, Choosing Texas hoorde je.
1: Vandaag de dag.
0: Wij gaan verder met de sport. En daarvoor is bij ons in de studio Frank van der Meijden van de sportredactie. En ik moet, denk ik, Kalimera zeggen vandaag, Frank.
2: Ja, dat klopt. Kalimera, inderdaad. Dat is Grieks voor goede dag, want het is maandag. En dat betekent weer een nieuwe aflevering van NH Sport op televisie. En die stond vandaag toch wel in het teken van Griekenland, die nieuwe aflevering. Want om precies te zijn, donderdag speelt het Nederlands elftal tegen Griekenland.
0: Ja.
2: En wij gingen daarom vandaag op bezoek bij een Griekse koffietent genaamd Cafenion, midden in de Amsterdamse Jordaan.
0: Oh, wat grappig. Nou, ja. Bij koffie denk ik trouwens niet meteen aan Griekenland, hoor.
2: Nee, ik ook niet.
0: Eerder aan Italië.
2: Maar zeker niet. Maar ik kan je wel vertellen, die koffie was behoorlijk goed.
0: Oh ja?
2: Die heeft echt wel gesmaakt. En wat ook heel goed is, dat is het Griekse voetbalelftal. Want die hebben, net als Nederland, een hele goede start van de Nations League. Nederland speelde gelijk tegen Duitsland, won van Servië. Maar Griekenland, die won gewoon van Duitsland. Voor het eerst in de historie gisteravond. Dus die zijn heel goed bezig. En die staan daarom eerst in de pool. Met,
0: wow.
2: En Nederland volgt op 4 punten. Die, die staan tweede.
0: Ja, mede dankzij Max Meerdink. Maar goed, daar hebben we het misschien later nog over. Denk je dan dat de Grieken nu een beetje bang zijn voor Oranje? Of worden wij gewoon vermalen in de Griekse kaken?
2: Nou, de Grieken in het café, in de koffietent waar we vandaag waren, die zaten vol met bravoure. Die hadden na die historische zege op Duitsland van gisteren, die hebben vol vertrouwen. Maar wat is nou zo leuk? Wij hebben een collega, een verslaggever, Erik-Jan Brinkman, die is op dit moment in Griekenland voor een korte documentaire. Is hij daar aan het filmen. Maar wij hebben toch even van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem de straat op te sturen en even te gaan kijken bij de Grieken of ze überhaupt wel de Nederlandse internationals kennen. En dan met name de Noord-Hollanders daartussen. Hij is dus gaan vragen en ik ben heel benieuwd of jij kan achterhalen welke spelers je allemaal hoort in het volgende fragment.
3: Meerdink.
4: Max Meerdink. I don't know what does he play.
5: Alkmaar, I guess.
6: Joy Weerman.
7: Joy Weerman.
8: Dion Kompernijs.
9: Dan Koopmeiners.
10: Mickey van de Ven.
9: Gustil.
7: Gustil. Ryan Gravenbert.
6: Gravenbert.
7: Kent Taylor.
11: Kenneth Taylor.
5: Taylor.
0: Nou, Taylor, ja, ze deden het best goed,
2: ja,
0: eigenlijk.
2: Toch, ja.
0: Ik vond het wel. Max Meerdink noemde ze natuurlijk meteen als eerste, want die heeft het natuurlijk geweldig gedaan.
2: Uit Alkmaar, ja.
0: Ja, uit Alkmaar. En Joey Veerman, hoorde ik.
2: Ja,
0: ze zeiden ook niet uit Volendam erbij.
2: Nee, dat hadden ze net niet. Nee.
0: Ay, jammer. Teun Koopmeiners hoorde ik langskomen. Mickey van de Ven.
2: Ja.
0: Ryan Gravenberg was een moeilijke.
2: Ja.
0: Maar dan hadden ze toch wel mooi.
2: Ja, heel goed.
0: En Kenneth Taylor dus.
2: En Kenneth Taylor, inderdaad. Ja, nee, ja, het is allemaal goed.
0: Knap, ik kan denk ik niet zoveel Griekse spelers noemen. Jij?
2: Nee, inmiddels ook niet zoveel. Niet zoveel. dit geniale fragment zie je ook terug in de uitzending van de NH Sport. Die draait nu op televisie.
0: Ja.
2: Elk half uur herhaald om 10:50 en 10:50 te zien. Verder ook nog een reportage over handbaltrainer Ricardo Clarijs van landskampioen Volendam. En er zit ook nog een samenvatting in van de Noord-Hollandse zaalvoetbal kraken tussen Amsterdam en Horen.
0: Allemaal te zien dus in NH Sport. Bij ons op tv op dit moment al, maar het wordt elk half uur herhaald. De hele avond, de hele nacht. Alle gelegenheid om te kijken, want hij staat ook nog eens een keer online op nhnieuws.nl. Dankjewel, Frank.
1: Vandaag de dag.

0: Gold hoorde je van Spandau Ballet. En straks, na het nieuws van 5:30... dan gaan wij weer het spel spelen. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? En we hebben weer een leuke opgave voor je bedacht. En je kunt meespelen en dan kun je die koeltas winnen. Wie wil dat nou niet met de warme dagen die er nog aan zitten te komen? Intussen gaan we eerst naar het nieuws lezen en luisteren dat gelezen wordt door Barbara. Wat zit erin?
1: Ja, hij is niet zo jong. Hij heeft een strakke panterbroek en hij gaat binnenkort weer optreden.
0: Wie ben ik?
1: Oh, sorry, het is mijn spel. Zo meteen in het nieuws.
0: Oké, panterbroek.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
7: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
9: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Waar kan ik heen? Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
17: Ik ben Dea uit Zaandam.
18: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Tuitjenhoorn is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het overlijden van de man die vrijdag werd neergeschoten op een vol terras in Amsterdam heeft grote impact op de medewerkers en de gedetineerden van het justitieel complex Zaanstad. Want daar werkte de man. Ja, in een bericht op LinkedIn schrijft de dienst justitiële inrichtingen dat. Ze schrijven ook dat er binnen de inrichting op dit moment momenten worden georganiseerd voor collega's om samen te komen en stil te staan bij het grote verlies. De brand die vanmiddag voor veel rook zorgde in een bakkerij in Schagen, die is weer uit. De brandweer controleert nog wel of er plekken zijn die een nieuwe brandhaard zouden kunnen vormen. Uit voorzorg werden ook verschillende winkelpanden ontruimd. De winkel ligt aan een gedempte gracht in het centrum van de stad. Iedereen heeft wel het pand veilig kunnen verlaten. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er ook werkzaamheden aan het dak. Het Parool viert morgen een mijlpaal. Dan verschijnt namelijk de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant. Er komen 4 verschillende unieke omslagen die naar eigen zeggen het meesterschap van de krant en de stad Amsterdam moeten eren. De iconische Amsterdamse foto's op 4 verschillende voorpagina's die zijn gemaakt door Ed van der Elske. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje heeft voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet de beschikking over Rosangelo Daal. De aanvaller van AZ heeft vanwege fysieke klachten trainingskamp moeten verlaten. En ook Wouter Goes keert nu niet terug. Die was ook niet helemaal wedstrijdfit. Jong Oranje speelt vrijdag de uitwedstrijd in Slovenië. En ik zei het al, hij is niet al te jong. Voelt zich nog steeds wel sexy, denk ik. Heeft een tijgerbroek. Ja. En gaat komend jaar weer optreden in Ziggo Dome in Amsterdam.
0: Wie ben ik?
1: Wie ben ik?
0: Rod Stewart!
1: Yes. Rod Stewart. Hij schrijft...
0: Dat zei van, voelt zich nog altijd sexy? Dan denk ik gelijk aan dat liedje.
1: Ja, klopt. Nou, dat nummer, dat gaat hij ook... gaat hij ook laten horen. Allerlei publieksfavorieten gaat hij laten horen. Hij schrijft op Instagram, nou, daar gaan we nog één laatste keer. En het is een soort afscheidstournee. En hij treedt op in Amsterdam op 28 mei.
0: Ongelooflijk, hè, dat die man... Ja, die heeft echt zoveel liedjes gemaakt en zo vaak opgetreden. En gewoon doorgaan. Nou ja, dit is dan de laatste keer.
1: Wereldwijd ruim 250 miljoen verkochte platen. Hij is een van de best verkopende artiesten ooit.
0: Jeet.
1: Hij is nu 81. Volgend jaar is hij 82.
0: Ja, zo is het. Zo gaat het meestal, als je dan weer een jaar verder bent.
1: Ja, dat is een beetje een open deur, dat laatste. Maar goed.
0: Ja, maar ik vind het knap. Ik weet niet of ik op mijn 82ste nog een podium op zou willen klauteren. Jij wel?
1: Ja, misschien wel. Ik sta er nu ook niet op. Maar ik bedoel,
0: nee, dat is waar.
1: Ik zie mezelf nog wel bijvoorbeeld hier zitten.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, you never know.
1: Sorry, Koen.
0: Good work.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Oké, dankjewel Barbara. Wij gaan verder met het weer. En dat krijgen wij van Jules. Goedemiddag.
19: Ja, Patricia, goedemiddag.
0: Hallo. Ja, vertel eens, wat was het vandaag voor dag bij ons in Noord-Holland? Ik hoor een enorm harde echo, maar...
19: Je hoort de echo zo beter of niet? Nog een beetje of niet?
0: Ik geloof het wel.
19: Oké. Okay. Zal ik een beetje zachtjes praten in ieder geval? Of de koptelefoon wat minder hard zetten?
0: Zo is het beter.
19: Dat zal misschien wel een beetje helpen. Dus voorlopig blijf ik ook nog even doorgaan. Ik weet niet zo lang, maar goed, het weer blijft je sowieso nog.
0: Voor de komende minuten zit je goed in elk geval.
19: Met af en toe wat regen. Maar dat is een beetje druiliger nu. Zeker in het midden en het zuiden. De vochtigheid is ook gestegen met inderdaad 17 tot 19 graden. Maar deze zon met wat lichte regen en motregen trekt langzaam naar het noorden weg. Dan krijgen we vanavond een wat drogere periode, maar later in de avond. En komende dag dan neemt de kans op regen weer toe. Zonder dat er heel veel valt. Minimumtemperatuur rond de graden 16. En een zwakke tot matige noordoostenwind vannacht. En dan morgen hebben we eerst vrij veel bewolking met misschien een spatje regen, maar het is overwegend droog. En in de middag komt de zon er goed bij. En dan krijgen we later in de middag nog maximum temperaturen van 22 graden. Nou, bij het IJsselmeer, bij die zuidoostenwind. En op Texel tot 25, 26 graden elders. Dus het is een mooi resultaat. Later morgen, een beetje na zomersavond, komt er ook aan. En woensdag beginnen we behoorlijk warm met zonnige periode. En dan is er in de namiddag en vooral in de avond dus kans op het regen.
0: Oh, oké. Okay. En vanavond dus ook, begrijp ik, want wij moeten straks nog naar de trein.
19: Ja, nou, even wat lichtregen en motregen. 1-2 uurtjes nog, daarna is het een paar uur droog. Dus ik denk dat je wel goed wegkomt.
0: Oké, dat is fijn om te horen. Dankjewel, Jules, een fijne avond voor jou.
19: Ja.
0: Joep. Wij gaan door met de verkeersinformatie van de ANWB. Daar heeft Jelmer eens even op zitten studeren, want het is nogal wat, hè?
20: Zeker, het is opeens veel drukker geworden. Er staan 12 files. Sommige vertragingen zijn lang. De eerste, de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de vesting in Hilversum-Noord, 16 minuten vertraging. 25 minuten vertraging op de A22, Velzen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velzen en Beverwijk-Oost komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En een hele bittere pil op de N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, dik een uur vertraging.

0: Tavares bij een H. More than a woman. Het is weer dat moment dat ik zou zeggen, pak alvast je telefoon. Als je mee wil spelen met het spel, mag je alvast een appje sturen. Dan bellen we je sowieso, dan doe je sowieso mee. En dan is het codewoord koeltas. Ja, ja, heb je hem? Koeltas,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ik ben hem dus vergeten uit mijn kluisje te pakken.
0: Ik heb hem.
1: Oh, je hebt hem.
0: Ik gooi hem gewoon even naar je toe, ja. Jelmer. Woeps, daar gaat de koeltas.
2: Ik ga hem even ontvouwen.
0: Dat is ook het leuke van deze koeltas. Die is dus zo mooi lichtgewicht en fijn uitgevoerd dat je kan er ook gewoon mee overgooien.
1: Ja.
0: Die koeltas die kun je gaan winnen zo dadelijk nu wij het spel gaan spelen. En dat is eigenlijk vrij simpel. Ik ga zo gewoon een hint geven. Kijk, daar is hij, hoor.
1: Daar is hij. Kijk,
0: in volle gloria bij Jelmer.
1: Ja, ja, hier doe je het voor dit waanzinnige blauwe dingetje.
0: Ja.
1: Het is gewoon onze gepersonaliseerde koeltas.
0: Ja, onze namen staan erop. Nou, niet onze persoonlijke namen. Nou, kunnen we, als je wil, kunnen we dat wel doen. Kunnen we gewoon
1: ja, joh, dan pakken we eventjes een stift erbij.
0: Maak het nog gekker. Erop.
1: Helemaal.
0: Ja, je kan ook nog een hele mooie zonnebril winnen.
1: Ja.
0: Dat is ook nog heel leuk. Maar dan moet je wel gelijk ook weten wie het is. Want we zoeken vandaag naar een persoon. En dat vind ik altijd best wel heel moeilijk. Dus ik vind het ook wel spannend. Dus als jullie nou allemaal even nu alvast meteen beginnen te bellen en te appen, dan kunnen jullie meedoen met het spel. Kun je dus die koeltas winnen en een zonnebril. Zal ik maar gewoon beginnen?
1: Ja, nou eerst even het nummer.
0: Oh,
1: 088 850 51 52. Zet dat hem in je telefoon en bel nu.
0: Oké, de eerste bellers komen binnen. Dan ga ik beginnen met
3: hint 1.
0: Hint 1. Oké, let even goed op. Hint 1 is, mijn naam doet vermoeden dat ik smoor verliefd ben. Wie ben ik? Ja, dus ja, jij weet het nog niet natuurlijk.
1: Nee.
0: Jammer. Nee, ik heb het allemaal weer zelf in mijn kokertje zitten verzinnen. Mijn naam doet vermoeden dat ik smoor verliefd ben. Wie ben ik? We gaan eens eventjes kijken wie er aan de lijn is. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo.
4: Goedemiddag. Is het Courtney Love?
0: Het is niet Courtney Love. En waar, oh ja, Courtney Love. Ja, was wel een goeie geweest trouwens. Goed bedacht. Dankjewel.
4: Oké,
0: hoi. Nee, het is niet Courtney Love.
1: Nee, maar je mag ook nog wel altijd terugbellen. Hè? Dus heb je het nou fout nu?
0: Ja.
1: Dan denk je, nou, ik wil het straks nog een keer proberen. Dat mag gewoon.
0: Mag gewoon, zeker weten. Je kunt dus nu bellen 088 850 51 52. En Jelmer zei al, hij is veel te moeilijk. Dus dat betekent dat ik zo snel een nieuwe hint ga geven.
1: Mag ik ook een duit in het zakje doen dan?
0: Ja, omdat wie denk jij dat het is?
1: Cupido.
0: Cupido. Nee, is niet goed.
1: Oh.
0: De hint was dus, mijn naam doet vermoeden dat ik smoor verliefd ben. Wie ben ik? Nou, als je denkt te weten wie het is, of als je gewoon een gokje wil wagen, dan kun je nu bellen met 088 850 51 52. Ik denk dat ik gewoon een tweede hint moet geven. Ja, ik dacht het al dat hij een beetje te moeilijk was. Ik heb er eentje. Nou, als ik deze ga zeggen, dan weet je meteen over wie wij het hebben. Als geboren Limburger woon ik toch het liefst in Amsterdam. Of moet ik zeggen, Amsterdamd. Wie ben ik? Ja, nu gaan er heel veel mensen tegelijk bellen, ja, natuurlijk. Ja, dat kan zeker gebeuren. 088 850 51 52 is dat nummer. Je kunt dus nu bellen. Die hint is dus, als geboren Limburger woon ik toch het liefst in Amsterdam. Of moet ik zeggen Amsterdam?
1: Ah, ik heb nu wel een ideetje.
0: Heb je wel een ideetje? Ja, 088 850 51 52. We gaan naar Marcia, denk ik. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Vertel het eens, Marcia. Wat denk je?
5: Huub Stapel.
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat is helemaal goed. Oh, ja, ik was even bang dat niemand hem zou gaan raden. Ik had hem een beetje te moeilijk gemaakt, hè?
5: Nou, tweede hint, wist ik het.
0: Ja, de tweede hint was oké. Maar die eerste, ja, mijn naam doet vermoeden dat ik smoor verliefd ben. Stapel, hij is stapel op je.
5: Ja, maar dat had ik niet verzonnen. Nee.
0: Dat zat weer een beetje in mijn ingewikkelde brein, blijkbaar. Dat is, nou, maar leuk dat jij deze wel wist met die tweede hint. Want dat betekent dat jij die koeltas hebt gewonnen, Marcia. Ik zou zeggen, blijf even aan de lijn. En dan komt hij naar je toe gefladderd.
5: Hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd. Doei.
5: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
3: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
6: Vandaag de dag.
3: NH

0: Lloyd Cole en The Commotions met de Rattlesnakes. Het is bijna 6 uur. Dat betekent dat wij straks weer een dagplaatje gaan zoeken. Past het bij het nieuws van deze dag? Waar gaan we aan dan? In welke richting gaan we dan zoeken, Jelmer?
1: Iets van een land met, nou ja, weinig bergen en veel water.
0: Dat is ons land.
1: Nou,

0: Dinsdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
8: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
9: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer Noord.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 6:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
12: Goedenavond. Het overlijden van de man die vrijdag werd neergeschoten op een Voltterras in Amsterdam heeft veel impact op de medewerkers en gedetineerden van justitieel complex Zaanstad. Daar werkte de man namelijk. De brand die vanmiddag voor veel rook zorgde in een bakkerij in Schagen, die is weer uit. De brandweer controleert nog wel of er plekken zijn die een nieuwe brandhaard zouden kunnen vormen. Uit voorzorg werden ook verschillende panden ontruimd. En Rod Stewart gaat volgend jaar weer optreden in Ziggo Dome. Het is onderdeel van zijn afscheidstournee. Dat hebben de 81-jarige zanger en de organisator Mojo vandaag bekendgemaakt. Straks meer nieuws uit de regio, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. Jelmer, hoe is het inmiddels op de weg?
10: Het is druk op de weg. Oh. Er zijn een paar flinke uitzonderingen. De eerste, de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiden en Hilversum Noord staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. Half uur vertraging. Verkeer richting Hilversum. Dan moet je richting Almere. Gaan we richting de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. 11 minuten vertraging. En de langste file die vind je op de Twente N208 Sassenheim richting Velzen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 51 minuten vertraging.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Hey Remo!
19: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hey, Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Vandaag de dag.
24: Met Patricia Nagelkerken.

0: Mink de Veel bij NH met de Spanish Stroll. Lekker voor een warme zonnige dag. Dat krijgen we morgen trouwens ook. Want het wordt tegen de 25 graden. Hoe bijzonder is dat? Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, we kijken weer even mee over de schouders van onze verslaggevers. Zij zijn onze ogen en oren in de provincie en maken elke dag de meest uiteenlopende verhalen. Zo had verslaggever Daan Visser een gesprek

0: Inderdaad, want toen er nog onderzoek werd gedaan naar wie deze moord zou kunnen hebben gepleegd. Het leek ook op een roofmoord, zeg maar, want de kassa was ook leeg.
1: Ja.
0: Werd in de tussentijd een stille tocht georganiseerd. En ook aandacht gevraagd voor zinloos geweld en zo. En de uitvaart van Erwin was er. En dat heeft deze Maurice allemaal geregeld. Die heeft zeg maar de stille tocht georganiseerd. Die heeft gesproken op de begrafenis. De uitvaart was een van de weinigen. En uiteindelijk bleek het dus Maurice zelf te zijn geweest die de moord heeft gepleegd. Dat is natuurlijk bizar als je erover nadenkt. Het is heel treurig.
1: Heel treurig, heel heftig. Daar is dus nu een documentaire over gemaakt, over die geschiedenis. Jij werkte in die tijd nog niet bij ons, maar je hebt nu wel die documentaire gezien. Gaat dit verhaal voor jou daardoor nu weer meer leven eigenlijk?
0: Ja, en dat komt vooral eigenlijk door de manier hoe ze het in beeld hebben gebracht. Want even voor het beeld, het hele verhaal wordt natuurlijk verteld en de nasleep ervan. Maar de documentaire maker die heeft er ook voor gekozen om het, zeg maar, het verhaal, het perspectief van Maurice de Dader in beeld te brengen door middel van en een acteur en een stemacteur.
1: Oeh.
0: Dus je ziet op een gegeven moment die moord nagespeeld worden achter die bar. En dat was natuurlijk ook voor de vader Jan en de zus Judith, die dat voor het eerst keer zagen, ook erg schrikken. En ik sprak ze daar van de week over.
2: En als je dan twee schoten hoort en je ziet er iemand achter de bal liggen, wij weten wel dat de derde weer niet is, maar en dan zie je hem echt staan met de pistool. Dat doet wel even zeer.
3: Ja.
2: Ja, dus.
3: Maar de rest was eigenlijk meteen al hartstikke mooi gedaan. En we waren eigenlijk heel positief en heel enthousiast. En hun waren er eigenlijk verbaasd van wat mijn vader niet zei. Ja, nee, ik wil toch wel even wat veranderen. Maar weet je het zeker? Nee, mijn vader zegt, ik wil helemaal niks veranderen. Het was in één keer eigenlijk gewoon goed.
1: Zo, dat is wel bijzonder. Dat dus die vader en zus van het slachtoffer zeggen, nou nee, het is eigenlijk gewoon goed zoals het nu is. Ook al was het natuurlijk wel even slikken toen ze die reconstructie zagen. Dat kan ik me voorstellen. Bijzonder lijkt me ook dat die documentaire dus gemaakt is vanuit het perspectief van die dader, Maurice.
0: Onder andere.
1: Wordt dan nu ook meer duidelijk waarom hij dat toen zo heeft gedaan en hoe dat toen gegaan is in zijn hoofd?
0: Ja, hij heeft uiteindelijk in een boek een jaren terug is uitgebracht, heeft hij vertelt waarom hij dit heeft gedaan. Toen zat hij zelf al in de gevangenis en was hij al veroordeeld. Hij vertelt daarin van, ik had heel veel geldschulden en daar raakte ik steeds verder in verstrikt, ook mentaal. En ik had uiteindelijk een vakantie geboekt met de vriendengroep en het geld van alle vrienden verzameld en dat voor de groep geboekt. Ja, en ik had eigenlijk dat geld voor mezelf nodig. En er moest dus iets gebeuren waardoor die vakantie niet meer doorging. En uiteindelijk heeft hij dus Erwin vermoord. Daarvoor.
1: Want dan zou de vakantie niet doorgaan.
0: Dan zou de vakantie niet doorgaan en dan zou hij het geld voor zichzelf houden. Heel kort door de bocht is dat gewoon het verhaal. Het is te bizar voor woorden.
1: Ja,
0: en als je dan 22 jaar na dato tegenover de vader en de zus zit, is dat best wel heftig. En zij hebben natuurlijk met heel veel verdriet is er nog steeds. Ja. En ze denken er nog dagelijks aan, meerdere malen. Maar ze hebben het verhaal ook natuurlijk al zo vaak verteld dat ze ook heel nuchter het vertellen. Het is heel raar, want voor mij was het ook nieuw. Ik was 8, dus ik kende het verhaal helemaal niet. Het is gewoon super heftig.
1: Ja. Bijzonder dat ze toch wilden meewerken aan deze documentaire, waar alles weer mee wordt opgerakeld. Waarom wilden ze dat?
0: Ja, nee, dat heeft eigenlijk twee redenen waarom ze zeiden van we gaan meewerken aan deze documentaire. Allereerst natuurlijk een eerbetoon aan Erwin, natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Zodat hij nooit meer vergeten wordt. Nou, dat doet hij al niet in de vriendengroepen en in Beverwijk en in de familie. Maar ook om kinderen en jonge vriendengroepen dit te laten zien en te laten bedenken van praat over je problemen. Ga dit niet opkroppen, want wie weet heb jij of ben jij een Maurice in je vriendengroep die in dit soort dingen geen uitweg meer ziet en dan dit soort bizarre dingen gaat doen.
1: Ja, terwijl het misschien op een heel andere manier gewoon op te lossen was geweest.
0: Ja, die vader zei ook van als hij nou, achteraf natuurlijk zegt hij dat, van als hij nou had gezegd van kom even bij elkaar vriendengroep, ik heb een probleem, ik had geld nodig, ik heb de vakantie gecanceld. Hadden zij uiteindelijk gezegd van zand over, dan gaan we naar Texel of zo.
1: Ja. Die documentaire die heet Fataal Schot. En die is woensdagavond te zien, even voor 8:30 op de NPO, NPO 2. En op 17 november ook bij ons, om 8:00 en om 10:00 s'avonds.
0: Klopt, ja.
1: Dus dan gaan we zeker even kijken. Dankjewel Daan. En jouw interview met de vader en de zus van de vermoorde Erwin is te zien bij ons op de site.
0: Zeker.
1: nhnieuws.nl

0: de tijd dat hij dit liedje maakte, Rod Stewart, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hij komt dus naar Nederland, naar Amsterdam, tijdens zijn afscheidstournee. Ik vind dat wel knap, hoor. Dan is hij dus tegen die tijd 82 en dan treedt hij gewoon nog even op in de Ziggo Dome.
1: Ja, hallo, zeg, 82 en dat doen.
0: Leuk.
1: Je moet me halen.
0: Maar ik ben dus heel benieuwd, want hij stond wel bekend om echt die sprongetjes. Hij kon echt zo heel hoog de lucht in springen, dan met de beentjes wijd zo. In een soort spagaat de lucht in. Ik weet niet of hij dat nog doet.
1: Nou, dat verschilt. Is hij daar die paar sprongetjes, ligt hij een paar dagen op bed.
0: Ja, en hij kan nog wel zingen. Dat scheelt. 28 mei, dan is hij in de Ziggo Dome.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Ja, dat is al leuk nieuws op zich, maar we gaan toch de dagplaat in een andere richting zoeken, heb ik van jou begrepen, Jelmer. Die dagplaat die gaan we straks draaien, na het nieuws van 6:30. En het leuke is dat jullie die dagplaat eigenlijk zelf mogen gaan bepalen. Ja. Wij geven een voorzetje en dan mogen jullie hem inkoppen. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal uitkomt. Het nieuws waar wij dit plaatje bij gaan zoeken gaat over de Buma NL Awards. Die worden vanavond uitgereikt in Tilburg. Ja, en dat is eigenlijk een viering van het Nederlandse lied, van het Nederlandstalig repertoire. Dus van artiesten, tekstschrijvers en componisten die het Nederlandse lied ten gehore brengen en maken en schrijven. Dat vind ik wel mooi.
1: Dat is prachtig. En Tilburg ligt natuurlijk niet bij ons in de provincie. Dus dachten we, nou, dan trekken we gewoon die Buma NL Awards lekker eventjes richting Noord-Holland. We gaan ze gewoon zelf uitreiken hier. We gaan op zoek naar de allermooiste Nederlandse platen aller tijden. En die kan je kwijt via 088-850-51-52. En als ik zo vrij mag zijn, lieve Patrice, mag ik al even een voorzetje doen?
0: Zeker.
1: Ik denk aan Raccoon.
0: Ja.
4: Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te hoeven zijn.
0: Ja, als ik eerlijk ben, vind ik dit ook wel een van de allermooiste. Maar ja, ik mag natuurlijk niet dezelfde doen. Dus ik heb nog een andere gevonden die ik ook prachtig vindt, van Daniel Loewis.
4: Zolang het vuur zal blijven branden, schieten volken naar de steden. Zolang de zee.
0: Ja, dat is wel Nederlands, maar een beetje in dialect gezongen.
1: Twents.
0: Twents.
1: Twents. Ik ga niet zo goed een Twents accent doen, maar er is. Oh, wat is. Oh, ik breng mijn pen ook gelijk af.
0: Ja, daar gaat hij dan.
1: Krak, krak zijn de pen.
0: Nou ja, dit is dus de mooie muziek van Daniel Loewis, waar we gewoon dwars doorheen zitten te tetteren. Als de liefde maar blijft winnen. Daar gaat het om. Nou, hoe mooi is dat? Maar jullie mogen natuurlijk jullie mooiste lievelingsliedjes doorgeven. Nu via 088-850-51-52.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
11: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
13: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:01. In Broek op Langedijk is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
16: Goedenavond. Het overlijden van de man die vrijdag werd neergeschoten op een vol terras in Amsterdam heeft veel impact op de medewerkers en op de gedetineerden van het justitieel complex Zaanstad. Want daar werkte hij. Ja, de gevangenis heeft een bericht geplaatst op LinkedIn. En binnen de inrichting laten ze weten worden veel momenten georganiseerd voor collega's om samen te komen en stil te staan bij dit immense verdriet. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje heeft voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet de beschikking over Rosangelo Daal. De aanvaller van AZ heeft vanwege fysieke klachten het trainingskamp verlaten. En ook Wouter Goes, die al wat eerder afhaakte, die komt niet terug, want die is niet wedstrijdfit. Jong Oranje speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Slovenië en dat is een belangrijke wedstrijd. De Amsterdamse proef om asielzoekers aan het werk te helpen is succesvol en wordt ook voortgezet. Dat schrijft het Parool. Een derde van de deelnemers van de proef heeft sinds 2025 een baan gevonden en bijna een even grote groep heeft een stap richting betaald werk gezet. De asielzoekers gingen vooral aan de slag in de horeca, transport en logistiek. En ook nog bij de gemeente. De brand die vanmiddag voor veel rook zorgde in een bakkerij in Schagen is weer uit. De brandweer heeft nog wel lange tijd onderzoek gedaan of er misschien nieuwe brandhaarden waren. Uit voorzorg werden verschillende winkelpanden ontruimd. De winkel ligt aan een gedempte gracht in het centrum van de stad. Er was vooral veel rook. Iedereen kon het pand wel op tijd verlaten. Laatste berichtje, D66-leider en premier Rob Jette. Ja, die nuanceert zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan. Dat zei hij dus. Dat was een soort van slip op de tong. Gisteren was hij op een congres van D66 en toen ging het over organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden of de LHBTI-gemeenschap willen inperken. En toen zei hij, die gaan we niet laten winnen, die gaan we vol op hun bek slaan.
17: Oh.
16: Nou, dat heeft hij nu toch een beetje spijt van. Hij zei, ja, het was een spontane vraag. En daar kwam dan ook weer een spontaan antwoord op. Maar het was niet een oproep tot geweld, zoals sommigen van politici dachten.
17: Ja, ja, ja.
16: Het was meer spreekwoordelijk.
17: Het is toch wel passen, inderdaad, ja.
16: Ja, dus
17: bekslaan is wel heel, kunnen mensen wel heel letterlijk nemen natuurlijk.
16: Ja, hoe sla je iemand figuurlijk op zijn bek?
17: Ja, precies.
16: Nou, dat kan dat wel, maar
17: ja.
16: Maar goed, het was dus een beetje
17: Beetje dom.
16: Ja, een beetje dom.
17: Laten we het daar maar op houden.
16: Dat heeft Maxima te goed omschreven.
17: Ja, maar goed, aan de andere kant denk ik ook... er zeggen wel eens mensen van het is alsof hij een robot is... maar hij is het blijkbaar ook maar gewoon een mens... die af en toe eens even uit de bocht vliegt. Toch?
16: Ja, tuurlijk. Dat is logisch. Ja. En ook goed om daar dan op terug te komen.
17: Absoluut.
16: Ja,
17: zeker weten.
16: Zo is het. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Barbara. Wij gaan nog even luisteren naar Jules voor het weer... want hij weet of het nou vanavond droog blijft of niet.
5: Er valt plaatselijk nog wat lichte regen... maar het wordt ook weer wat droger in het algemeen. Later vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe. En de minimumtemperatuur ligt rond 16 graden vannacht. Morgen is er eerst vrij veel bewolking met lokaal nog een drup regen... maar de middag is droog met geleidelijk aan zonnige periode... En het wordt uiteindelijk nog vrij warm... met maxima in de namiddag van 22 tot 26 graden... bij een zwakke tot matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 4.
17: En hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer? Volgens mij staat er nog wel wat vast.
9: Ja,
17: en
9: drie om precies te zijn. De eerste, de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Muidenberg en Hilversum-Noord... zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht. 22 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A9, Amstelveen en richting Alkmaar. Tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Rottepolderplein. En de laatste, de N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 6 minuten vertraging.

0: If You Let Me Stay. We gaan eens even zoeken naar een leuk plaatje om deze dag mee af te sluiten. Want de dag, ja, die is al voorbij. De avond is begonnen, jammer.
1: De avond, oeh, wat klinkt dat?
0: De avond valt.
1: Sinterklaasig.
0: Ja.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Nee hoor, niks ervan. We gaan gewoon lekker een dagplaatje zoeken vandaag over mooie Nederlandse muziek. Omdat vanavond de BUMA NL Awards uitgereikt worden. En dat is echt een viering van het Nederlandse lied. En wat hebben we toch een hoop mooie muziek in ons land.
1: Ja, ik vind het prachtig. Dus wij dachten, we gaan onze eigenste BUMA NL Awards uitreiken. En we gaan op zoek naar de beste Nederlandstalige plaat. Nou, Gerrit, die trapt af met Henk Westbroek.
0: Minder bekend liedje van Henk Westbroek.
1: Ja, maar, omdat er ook maar eigenlijk één liedje echt heel bekend is van Henk Westbroek.
0: België. Vriendschap. Nee, twee dus.
1: Nee, zelfs je naam is mooi.
0: Oh, zelfs je naam is mooi. En België en vriendschap. Oh. Er zijn heel veel bekend van Henk Westbroek. Maar deze niet. Nou, oké, goed.
1: Oh ja, dat is ook zo. Ja, dat is heel lullig eigenlijk, sorry Henk.
0: Ja, sorry Henk. Nou, maar die woont in Utrecht, hè. Die hoort ons niet.
1: Nee, sorry.
0: Hey, een andere Gerrit, die wil graag Jurk horen.
4: Toen kwam ze binnen, een mooie meid met donker haar. Ze zag me zitten en ik haar. Haar telefoon gaat. Ze heeft een hele mooie stem, ze lijkt te huilen.
0: Ja, mooie samenzang ook, hè?
1: Prachtig. Dit,
0: prachtig. Nou, het is Tram 7. Mooi.
1: Ingrid gaat voor Paul de Leeuw. Dat het

0: wat ik doe.
1: Echt volgens mij het enige nummer wat wij allemaal van haar kennen. Van Astrid Nijg, toch?
2: Ja, deze keer wel echt.
1: Ja, precies. En ze luistert ook niet meer mee, geloof ik.
2: Oh, nee. Rob, die komt ook echt met een prachtige parel. Die is dan wel van Wim Sonneveld.

0: zo mooi. Het is een kind en wist niet beter.
1: Ik was een kind en wist niet beter.
0: Oh, goed hè?
2: Goed van de veld iets harder.
0: Ja, nou ja, goed. Luc die wil Anneke Greunlo horen. Dankjewel, Luc.
2: Wil, die zegt Frans Halsema met voor haar.
3: Soms begint in mijn hart te zingen. Maar het nachtglas heeft ze lichtjes aan de dag.
0: Prachtig. Dit is zo'n mooi liedje. Helemaal kippenvel.
3: Weet ik dan door te drinken.
2: Ja, dit is inderdaad. Ach, zo
0: heel
2: mooi.
0: Maar dat is niet vandaag de dag plaats geworden.
2: Nee, al geven we ze gewoon allemaal een award, want het kan ons niet schelen.
0: Ze staan allemaal in onze top 10.
2: Ja, ze staan allemaal in onze top 10. Maar het hoofdpodium, die komt uit de koker van Sander en Moïse. En het Israëlse Shaffi met laatst geworden.
4: Dagplaat.
5: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Flowers van Miley Cyrus hoorde je hier bij NH. En Jelmer, het is dat moment dat we altijd even terugkijken op de dag.
1: Ik ben het zo fijn dat jij er dan weer bent.
0: Ja, toch?
1: Kan je gewoon alles even nog
0: vertellen? Nou, zo fijn dat jij er weer bent. Kan ik het allemaal weer aan jou vertellen? Ja, het was maandag 28 september vandaag.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Het was de dag dat Anne een cadeau kreeg waarvan ze geen idee had wat het was.
3: Het ruimt op vaak. Okay. Ja, het is een... Het ruimt op vaak.
4: Het ruimt op vaak?
3: Ja. Het is een knaak.
5: Het is een knaak.
3: Oh. Het is een Rijksdaalder.
4: Echt een lekkere knaak. Dat wil ik zeggen een... eigenlijk, maar dat rijmt niet op vaak.
3: Nee, maar een knaak wel. Mag je hebben van mij?
4: Hè? Hoeveel is dat eigenlijk?
3: Oh, oh. Ongeveer 100 euro, denk ik.
0: Ken je dat nog, de Rijksdaalder?
1: Ja, die ken ik nog, maar ik weet echt niet hoeveel het waard is.
0: Nou, het was 2,50 in guldens.
1: Ja?
0: Dus ik denk dan nu...
1: 5 euro? Zeg ik al, het is heel dom.
0: Nee, 1 euro denk ik eerder. 1 euro is, weet je, toch?
1: Het is nog verdubbeld.
0: Ja. Dus een euro was wat vroeger 2 euro was ongeveer.
1: Maar je zei 2,50.
0: Ja, nou ja. Nou, dit wordt veel te ingewikkeld. Je weet toch, rekenen op de radio is er nooit een goed idee. Zeker niet meer bij de mij. Ik hoop dat in die pubquiz niet allemaal rekenvragen zitten. Dan, oh jongen, dan gaan wij nat.
1: Ja, maar ja, we zijn de captains, dus we kunnen...
0: Ja, dat is waar. We kunnen het afschuiven op ons team.
1: Precies.
0: Heb je het trouwens al ingeschreven, jongens, als je zit te luisteren? Nou goed, daar zullen we misschien straks nog even over hebben. Het was ook de dag dat er bij June tot 2... dat June toen aan de luisteraars vroeg wat er op hun to-do-listje staat. Nou, daar kwamen allerlei leuke reacties op.
6: Gerrit dan als laatste, dit is leuk. Hij zegt, ik heb op mijn to-do-list staan om woensdag naar de pubquiz van NH te gaan.
4: Ja. Nou, zit hij bij jou in team?
6: Dat hoop ik, lijkt me leuk. Waarom niet?
4: Ja, hij weet veel van muziek.
6: Nou, kijk eens aan.
4: Waar ik weet niet, jij veel van? Veel.
6: Ik weet veel van jou. Heel veel. Dus pas maar op.
0: Dat is geen dag normaal, je. Nee, het is geen dag normaal. Dat klopt, absoluut. Ja, dus Maarten is ook teamcaptain. Dus die kun je ook treffen als je nu inschrijft via nhnieuws.nl/pubquiz. En je komt woensdagavond naar Zaandam. Dan kan het zomaar zijn dat je in het team van Maarten zit.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ja,
1: of in het team van ons.
0: Ja.
1: Maar ook in het team van deze vrouw.
7: Het is ook een heel leuk idee dat het gewoon dat je niet weet met wie je in de groep zit.
0: Ja, ja.
7: Dat vind ik wel spannend en gezellig.
0: Ja, en mocht je het gemist hebben, wie is deze vrouw? Nou, die belden wij vandaag even. Dat is de enige echte actrice, zangeres, Ellen ten Damme.
1: Ellen ten Damme.
0: Die kun je dan dus in het echt zien. En ik kan je iets verklappen. Ik heb haar een keer geïnterviewd, voor tv toen nog, in het echt. Zij is dus heel klein.
1: Ja,
0: zij is
1: heel,
0: heel petit. Echt petit.
1: Het is een petit vrouw.
0: Maar wat een powervrouw.
1: Enig, ja.
0: Ja, ze is heel erg leuk. En zij is dus gewoon één van de teamcaptains op de pubquiz van NH. Aanstaande woensdag, de afsluiting van de week van het samen zijn. Zorg dat je erbij bent. Dat zou ik nog één keer zeggen. Max,
1: als je dan bij mij wordt ingetipt.
0: Nou ja, of bij mij. Nou, volgens mij wordt het sowieso lachen. Dan, toch?
1: Lachen, heb je Ellen ten Damme, dan kun je er nou...
0: Ja, Nou, dat doen er veel meer bekende mensen mee. Het wordt sowieso een superleuke avond. Dus schrijf je even in via nhnieuws.nl/pubquiz. Goed, morgen dan is er weer een dag. Dan hoor je van visfluencer Bernard. Alles over zijn Instagram-account Viskundeles.
8: Vandaag in Viskunde de dunlipharder. En dit is een echte zomervis.
9: Het dieet van de harder bestaat voornamelijk uit algen en wieren.
8: Fileer deze dus op een plek die echt vies mag worden, want er komt van alles uit zijn buik zetten.
10: Maar dit is het zeker waard, want de filet is prachtig.
0: Oké. Nou, weet je, morgen vroeg, dan horen we daar meer over. Lekker tijdens het ontbijt over de vis dunlipharder. Horen hoe je die moet... ontleden.
1: Wat een ongelooflijk goed nieuws. Ja. Ik ben er morgenochtend weer als de kippen
0: bij. Jij zit er klaar voor. Oké. Nou, ik wens iedereen een mooie avond alvast. Wij gaan richting de trend.
1: Doei.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Ans van de ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
9: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
15: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
14: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
16: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
14: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Non-stop muziek.
18: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
5: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
4: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
6: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
4: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Hoe was het op kantoor?
2: Nou, ben jij op kantoor geweest?
3: Ik moest op kantoor komen.
2: Kennen ze je nog daar?
3: Ja. Ik probeer dat zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
2: De gast van die poster.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Muziekmix.
1: Muziekmix. Oh, while we're living in...

0: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst den Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Alice. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
5: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarden laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
4: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 10:00.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. En de rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
5: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
4: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
6: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
4: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Scharouw.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infali.
2: NH helpt.
3: Wie is een taart?
4: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
3: Waard. Wie is een taart waard?
4: Ja,
5: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
4: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
6: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
3: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Jij en Nick.
1: Met Nick Velderman.
2: Belletjes.
3: Hallo?
1: Spelletjes.
3: Simpel, hè?
2: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: Gasten in de studio.
2: Erik Meijer.
4: Ja, hallo.

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Schorl.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het